0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
5: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. De laatste inzichten voor business shapers. Nieuw Business Radio. I got lost inside my head.

0: keten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factory zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl. Voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Doorzie wat er komt.
3: Dit is New Business Radio.

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Listen to Lead, New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Shaping your future. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app. De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim €34 miljard tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen ergens van af. Ze bieden niet alleen een geweldig product of een mooie klantervaring, maar ze willen ook echt iets oplossen en daarmee een probleem kwijtraken. Ze willen er vanaf. Van plastic in de oceanen, van slavernij in de cacao-industrie, van verspilling in de voedselketen, van chemicaliën in boodschappen. En als je dat van iets af oplost door geweldige producten en diensten, bouw je aan een wereld die we met liefde kunnen overdragen aan de volgende generatie. De meeste organisaties beginnen met een product of een dienst en zoeken daar vervolgens een markt bij. Organisaties met impact draaien dat om. Zij beginnen met iets dat nog niet in orde is en bouwen daar een geweldig product omheen. Het product is niet het einddoel. Het is hun manier om iets uit de wereld te krijgen wat er niet had moeten zijn. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Een probleem mobiliseert sterker dan een product. Mensen verbinden zich aan iets wegnemen. Het schept urgentie en richting. De vijand is niet de concurrentie, maar het probleem zelf. Het voelt bijna tegengesteld, zeker als je veel hebt met marketing en sales, maar onderzoek bewijst het. Organisaties die een urgent vraagstuk oppakken en oplossen, hebben meer aandacht en voorkeur dan organisaties die alleen maar een mooi product vermarkten. Het tweede is, van iets af maakt je scope automatisch breder dan je eigen omzet. Plastic in oceanen los je niet op door alleen duurzame flesjes te verkopen. Je hebt overheden, infrastructuur en gedrag nodig. Daarmee wordt samenwerking de norm in je organisatie. Het geeft je organisatie ook standvastigheid. Wanneer markt of regelgeving schuift, hoef je niet te discussiëren over je richting. Je toetst aan één simpele vraag. Komen we hiermee dichter bij het oplossen van het probleem? Het vierde is, het is makkelijker om uit te leggen. Wij willen geen plastic flesjes meer in de zee. Dat begrijpt iedereen binnen 10 seconden. Dat versnelt aannames, gesprekken, partnerships en ook de kansen in de media. En als laatste, het geeft het bedrijf een einddoel. Yvonne Chocard van Patagonia formuleerde het ooit zo. We zijn in de business om onze planeet te redden. Zodra de wereld veilig is, mag het bedrijf wat hem betreft ophouden te bestaan. Dat is geen valse bescheidenheid, dat is superhelderheid. Natuurlijk klinkt dit allemaal heel logisch en theoretisch klopt het ook wel. Maar hoe werkt dit nou in de praktijk? Wat doe je echt anders als je een bedrijf bouwt dat ergens van af wil? Daarover heb ik zometeen contact met Virginia Jankilovic. Zij is de CEO van Dopper. Dopper is opgericht in 2010 door Marijn Everaerts, die het zat was om plastic flesjes in de zee te zien drijven. Vandaag, ruim 15 jaar later, heeft Dopper naar eigen zeggen ongeveer 5,1 miljard wegwerpflesjes voorkomen. Dat is zo'n 150 miljoen kilo plastic dat ons ecosysteem niet meer binnenkwam. De producten van Dopper zijn verkrijgbaar in 12 landen. Het bedrijf hoort tot de top 10% van de wereldwijde B Corps. Hun hele collectie is cradle-to-cradle gecertificeerd. En Dopper was een van de eerste flesmerken met een digital product paspoort. Virginia is in 2017 het stokje komen overnemen van de oprichter. Ze is geboren in Argentinië, waar waterschaarste geen begrip uit een rapport is, maar de dagelijkse realiteit. Op haar 13e werkte ze al in projecten voor toegang tot schoon drinkwater. En die ervaring is haar drijfveer gebleven. In november vorig jaar hield ze tijdens de COP29 in Baku een toespraak waarin ze toegang tot schoon, betaalbaar water als mensenrecht op de agenda zette. We bellen met Virginia. Virginia, hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Jij zegt Dopper bestaat om iets op te lossen, niet om iets te verkopen. Nou ja, als je iets wil oplossen, dan wil je duidelijk ergens vanaf. Vertel.
2: Ja, voor ons bij Dopper betekent dit principe dat wij niet bestaan om waterflessen te verkopen, maar juist om wegwerpplastic te elimineren. Mm-hmm. Dus wij willen graag een einde maken aan verpakt water.
1: Ja, mooi. En dat wil je omdat...
2: Ja, omdat het een heel groot probleem is. Het is eigenlijk niet nodig, zeker in Nederland waar wij perfect kraanwater hebben, is het helemaal niet nodig om verpakt water te vervoeren, te consumeren. En met iets heel kleins, dus je kan je gedrag aanpassen, kan je een enorme impact hebben op het milieu.
1: Mooi. En jij zegt ook impact hebben op milieu. Kun je afrondend iets zeggen over welke impact jullie hebben?
2: Ja, wij meten ook als iemand dus een dopper gebruikt, hoeveel wegwerpwaterflessen je niet meer gebruikt door het gebruik van een herbruikbare fles. En dat gaat over bijvoorbeeld gemiddeld per persoon 104 flesjes per jaar die je niet meer consumeert. En stel je voor dat je de fles 5 jaar gebruikt, dan heb je een enorme impact. Want het is dus 104 flesjes die je bespaart keer 5 die je niet consumeert. En dat is een enorme impact.
1: Ongelooflijk, wat een enorm getal. En wat mooi dat jij die impact met Doppen maakt. Dank dat je wilde bijdragen. Dankjewel en een mooie dag.
2: Dankjewel.
1: Wat opvalt in haar verhaal is dat van iets af willen niet een marketingclaim is. Het is een organisatorische keuze die je elke dag opnieuw kan maken. 3 handvatten voor jou als luisteraar om ermee aan de slag te gaan. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag met een bloknoot in 10 minuten. Hang hem daarna op een plek waar iedereen hem dagelijks ziet. Formuleer in 1 zin waar jullie van af willen. Geen visie van 3 alinea's, geen mission statement. 1 zin die iedereen binnen 10 seconden begrijpt en die je intern altijd kunt toetsen. Doe het komende vrijdagmiddag bijvoorbeeld, met een bloknoot in 10 minuten. Hang die zin op een plek waar iedereen het dagelijks ziet. Je bent in ieder geval begonnen. 2. Bouw je product om die zin heen, niet andersom. Stel de komende week bij elke productbeslissing, groot of klein, dezelfde toetsvraag. Helpt dit ons om dichter bij die ene zin te komen? Zo niet, dan doen we het niet. Hoe commercieel aantrekkelijk dan ook. Doe deze toets 1 keer hardop in je eerstvolgende productoverleg. En 3. Maak het probleem zichtbaar in je communicatie. Niet alleen het product. Dopper laat consistent het plastic in de oceaan zien. Niet alleen de fles op tafel. Voeg deze week aan je eerstvolgende presentatie of nieuwsbrief 1 beeld toe dat het probleem dat jullie willen oplossen schetst. Het probleem krijgt de hoofdrol. Jouw oplossing is het antwoord. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het verschil maken, dan is van iets af willen geen marketingkeuze, maar een organisatorische keuze. De vraag waar je morgen op de werkvloer of bij de koffieautomaat mee kunt beginnen: wat zou er uit de wereld verdwenen moeten zijn voordat ons werk er wat ons betreft op zit? Niet wat je wil bereiken, maar waar je van af wil. Als het antwoord op 1 geeltje past, heb je een prachtig startpunt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

0: van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Steeds meer bedrijven willen verduurzamen en elektrificeren, maar lopen vast door een overvol stroomnet en netcongestie. Wachten op netverzwaring hoeft niet altijd. Met schone en mobiele energieopwek en batterijopslag levert Brintel namelijk directe stroom voor locaties waar de aansluiting tekortschiet. En dat gaat van grote bouwprojecten tot materiaal, bijvoorbeeld op materieel op Schiphol. In deze aflevering van Let's Talk Business praat ik met CEO Adriaan van Tefs over de stap van prototype naar commerciële praktijk. Praktijkervaringen met partijen als BAM, Mobilis en de Europese groeiambities.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
8: Adriaan, goedemorgen, van harte welkom.
9: Goedemorgen Ron, dankjewel.
8: Ja, ik begin maar gewoon bij het prototype, want dat heeft alles te maken met, je hebt gestudeerd in Delft.
9: Ja, dat klopt.
8: Zullen we maar gewoon die route afpellen?
9: Ja, nou, dat is goed, leef je uit.
8: Nou ja, ik ben wel benieuwd, hoe is het idee ontstaan?
9: Het idee is ontstaan vanuit de ambitie en het geloof dat energieopwek lokaal veel schoner moet kunnen dan vandaag de dag. En ook met een aan- en uitknop. En dus we met z'n allen willen heel graag verduurzamen. En moeten we ook, volgens mij, als we kijken naar alle effecten die wereldwijd plaatsvinden. En vanuit daar is de visie en ambitie ontstaan van, weet je, vandaag wordt heel veel diesel ingezet nog op plekken waar het net tekort schiet, zoals je net al zelf zei. Dat moet toch beter kunnen. En vanuit dat geloof zijn we gaan ontwikkelen.
8: Hoe lang is dat geleden?
9: Dit is al wel een jaar of 8 geleden, denk ik, om en nabij, orde grootte. En dat is gebeurd vanuit Wilgenhagen. En Wilgenhagen is een investeringsmaatschappij met een eigen innovatietak. En geënt op juist ontwikkelen in de energietransitie. En we hebben een hoop techneuten in dienst die daar dan zich mee bezighouden dagelijks. En daar is uiteindelijk dit uit ontstaan. Dus gekeken naar, oké, je hebt nu diesel, maar wat zijn de alternatieven? Wat kan ook? En daar van allerlei dingen bekeken en mee getest en gedaan. En uiteindelijk tot een prototype gekomen wat we vandaag de dag uiteindelijk hebben weten om te zetten naar een machine die we ook inzetten in de markt. Dat is even een notendop het verhaal.
10: Ja, want waar ik wel benieuwd naar ben, bedoel, we praten op Nieuw Business Radio ook met bouwbedrijven, met wegenbouwers. Zelf heb ik een reportage gemaakt over het Binnenhof. En wat ik zo opvallend vond, want het is natuurlijk een CO2-uitstootvrije bouwplaats. Dat is heel gek als je dat voor de eerste keer ziet. Maar vooralsnog waren dat kleine graafmachines. En hoorde je ook dat de zwaardere apparaten nog moeilijk of vanuit elektrificatie eigenlijk kunnen opereren. En dat daar nog steeds diesel nodig is. Is dit nu de oplossing die eigenlijk die zwaardere machines kan voorzien van elektriciteit?
9: Nou, ik denk wat wij doen is lokaal stroom voorzien. Met zeer, zeer lage emissies. CO2 neutraal, want het draait volledig op een biobrandstof. We hebben geen stikstofdepositie. De fijnstof is ook extreem laag. En ook verdere emissies. Het is niet emissieloos, maar zeer, zeer emissiearm. Ja, zo voorzien we lokaal stroom. De machines die kunnen we daarmee aansturen die inderdaad elektrisch zijn. En je ziet ook dat, natuurlijk beginnen bij de wat kleinere machines, maar het gaat heel snel, het gaat heel rap.
10: Ja, vandaar de vraag, want dan heb je meteen de stip aan de horizon. Eigenlijk is dit het begin van een oplossing die vrij snel op eigenlijk de vraag van de markt afkomt.
9: Ja, dat zien we ook. Als we praten met bijvoorbeeld bouwbedrijven die dan zeiden, ja, we hebben 4 jaar geleden een keer een eerste elektrische graafmachine aangeschaft. Ja, die kon eigenlijk maar een uur werken. Ja, degene die ze nu aanschaffen kunnen dagdelen werken. En dat je 's ochtends werkt, dat je met lunch even oplaat en dan weer in de middag doorwerkt. En dan heb je eigenlijk gewoon een hele dag. En 's nachts laat je hem dan weer op. En ook de zwaardere machines worden nu verduurzaamd. Dus dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld bij een project dat we met inderdaad BAM gedaan hebben, waar je al even aan refereerde. Het was in het oosten van het land een waterzuiveringsinstallatie die aangelegd moet worden. Ook met sterke emissieregulering. En dat moest allemaal minimaal of niet. En daar hebben ze uiteindelijk elektrisch gefundeerd. Nou, funderen dat zijn zware machines. Daar heb je veel kracht voor nodig. En veel paardenkracht om het zo maar even te zeggen. En ze hebben nu een funderingsmachine. Een van de eerste die dan elektrisch kon werken. Ja, dan heb je wel veel stroom nodig. Nou, dat hebben wij toen mogen voorzien.
10: Dit kan dus ook, en dat is wellicht ook, we hadden het net over netcongestie. Om dat op te lossen zullen er ook weer infrastructurele bouwprojecten moeten plaatsvinden. Waar ook nu op dit moment nog uitstoot bij vrijkomt, waardoor zo'n project niet kan starten. Is dit ook iets waar jullie nu in voorzien, waardoor je wel kan starten?
9: Wij denken van wel. Dus je leest veel het nieuws over stikstofproblematiek al jarenlang. Deels heeft dat uiteraard met de boerderij te maken, maar deels ook zeker met de bouw. En daarvoor zien wij volgens mij de oplossing voor. Dus wat ons betreft, als je te maken hebt met strenge stikstofregulering, hoeft dat niet de reden te zijn om te stoppen. Ja. En kan je het gewoon alsnog doen. Ook al heb je inderdaad heel veel stroom nodig, waar wij denk ik uitermate goed in voorzien.
10: Ja, en enerzijds heb je natuurlijk de wil ook wel nu vanuit de markt, dat men wil verduurzamen. Anderzijds zijn er nu wel aanvragen voor tijdelijke ontheffingen. Daar zijn we natuurlijk ook mee bezig.
9: Ja, nee, dat klopt. En het zal altijd een mix zijn van dat soort dingen. Hè. Dus uiteindelijk proberen we met z'n allen een oplossing te vinden, linksom of rechtsom. Maar ik denk dat de trend duidelijk is, ook vanuit Europa. Hè. In Europa willen we graag als eerste klimaatneutraal zijn als continent 2050. Nou, dat lijkt me een hele mooie ambitie. Ja, en daar horen we, dus die regelgeving gaat duidelijk één kant op. En ik denk dat met dit soort proposities en technologieën die wij nu dan bieden, dat je daar mooie stappen kan maken.
10: In het programma gaan we eigenlijk altijd terug naar het verleden. Dat gaan we nu met jou ook doen. Want je zei het net al, je refereerde er al aan. 8 jaar geleden ontstond het idee. Kan je ons dus meenemen in die periode?
9: Ja, dat was wel, voordat ik daar werkzaam was, moet ik eerlijk zeggen. Dus,
10: maar goed,
9: ik heb niet de geuren kleur.
10: Maar je hebt wel
9: gemaakt.
10: Een achtergrond die helemaal aansluit bij deze markt.
9: Dus wat we gedaan hebben, vanuit die centrale visie en ambitie van in de energietransitie ondernemen en een deel ervan bestond uit, dus die energie opwek, moeten gewoon veel schoner kunnen. En ook met een aan- en uitknop, en los van wind en zon, wat natuurlijk emissieloos opwekt. Maar ja, wanneer is het er, wanneer niet? En krijgt dus locatie waar je het nodig hebt. Dus zo is het ooit begonnen. En toen is er een heel palet bekeken van allerlei verschillende technologieën. Denk bijvoorbeeld aan waterstof of brandstofcellen. Of naar het huidige concept wat we nu hebben. Dat we dus een biobrandstof gebruiken om een generator aan te slingeren. En uiteindelijk daar verschillende afwegingen over gemaakt. Van wat zou nou uiteindelijk de beste oplossing zijn in onze ogen. Hè? Want je hebt verschillende componenten waar je moet kijken. En je hebt inderdaad de emissies. Die wil je zo laag mogelijk, zo niet nul hebben. Maar je hebt ook nog een stukje kosten. En bijvoorbeeld, je hebt wel emissieloze oplossingen, maar die extreem duur zijn. Ja, dan gaat het ook niet vliegen. Kijk, uiteindelijk moet je denk ik wel iets hebben wat commercieel ook haalbaar is. Om echt geadopteerd te worden in de markt. Nou, zo heb je nog een aantal andere elementen van toepasbaarheid en et cetera. En aan de hand daarvan is nu gekozen voor deze route. Dus wat wij doen is, we hebben dan een generator die draait op een biomethanol blend. En op basis van biomethanol waar we zelf nog wat bij blenden. En de brandstof is afgestemd op de machine en andersom.
10: Ja. Maar is dat, want neem ons dus mee naar de ontwikkeling daarvan. Bijvoorbeeld, was dat meteen de uitkomst? Ik kan me ook voorstellen, het moet ergens gefund worden om überhaupt dit project te kunnen draaien. Ja. Hebben jullie daardoor een bepaalde traject in gang kunnen zetten, omdat er gewoon zoveel behoefte aan was dat bepaalde partijen zijn ingestapt?
9: Het wordt, ja, dus nee, je begint natuurlijk klein. Hè. Je begint natuurlijk met allemaal kleine experimentjes in het lab. En te kijken wat daar de effecten zijn van bepaalde denkrichtingen. En nou ja, dus qua funding, het komt vanuit Wilgenhagen, dat is een investeringsmaatschappij. En die met de eigen innovatietak. En daar zit, wat ik vertel, die team techneuten, PhD'ers eigenlijk allemaal.
10: En die kregen de kans om dit te gaan ontwikkelen.
9: Die beginnen.
10: Zat er een deadline aan?
9: Nou ja, kijk. Je kan altijd wat deadlines stellen. Natuurlijk is dan ambitie zo snel mogelijk. Maar je moet ook denk ik de tijd nemen om het goed uit te zoeken. Dus
10: dat was vertrouwen.
9: Ja, dus met name vertrouwen geweest. En ik denk dat we zijn begonnen toen. En we hebben ook echt een stukje kamers met technische opstellingen. Waarin we dan kijken hoe dingen werken. En zo uiteindelijk kan je de afslag maken. Nou, volgens mij gaan we hier nu op inzetten. En daar een keer een eerste prototype van gebouwd. En dan leer wat er eigenlijk nog beter moet natuurlijk. En waar het wel goed gaat en waar het nog wat minder goed gaat. En dan kan je weer een volgende stap zetten door nu al echt fysieke machines staan.
10: Dus een prototype, dan ga je met zo'n prototype ga je naar buiten, toch of niet?
9: Dan ga je naar buiten. En dan ga je.
10: Wie was nu de eerste partij die zei, oké, laten we het proberen, kom maar.
9: Ja, we hebben met één partij toen een pilot gedraaid. Dat viel heel goed qua emissies en qua... Ja, qua uiteindelijk stroom die we leveren.
10: Wat was de behoefte daar om op te lossen eigenlijk?
9: Ja, dit was een partij met een vloot van elektrische vrachtwagens. Ja, die moet je ook opladen. Ja, waar doe je dat? Ja, zeker een paar jaar geleden, toen je wat minder laadinfrastructuur had. Ja, dan moet je daar toch zelf in gaan voorzien. Dat hebben ze ook gedaan. Dus zelf laadpalen neergezet en zochten daar... Ja, uiteraard, het net was niet toereikend. Ze zochten daar iets, een oplossing voor die dan dat van stroom kon voorzien. En zo is dat eigenlijk gaan rollen. Zijn we met z'n tweeën dat gaan doen. En de resultaten waren zeer positief. Positief genoeg om inderdaad gewoon hierop door te pakken. Tegelijkertijd zagen we ook dat de prototype ook bepaalde dingen had die nog beter moesten. Dus zodoende hebben we dat weer gebruikt om de volgende generatie te ontwikkelen. Die waarvan we nu de eerste sets toen hadden besteld. En die eind vorig jaar de markt opgegaan zijn.
10: Dus dat is nog heel recent. Wat was het moment dat jullie dachten, oké, nu hebben we het prototype te pakken. Dit kan niet meer misgaan.
9: Ja, niet meer misgaan, dan weet je natuurlijk nooit. Blijf ondernemen. Dus je blijft een bepaald risico blijf je daarbij hebben. Maar we waren er zo van overtuigd van ja, er is zo'n stikstofprobleem. En weet je, met die netcongestie, er zo'n behoefte aan lokale energieopwek die je aan en uit kan zetten. Dat je niet moet wachten tot de wind gaat waaien. Voordat je iets kan doen. Ja, dat geloof hadden wij heel sterk. En dat was wel de basis om te zeggen van dit hier gaan we mee door. En we hebben ook weer daarna een hele mooie stap kunnen zetten in nog een betere machine. Dus dat geeft ons heel veel moed voor de toekomst.
10: Voor de techneuten onder ons, daar behoor ik zeker niet toe. Wat is de capaciteit van deze ontwikkeling?
9: Het zijn generatoren.
10: Het heeft de naam Clean Star.
9: Het heeft de naam Clean Star. Ja, nou, ik denk dat de naam spreekt voor zich. Die laat ze wel raden, denk ik. Maar het zijn generatoren. De eerste versie was 250 kilowatt. Dat is best wel veel. Als je nagaat dat bijvoorbeeld bij een laadpaal laad je typisch met 11 kilowatt. En dit is 20 keer zoveel ruim. Dus dat is dan het vermogen waarmee begonnen. Dat is wel het maxvermogen. Een typisch draaigenerator op een deellast op iets van 80% of 70%. Dus je moet niet op 10% gaan draaien. Dat vind ik niet zo leuk. Maar je hebt wel uiteraard een bandbreedte waar je in kan opereren.
10: En hoeveel vrachtauto's bijvoorbeeld kan je daarmee opladen? Kan je daar iets over zeggen?
9: Ja, het is maar net te snel iets voor hebben. Kijk, ja. Uiteindelijk gaat het om energieinhoud.
10: Ja, precies. Want maar stel, hè, een transportbedrijf zit op een industrieterrein, wil veel meer verduurzamen, veel meer in de vloot investeren in elektrische voertuigen.
9: Ja.
10: Dan is dit een snelle oplossing op het moment dat de energieleverancier hier niet aan kan voldoen. Of de netbeheerder, net hoe je het wil noemen. Maar ze kunnen dus door jullie, kunnen ze eigenlijk al eerder die transitie ingaan.
9: Ja, maar sterker nog, daar praten we met partijen over. En die zeggen, ja, we hebben de ambitie en we willen verduurzamen. En we willen of dan wel de elektrische vloot vergroten. Of intern de fabriekshal uitbouwen en weer nieuwe apparaten erbij zetten. Maar ja, de netbeheerder, die heeft gezegd, wat je nu hebt, dat is het de komende 10 jaar. Ja, wat doe je?
10: Dus maar in een nachtje laden met één zo'n apparaat, zo'n Clean Star apparaat, hoeveel vrachtauto's kan je dan laden?
9: Nou kijk, het gaat allemaal over energieinhoud. En uiteindelijk levert onze Clean Star levert maximaal een energieinhoud. Dus 250 kilowatt, dus vermogen, keer het aantal uur. En dat kan je aan energie kan je ergens instoppen. Dus ja, reken maar uit. Maar een typische vrachtwagen vandaag de dag zal iets van 300-400 kilowattuur batterij hebben. Laat je een anderhalf zeg maar uur vol, twee even kort door de bocht. Dus als je er eentje hebt. En
10: maar goed, je kan uitbreiden toch?
9: Ja, je kan uitbreiden. En we hebben ook verschillende vermogens. We hebben nu ook 100 kilowatt. En die kan dus opereren tussen, laten we zeggen, 30 en 100. Maar ook 300 kilowatt, ook een tandje groter. En we kunnen er ook nog batterijen naast zetten. En batterijen die zijn heel flexibel. Dus dan kan je natuurlijk. Want als je bijvoorbeeld een vrachtwagen laat, om in jouw voorbeeld te blijven, die laat niet continu op vol vermogen. Ik weet niet of je zelf elektrisch rijdt.
10: Nee.
9: Maar je hebt zo'n laadcurve. Dus als de batterij vrij leeg is, laat je snel. Maar naarmate de batterij voller wordt, dan krijg je meer weerstand en dan moet je langzamer gaan laden. Dus ja, als je één vrachtwagen met onze Clean Star vollaat, ja, op een gegeven moment dan maak je niet meer maximaal gebruik van het vermogen. Maar goed, we kunnen batterijen tussen zetten of dat je meerdere vrachtwagens op aankomt.
10: Maar goed, dat is allemaal heel technisch. Het ging meer eigenlijk om het gevoel wat je krijgt bij wat de capaciteit is en wat de mogelijkheid is.
9: Ja, gewoon.
10: We gaan zo verder praten.
11: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Elton Mercy op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: En Adriaan van Tets vandaag in de studio. CEO van het eigenlijk hele jonge bedrijf. Wat je wel kan zeggen, Brintel. Jullie ontwikkelen apparaten waarbij je stroom op locaties kan aanbieden. Dus ook in buitengebieden. Maar op dat moment nog helemaal niks is.
2: Dat klopt.
0: We hadden het eigenlijk over de ontwikkeling van het bedrijf. Jullie zijn op dit moment gevestigd in Schiphol-Rijk. Was dat eigenlijk vanaf het begin al zo?
2: Ja, dat klopt. Dus we zijn ontstaan vanuit wil graag een investeringsmaatschappij. En die is daar gevestigd. En op een gegeven moment als met een eigen innovatietak. Als dan bepaalde technologieën dermate gezien worden. Als nou hier gaan we nu echt, die gaan we commercialiseren. Dan wordt daar bedrijfs van gemaakt en dat vestigt zich dan nog steeds.
0: Precies, ja, van prototype naar de markt. Dan moet je ook aan de gang met natuurlijk uitbreiding van je team. Er gaat echt een bedrijf ontstaan, maar er gaat ook een propositie ontstaan. Welke van de twee gaan we als eerste over hebben?
2: Maakt mij niet uit, zeg uit maar.
0: Zullen we dan toch beginnen nog met dat prototype? En uiteindelijk, hè, je zei al van, nou, met de eerste opdrachtgever was een logistiek bedrijf. Daar ging het uiteindelijk goed. En uiteindelijk is het ook al uitgebreid daar. Toen wist je dat je moest op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Toch een beetje ook die commerciële richting. Hoe werkte dat op dat moment?
2: Ja, nee, dat klopt. Want een oplossing hebben is één ding. Waarmee we volgens mij in mijn ogen de wereld wel echt een stuk vooruit kunnen helpen.
0: Maar je had een stuk bewijs in handen. Dat het idee wat jullie 8 jaar geleden eigenlijk hadden. Ja. Dat het werkend was.
2: Ja. En dat vervolgens moet je dat ook wel kenbaar krijgen natuurlijk. Ik moet wel af en toe denken aan verhaal wat ik wel eens hoorde over Dyson, die stofzuiger. Misschien een sidetrack, maar dat is een mooi ding. Geen stofzuigzak, maar verkocht voor geen meter in het begin. Dat niemand kende het. Nou, later is dat wel allemaal goed gekomen. Maar goed, uiteraard moet je zelf dan kenbaar krijgen in de markt. En dat is ook weer een uitdaging op zich. Dus wat we toen gedaan hebben, allerlei commerciële activiteiten gaan plooien. Dus mensen in de verkoop, marketing. Ook daar van alles gestart om te zorgen dat we in ieder geval de naam Brintel, dat het een beetje kenbaar werd en dat mensen wisten wie we zijn en wat we deden überhaupt. We hebben ook nog aandacht besteed aan hoe willen wij overkomen, onze look and feel en dat het echt uitstraalt, wie wij zijn.
0: Wat is die uitstraling?
2: En wij vinden geavanceerd, innovatief, fris. En dat wij komen echt iets nieuws brengen. Dat zal je op onze website zien. Hopelijk geeft dat een beetje ook de afdronk als je onze website bekijkt. Maar goed, dus allerlei activiteiten ondernomen om onszelf een beetje op de kaart te gaan zetten. Ja, en dat in het begin zat heel veel mail sturen. Het gaat bellen. Zodoende land je een beetje in gesprekken en van daaruit verder. En dat heeft dan vervolgens weer geleid tot hele mooie nieuwe opdrachten en opportunities waar we ons hebben kunnen laten zien.
0: Ja, heb je omdat waarschijnlijk moest je nog heel veel vertrouwen gaan winnen in de markt. Op het moment dat je een aantal projecten kan vertellen. Je noemde net al een project bij waterzuiveringsinstallatie. Dan kan ik me ook voorstellen dat je ook kijkt naar het businessmodel in de eerste fase. Die wellicht anders is dan over een aantal jaren. Op het moment dat het gezetteld is. Ja. En eigenlijk die batterij, vergelijkbaar met een elektrische auto, alleen maar meer capaciteit kan leveren.
2: Absoluut. Het is zeker het begin. En wij hebben ook leren ook continu dingen die wel goed gaan, dingen die niet goed gaan. En volgens mij is dat ook het ondernemerschap. Ik denk dat we altijd de neus naar voren hebben en ook over muren willen en kunnen klimmen. Die we tegenkomen. Maar ook
0: kan je een muur noemen? Want bijvoorbeeld, dat is niet gek voor start-up natuurlijk.
2: Ja, bijvoorbeeld toen wij begonnen met deze oplossing. Ja, hoe pas je die eigenlijk toe? En je hebt allerlei regelgeving in Nederland. Nou, dit is op basis van biobrandstof, op basis van biomethanol. Ja, maar biomethanol wordt niet echt gezien als een brandstof in de markt. Zoals we dat met benzine kennen of diesel. Dus hoe werkt het dan? Hoe werkt die regelgeving? Wat we vervolgens gedaan hebben is aangeklopt bij de NIPV. Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid. En gevraagd van jongens, denk eens mee en hoe kunnen we dit nou goed doen? En die hebben vervolgens daar een heel kader voor opgesteld. Nou, dat moet je zo toepassen en dit en dat. En daarmee kunnen wij dan vervolgens weer verder. Maar dat is wel iets, dit is inderdaad, het wordt helemaal niet getypeerd als brandstof. Dus dan moet je er wel mee aan de slag en dat voor elkaar krijgen. Of een andere is meer commercieel gezien, qua businessmodel. Van In eerste instantie dachten we rekenen alles af per kilowattuur. Je koopt bij ons energie. Dus energy as a service. Yep. Dus wij leveren alles. Het enige wat jij, je vraagt van ons, ik wil zoveel energie krijgen. En wij zorgen dat we het staan, dat we het leveren en dat we het ook weer weghalen. Als het klaar is en uiteindelijk factureren we op een energieprijs per kilowattuur. Maar ja, dat is wel op basis van een idee hoeveel die machine gebruikt wordt. Maar als klanten nou iets meer gebruiken of iets minder gebruiken, ja, dan loopt dat weer een beetje uit de pas. Dus ook daar hebben we wel aanpassingen moeten doen in ons businessmodel, hoe we dat dan commercieel aanbieden. Nou, zo leren wij volgens mij continu van allerlei dingen. En ook van de machine zelf, hoe dat nog beter kunnen doen. Logistiek bijvoorbeeld, et cetera, et cetera.
0: Ja, dan heb je toch dat stuk vertrouwen wat je eigenlijk moet winnen. Feit dat je een businessmodel hebt waarbij je aflevert over hetgeen wat je levert, is eigenlijk heel helder. Hoe werd het eigenlijk als eerste ontvangen bij bedrijven? Want ze waren zoekende, wellicht zijn er alternatieven. Hoe kwamen jullie dan uiteindelijk toch op het moment dat je in gesprek ging met bedrijven als BAM, toch erdoorheen dat ze zeiden laten we het gaan doen?
2: Ja, ik denk dat de markt is, vooral de bouwwereld, is erg op zoek naar alternatief ten opzichte van conventioneel. En dus allerlei nieuwe regelgeving. En hoe gaan we daar nou aan voldoen? Nou, je hebt zelf al gezegd van er zijn steeds meer elektrische werktuigen. Dat klopt. Dus dat is een deel van de oplossing. Maar ook je stroom. En dus voorheen bij bouwbedrijven, zoals wij het dan begrijpen van klanten, is het enige wat je moest doen is zorgen dat er genoeg diesel op site stond. Ja, en alles draaide wel. Ja, nu is het toch anders. Dan moeten we hele energiehuishouding gaan inrichten. Dus heb je überhaupt een netaansluiting, ja of nee? Wat moeten we daarnaast allemaal neerzetten om toch genoeg stroom te krijgen op de juiste plek gedurende dag? Want zo'n project is niet een soort van, nou het kan, maar het met je dus lokale stipproject en lijnprojecten. Ja, op een lijn, dat is dus echt heel veel kilometers, zeg maar, doorgaand, tientallen. Ja, hoe verplaats je alles continu?
0: Ja.
2: Dus je zit ook, volgens mij, zijn aan het kijken van hoe kunnen we dit het beste doen? Dus daar wel het hele leuke gesprekken mee. En om te vertellen van hoe wij daarover nadenken en wat wij het wel kunnen bieden. Ja, wat we vervolgens dan vragen is van kom vooral langs bij onze werkplaats. En dan laten we de machines zien. En dan kun je ze zien, voelen, ruiken, horen.
0: En wat je zei net al, dat eigenlijk, hè, het wordt nog niet gezien als een biobrandstof. Het is een nieuwe samenstelling. Hoe leg je dat uit aan bedrijven? En is het inmiddels wel een brandstof? Moet je belasting afdragen? Accijns?
2: Ja, we hebben ons huiswerk gedaan. En dus alles klopt. Sterk nog, wij staan juist heel erg open voor om daar in gesprek te gaan met iedereen. Waaronder ook bijvoorbeeld de brandweer. Dus daar zijn we ook een aantal keer langs geweest. En die is ook komen kijken bij ons. Toen we op een gegeven moment bij Schiphol daar stonden. Om ook om met hun gesprek te gaan. Jongens, hey, wat zien jullie nog? We doen volgens mij alles zoals het moet. Maar hebben jullie nog verbeterpunten? Om ook continu weer te blijven leren en door te gaan. Dat nodigen we alleen maar uit en verwelkomen we alleen maar. En volgens mij hebben we nu een hele mooie oplossing uiteindelijk.
0: En zijn er ook bepaalde certificeringen die eigenlijk nu, want het is gewoon een nieuwkomer, nieuw smaak in de markt als het ware. Dat je nu wel kan certificeren zodat ook dat vertrouwen weer verder uitgebouwd wordt?
2: Ja, kijk, je hebt altijd een bepaalde mate van certificering die je nodig hebt. Of standaard waar je aan moet voldoen. Voordat je de markt op kan überhaupt. En dat hebben we hoog in het vaandel. Dus onze machines die we bouwen is ook allemaal volgens Europese regelgeving en standaarden. En daarnaast bijvoorbeeld dat NIPV.
0: Werd je daar nog door gehinderd? Toch door bepaalde wetgeving? Of
2: kijk, ik denk meer dat bepaalde, omdat wij een oplossing hebben die dus niet gangbaar is conventioneel. Dat je er wel met allerlei partijen over in gesprek moet gaan. En dat kost tijd. En dan moet je ook investeren. Want partijen die dan vervolgens voor jou gaan omschrijven van, nou, denk hier en daar en dat moet je goed inregelen. Ja, die zijn niet gratis. Dus dat is het vooral. Dat kost gewoon tijd en geld om dat uiteindelijk op orde te krijgen.
0: En was dat makkelijk eigenlijk in een soort van forecast te gieten? Dat je wist van hier gaat een bepaalde tijd overheen om dit voor elkaar te krijgen?
2: Ja,
0: viel het mee of viel het tegen? Laat ik het zo vragen.
2: Ja, deels wel, deels niet. Ik denk, kijk, je hebt altijd de zogenaamde unknown unknowns en known unknowns en known knowns. Ik bedoel, de known knowns kan je goed voorbereiden. De known unknowns in zekere zin en de unknown unknowns niet. Of toch wat contingency toepassen. Maar We hadden wel scherp van, hey, je moet er wel op investeren. En je moet er wel het een en ander voor doen. Uiteindelijk duurt zoiets altijd langer dan je wil. Want we vinden natuurlijk dat we een heel mooi product hebben en daar willen we graag mee verder. En soms moet je dan even wat langer wachten dan dat je graag zou willen. Maar goed, dat is dan misschien een beetje wat je denkt. Maar aan de andere kant, dat heeft allemaal toegeleid waar we nu staan. En alleen maar voor uiteindelijk dat we weer verder kunnen.
0: Dus precies, en nu ben je eigenlijk in de fase dat je kan opschalen.
2: Inderdaad, eind vorig jaar hebben we de eerste machines in gebruik genomen. Van 250 kilowatt. We hebben net al het even over de vrachtwagen. Dus dan laat je echt meerdere vrachtwagens vol in de nacht. Misschien wel 10 als je het goed doet. En nu hebben we dat verbreed. Dus wat lagere vermogens en hogere vermogens. Want ja, behoeftes zijn verschillend bij verschillende partijen.
0: En is er nou een samenwerking waar je ons wat meer uitleg over kan geven?
2: Nou, er zijn een aantal. Waar we met trots op terugkijken. Bijvoorbeeld, in het voorjaar hebben we bij TCR Kes gestaan bij Schiphol. Zij zijn leverancier van grondmaterieel op Schiphol, dus bijvoorbeeld voor KLM. Schiphol zijn allerlei doelstellingen volgens mij om te verduurzamen. En nou, daar gaan zij ook in mee. Dus zij hebben zich helemaal voorbereid en elektrische vloot opgeschaald, zodat uiteindelijk KLM die weer kon afnemen. Ook in samenspraak met. Maar die liepen op een gegeven moment tegen de deur van, ja, hey, we hebben nu wel allemaal elektrische voertuigen hier bij ons en geproduceerd. Maar die kunnen helemaal niet aan de slag, want die kunnen nergens opladen. Ja, dat is toch wel een beetje zonde eigenlijk. Dan heb je het materieel, de oplossing staat, maar het staat op een parkeerplaats niks te doen.
0: Ja.
2: Ja, en af te schrijven. Ja, dat is volgens mij niet wat je moet willen. Nou, toen zijn wij met hun uiteindelijk in contact gekomen. En zitten vlak bij elkaar, dat helpt natuurlijk ook. En toen hebben we daar onze opstelling neergezet bij hun op terrein. En waarmee zij uiteindelijk hun grondmateriaal konden opladen en dus wel konden inzetten. Nou, ik denk dat dat een hartstikke mooi verhaal is. En het is allemaal heel goed gegaan, heel soepel gegaan. Daar zijn we ook hartstikke trots op. Hoe snel we alles hebben kunnen neerzetten. Dus binnen een uur, anderhalf uur staat alles. Getest en wel. Dan kan er gewoon de stroom voorzien worden. En wanneer het weer voldoende is, dan kunnen we het ook weer zo weghalen. Dus het is echt super mobiel.
0: En ik kan me ook voorstellen, want we gaan zo meteen natuurlijk verder praten ook over de toekomst. Dat dit een duidelijk voorbeeld is van, inderdaad, we zeiden het net al, je hoeft niet per se meer te wachten. Er zijn nu oplossingen, maar nu is de markt er klaar voor om dit soort oplossingen te omarmen.
2: Ik denk, je hebt bepaalde delen van de markt waar je echt gebonden bent aan bepaalde beperkingen qua emissies. Hè? Of Natuur 2000 gebieden bijvoorbeeld, waar je bijvoorbeeld geen stikstof mag uitstoten. En dat zijn plekken waar we uitermate goed uit de voeten kunnen. We kunnen overal uitermate goed uit de voeten, maar daar moet je nu echt. Ik denk het eerlijke verhaal is dat op andere plekken, is het een afweging van, we kunnen nog conventioneel, dat past binnen de ruimtes. Of gaan we voor het duurzame alternatief? Dat is dat verschil per bedrijf. Maar wat ons betreft zijn we er klaar voor en kunnen we het volgens mij overal gaan inzetten.
0: Ga zo verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
3: Dit is Nieuw Business Radio.

0: best time.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: Vandaag centraal staat het bedrijf Brintel te gast. Een start-up die eigenlijk een eerste prototype bracht in 2024 naar inzetbare machines die dus eigenlijk een probleem kunnen oplossen. De netcongestie. Dus ze kunnen eigenlijk schone brandstof leveren ter plekke. En bij mij in de studio is Adriaan van Tessen, CEO. Adriaan, we hadden het net al over die auto's op Schiphol. Die elektrische auto's die stilstonden. Want ze kregen eigenlijk niet voldoende stroom toegeleverd. Daar hebben jullie de oplossing voor verzonnen. Dan kom je eigenlijk heel snel bij het hele netcongestieprobleem, waar we in het begin van het programma al heel veel kort over gesproken hebben. Neem nu de provincie Utrecht. Daar zijn heel veel lokale initiatieven. Maar die zijn zo kleinschalig dat ze eigenlijk een druppel op de gloeiende plaat zijn. Maar wat kunnen jullie daarin betekenen? Want ik kan me voorstellen dat je ook met netbeheerders hier een oplossing kan bedenken om uiteindelijk de infrastructuur in te zetten waar ze nu niet kunnen uitbreiden vanwege Natura 2000 regels. Daar wordt vaak, op het moment dat daar gebouwd wordt, dan kunnen ze niet bouwen, maar het is wel nodig.
3: Ja, ik denk dat in het algemeen de energiemarkt, dus waar men nu vast zit, of het nou een netbeheerder is of een andere partij die het niet verder kan vanwege netbeperkingen, ja, daar kunnen wij uitermate goed volgens mij een oplossing voorzien die gewoon duurzaam is, die amper emissies kent. Ik bedoel, denk als je vandaag de dag alle conventionele dieselgeneratoren zou ombouwen naar die van ons, dan heb je effectief volgens mij geen emissieprobleem meer in die sector. Dus ik denk zeker op dat soort plekken, ja, kunnen we graag meedenken. En hoeven niet. We kunnen nu al door.
2: Maar goed, dit is feitelijk. Is dit wel natuurlijk weer terug naar de basis. Hetgeen waar het idee ooit ontstaan is. Het vlot trekken van het een en ander. En dieselgeneratoren zijn er nog steeds overal nodig. Dus daar heb je al een hele grote markt eigenlijk die je zou kunnen gaan betreden. Of wellicht al betreden hebt.
3: Ja, ik denk, weet je, het eerlijke verhaal is dat wij nog wel iets duurder zijn dan conventionele diesel. Dus dan is het makkelijk om te zeggen van, misschien gaan we toch dit keer nog even diesel doen. Maar op plekken waar dat niet mag, diesel, en het wordt steeds meer. Ja, dan kan je ervoor kiezen, wat doen we dan? Het kost iets meer, dan kan ik door. Dus de vraag is meer, wat levert het me op?
2: Dus hoeveel meer kost dat dan een, dus stel je hebt een traditioneel aggregaat, loopt op diesel, hoeveel meer zijn de kosten op dat moment?
3: Ja, het zal rond de 20-30% zijn. Maar het gaat vooral om, wat levert je op? Als je daardoor niet stilstaat en daardoor niet hoeft te wachten en daardoor niet bepaalde voertuigen hoeft af te schrijven, dan lever je uiteindelijk, geloof wij, meer op dan dat je niks doet. En dan kun je wel met z'n allen door.
2: Ja, je kan vlot trekken, je kan door. En is het ook denkbaar dat over een tijdje de kosten gelijk zijn met diesel?
3: Daar hebben wij
2: je groter produceert.
3: Ja, dat is de ambitie die we hebben. Want wat ik ook eerder zei, uiteindelijk moet je technologie, denk ik, je ook commercieel aantrekkelijk zijn. En we hebben wel duidelijk een route naar een prijs concurreren met ook een diesel. Dat mensen geen reden meer hebben om te zeggen, nou jongens, we gaan met z'n allen lekker vervuilend doen. Nee, we gaan het met z'n allen lekker duurzaam doen. Dingen die daarbij helpen zijn bijvoorbeeld naarmate wij weer verder groeien, weer opschalen. Dan kun je ook je operaties weer kostenefficiënter inrichten. Nou, ook wij leren continu.
2: Heb je voorbeelden, andere markten? Ik ken het verhaal bijvoorbeeld van recyclebaar beton. Dat was voorheen duurder. Nu is het net zo duur als virgin beton, zoals je dat noemt. Dan heb je wel een mijlpaal bereikt op het moment dat dat lukt, toch?
3: Absoluut, absoluut. En daar werken we elke dag hard aan om die kant op te gaan.
2: Maar heb je nou voorbeelden dat je denkt van, nou, dat is wel interessant. Hoe daar gaat in die markt, hè? Wat totaal iets anders is, maar wel in het verduurzamingstraject zit.
3: Ik ben even aan het zoeken waar je precies op doelt.
2: Nou, in de zin van, het is nu duurder, maar men weet ook dat het op dit moment niet anders kan. Maar in de toekomst, op het moment dat je gaat opschalen, dan wordt het goedkoper.
3: Ja. Ja, er zijn tal van voorbeelden. Ik kom bijvoorbeeld zelf uit de batterijwereld ook. Je had daar eerst een bepaalde batterijtechnologie, die werd veel gebruikt. NMC heet het dan. Maar goed, dat kan je weer vergeten. Maar men keek naar een goedkoper alternatief. Maar ja, goed. Er was wel een alternatief. Maar die had de potentie om goedkoop te worden. Maar het was duurder. Die ging minder lang mee. Er kon minder energie in. Dus ja, op dit moment al mooi. Maar wel met de belofte dat. Nou, dat is uiteindelijk nu helemaal omgedraaid. En die is nu inderdaad goedkoper. En er gaat nog niet evenveel energie in. Maar qua hoe lang die meegaat, is dat nu on par of zelfs beter. Dus nou, dat is denk ik een voorbeeld dat je dan toch dat je in begin moet investeren. En dat heb je volgens mij bij zoveel voorbeelden.
2: Ja, bewijsbaar proces eigenlijk. En dat is waar ik naar op zoek was.
3: Ja, precies. En het verleden kent er tientallen, honderdtallen, duizendtallen, onnoemelijk veel. En wij hebben duidelijk een route naar ook om onze kostenbasis omlaag te brengen. En uiteindelijk ook commercieel op niveau van diesel terecht te komen.
2: Jullie willen groeien, dat is duidelijk. Jullie hebben ook goede ambities voor buiten de Nederlandse landsgrenzen. Ik kan me voorstellen dat je toch eerst in Nederland een stabiele basis wil creëren. Hoe ver staan jullie in deze hele ambitie?
3: Ja, ik denk dat wij, dus ik geloof er ook in. Hè, dus eerst in Nederland het goed op orde krijgen en dan door. Tegelijkertijd sluiten onze ogen niet voor buitenlandse opportunities. Dus wij raken ook wel eens in gesprek met partijen in andere landen. Of het nou Duitsland is, of de UK, of ergens anders. Ja, dan gaan we dat gesprek graag aan. Dus tot nu toe gaat het eigenlijk een beetje organisch. Tegelijkertijd leren we veel om Nederland. En wat ik zei van het is ook belangrijk dat je operaties goed onder controle krijgt. Nou, dat krijgen we steeds beter. Ik bedoel, het gaat wel hartstikke goed, maar het gaat nog steeds beter. Ja, en dan als je dat echt robuust hebt staan, dan kan je ook makkelijk naar het buitenland toetreden. Dus ik denk dat het. Kijk, we hebben niet zoiets van morgen moeten we in Europa zitten. Laten we het eerst organisch doen en dan ja, op een gegeven moment zullen we dat weer doorpakken en weer verder. Kijk, de ambitie is uiteindelijk om schone energie door heel Europa te voorzien.
2: En maar merk je daar verschillen tussen bedrijven die in Nederland opereren en bedrijven waar jullie contact mee hebben in het buitenland? Zijn ze anders ontvankelijk van eigenlijk deze oplossing of niet?
3: Ik denk dat wij raken met die partijen in gesprek omdat ze zoeken naar een oplossing die ze niet hebben kunnen vinden.
2: Maar merk je eigenlijk dat de behoefte gelijkwaardig is als zoals in Nederland?
3: Ja, het zal misschien iets andere drijfveren hebben. Bijvoorbeeld in Nederland heb je die stikstof wat dan zeer aanwezig is. Dat is niet per se in andere landen zo. Maar bijvoorbeeld waar we ook laatst in gesprek mee waren was een partij die faciliteert binnenvaartschepen. Van die cruiseschepen, binnenvaartschepen door Europa. Die varen daar rond. Ja, en die moeten ook steeds schoner. En die zoeken al jaren naar deze oplossing. En zo zijn die dan bij ons terecht te komen. En dus dan niet per se van stikstof. Maar veel breder. Van het moet gewoon emissie veel lager. En daar kunnen wij in voorzien. Dus het zal telkens een beetje een andere drijver hebben. En ja, Europa is nog niet één markt. Dus her en der heb je ook wel iets andere regels waar je mee te maken hebt. Maar uiteindelijk is het eigenlijk vanuit dezelfde drijfveer van alles moet minder emissies, duurzamer, hè, richting een duurzamere toekomst.
2: En de producten die jullie nu hebben, eigenlijk de Clean Star, hè, zo wordt het nu genoemd. Je zei net al, je kan het in principe oplossen met dit apparaat en dan eventueel batterijen erbij. Kan je daar eens iets meer over zeggen wat daar de potentie nog is in de toekomst?
3: Nou, ik denk uiteindelijk wat wij willen voorzien is schone energie. In dit geval schone stroom. Daar in de basis hebben we onze Clean Star voor. Dus een generator. Maar het kan zijn dat op locaties ook batterijen erbij handig zijn, nodig zijn. Dat kan een technische aard hebben. Dat kan iets andere aard hebben. Maar het ziet meer als een bouwblok in onze oplossing. En dus of we nou meerdere Clean Stars naast elkaar zetten, of dat we er ook nog een batterij tussen zetten. Om daar iets over te zeggen. Dus bijvoorbeeld als je een laadpaal hebt en je begint een vrachtwagen te laden of een machine. Die kan heel snel opeens gaan laden. Echt instantaan ongeveer. Ja, dat vindt zo'n generator niet zo leuk. Dus dan is het handig om bijvoorbeeld een batterij erbij te zetten. Die dat prima vindt. Maar zie het meer als, we hebben het onderdeel een bouwblok dat we kunnen gebruiken. Net als we ook een andere bouwblok kunnen gebruiken om uiteindelijk die energy as a service te voorzien.
2: Dus en is dat nog iets dat iets wat je, waar je altijd aan vast zal blijven houden? Of is het ook denkbaar dat je over een x-periode gewoon de producent bent van deze apparaten, waarbij gewoon de afnemer dat apparaat koopt?
3: Ja, niks is ondenkbaar. En we zijn ook wel, bepaalde partijen hebben ook interesse getoond in, we willen zo'n apparaat kopen van jullie. Daar willen we best over praten. Maar de basis is inderdaad dat we de energy as a service bieden, zodat de klant gewoon ontzorgd wordt, niet hoeft na te denken. Wat ik vertelde, vroeger was het op een bouwplaats, je reed rond met de dieselvrachtwagen. Dat is niet meer. Hoe doen we dat nu allemaal? Ja, nou, bieden wij graag alsnog, je kan gewoon stopcontact krijgen en dat doet het gewoon. En mocht de behoeftes van de klanten er anders in zijn, dan staan we daarvoor open. Maar in de basis is het Energy as a Service op te doen.
2: Energy as a Service, oké. Okay. Ja, we gaan zo meteen het laatste deel in. En dan gaan we het ook echt wel hebben over hoe je het bedrijf ziet over 5 jaar.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Mowgli Robertson, Tears of a Track op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Wij hebben studio Adriaan van Tets. Hij is CEO van Brintel. En we hebben het over oplossingen die bijdragen eigenlijk aan een overvol stroomnet en netcongestie. Oplossingen kunnen bieden ter plekke. Biomethanol is eigenlijk de brandstof. Het is al een stuk verduurzaam. Meer duurzamer dan eigenlijk wat er nu is. Of er is helemaal niks. Dit is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Adriaan, als we nu het pad zouden moeten uitstippelen voor de komende 5 jaar. Hoe zou dat eruit zien voor jullie?
2: Dan, we hebben natuurlijk de ambitie om hard door te groeien. Omdat we graag hebben die ambitie om te verduurzamen en daarin te helpen om dingen die nu stil liggen, om die weer doorgang te laten vinden. Dus waar staan wij over 5 jaar? Nou ja, we zijn sowieso een stuk groter. Ook in het buitenland. We zijn bekend als autoriteit op het gebied van schone energie. In bredere zin. Hè. Dus we hebben nu de Clean Star. En waar we ook batterijen bij aanbieden. Maar als in de toekomst ook andere technologieën zijn, dan zullen we het ook doen. En we willen echt die autoriteit zijn van schone energie. Dat is de ambitie, daar werken we voor. En we denken over 5 een hele mooie stap mee gemaakt te hebben. En dan is het nieuw ook een beetje vanaf, misschien voor de markt. Is het ook makkelijker om ons in te zetten.
0: Ik kan me voorstellen dat je meer apparaten moet hebben. De vloot moet uitbreiden.
2: Ja, natuurlijk moet de vloot uitbreiden. Ja. Dus dat, maar goed, daar hebben we alles voor. We kunnen makkelijk opschalen. Daar hebben we alles voor. Daar hebben we de juiste afspraken mee gemaakt. Ook in onze toeleveringsketen. Dat kan.
0: Want hoe loopt die toeleveringsketen? Zijn dat vaste producenten? Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Ja. Dus je hebt eigenlijk 2 componenten. Hè. Je hebt dus de machine zelf. Die hebben we ontwikkeld samen met een andere partij. Een producent voor ons. En die kan makkelijk daar een veelvoud van
0: produceren.
2: Daar is genoeg ruimte, absoluut. En de andere kant van het verhaal is de brandstof. Nou, we hebben onze biomethanol blend, die we zelf blenden. En ook daar hebben we genoeg contacten en leveranciers om daar voldoende ook weer door te groeien. Dus daaraan zou het niet moeten liggen en dat willen we ook niet. Het zou vervelend zijn als wij niet verder kunnen omdat we een probleem hebben aan onze vloot of met een stuk brandstof waar we dan niet aan kunnen komen. Dat die filosofie hebben we wel. Dus wat ons betreft hebben we een hele mooie stap weer verder gemaakt.
0: Ja, maar je hebt dus bedrijven die moet je wel overtuigen, want je zijn nou eenmaal een stukje duurder dan eigenlijk die traditionele oplossing. Daarvan zei je net al, ja, het is alles of niets in sommige gevallen, want je loopt tegen die wet en regelgeving aan. Is er nog denkbaar dat jullie andere brandstof die eigenlijk aan dezelfde emissieuitstoot voldoet als deze menging, als het ware, waardoor het in de toekomst wellicht wel net zo duur is als de huidige diesel?

0: Nou ja, kijk, of het nou te maken of komt door een andere brandstofmix of wat dan ook. Ja, wij zijn ook continu aan het kijken van hoe kunnen we dat weer doorontwikkelen, de blend die we hebben. Of mogelijk komt daar een andere brandstof bij kijken. Of mogelijk wel iets anders. Maar het gaat vooral omdat je, denk ik, je kostprijs verder omlaag weet te krijgen. En daar wel duidelijk een route voor om dus commercieel een part te komen met diesel. En bestaat bijvoorbeeld uit, nou ja, je logistieke operatie wordt efficiënter. En je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld een aantal machines hebt en die moet je in het veld bijvullen versus je hebt er tientallen of honderden. Ja, dan kan je veel efficiënter bijvullen. Dan kan je optimale routes uitstippelen. Dat soort zaken. Nou, wij leren ook door de operaties heen. Nou, welke componenten kan daar nog misschien kostbeter efficiënter worden uitgevoerd, welke niet. We zijn aan het kijken ook naar andere zaken. En we denken dat we misschien wel binnen een jaar al diesel concurrent kunnen zijn. Of sneller. Misschien wel maanden.
1: Dus dat is wel een uitspraak.
0: Ja, dat is het, begrijp ik. En daar werken we ook hard voor. Maar dat zit er wel in. Dus ja, en dan wat ik eerder zei. Dan is er
1: groen licht.
0: Dan is er geen reden meer om niet te gaan voor het schonere alternatief waar je nu diesel aan zet.
1: Dus dat is een hele mooie toekomst. Merk je dat ook eigenlijk terug van de partners waar jullie mee samenwerken? Dat ze gewoon het vertrouwen erin hebben. En dat je uiteindelijk met elkaar de schouders eronder zet?
0: Ik denk dat alle mensen die we spreken zijn allereerst lijnd enthousiast over dat wij dit nu voor elkaar krijgen op deze manier. En dat we daar dus pionierend en innoverend in zijn, denk ik. De ene is gewoon wat williger om wat meer risico te nemen nu. En het is toch een nieuwe technologie. Om die toe te passen. En de ander is er wat terughoudender in. Dat verschil heb je. Maar we hebben hele leuke en goede relaties. Waarmee we ook weer onze oplossing verder ontwikkelen en uitdenken.
1: Zijn er nog andere hobbels die nog te nemen zijn? Want dat kan niet anders. Ik bedoel, het is een nieuw product. Dat gaat niet van een leien dakje.
0: Die komen vanzelf ook wel weer tegen. Kijk, volgens mij, als je naarmate je opschaalt. Ik heb hiervoor bij een bedrijf gewerkt dat ook hard opschaalde. Ja, het gaat altijd met een soort van, telkens kom je tegen een nieuw plafond aan, een plateau, dan moet je weer doorheen en dan ga je weer door. En het is nooit een rechte lijn of een lineaire lijn naar boven. Het gaat altijd met de ups en downs. Dus ongetwijfeld komen wij ook weer uitdagingen tegen die we dan moeten oplossen. Maar het belangrijkste is dat wij een team hebben dat voor elkaar door het vuur gaat en dat die uitdaging aan wil gaan. Wat we in het verleden gedaan hebben en vast ook naar de toekomst. Dus daar heb ik alle vertrouwen in.
1: En wat betreft opschalen van personeel, van je team? Hoe hou je ze vast?
0: Ik denk eerder, hoe vind je nieuwe? Nee, kijk, ik denk dat. Nou ja, het is wel grappig. Toen ik. Het is het. Nou ja, 14 jaar geleden ging werken. En toen had je. Ik ben in de olie- en gasindustrie begonnen. Ja, dan het was gewoon mooi om te werken. En dat vrij snel veranderde naar, nee, ik wil eigenlijk wel werken in een sector die iets goeds doet voor de wereld, linksom of rechtsom. Niet iedereen zal dat hebben, maar genoeg mensen wel. En ook mensen die actief dat bedrijf verlieten, omdat ze niet meer eens waren met de gang van zaken. Nou, dus ik denk, en dat is alleen maar toegenomen. En ik denk dat onze propositie, een duurzame toekomst bieden, dat juist mensen aantrekt. Dus ik denk, niet zozeer behoud, maar ja, als je doorgroeit, wil je ook weer de volgende. Wil je meer mensen.
1: Zinvol werken, dat staat bij eigenlijk de talenten van morgen bovenaan.
0: Ongetwijfeld, ja. Dat weet je beter dan ik, denk ik. Maar nee, dat is dus dat is, ik denk dat het meer gaat van hoe gaan we weer de juiste mensen vinden om weer door te schalen. En tot nu toe is het allemaal heel goed, gaat het heel goed. Maar we kennen allemaal de verhalen over de krapte op de arbeidsmarkt. Dus daar denk ik eerder aan.
1: Ik wens jullie heel veel succes met dit verhaal. En hopen dat er heel veel bedrijven nu door kunnen. En niet meer hoeven te wachten op een beetje stroom, toch?
0: Ja, dank.
1: Adriaan van Tens, CEO van Brandtel in Lestal Business. Dankjewel voor je komst naar de studio. En wellicht tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.
1: Tot zover bij deze aflevering van Lestal Business. Wil je deze aflevering of andere afleveringen terugluisteren? Kan dat uiteraard via newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
2: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuis gebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
7: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
10: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
12: Manutan.
11: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan.
11: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: NL.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: De woningmarkt staat onder druk. De tekort aan woningen is inmiddels 1 miljoen. De bouwopgave voor 2027 is 100.000 woningen. Welke rol is er voor de woningcorporaties in Nederland, die momenteel tezamen zo'n 30% van de totale woningvoorraad beheren? Vandaag spreek ik hierover met Rolien Ritsema van Eck, bestuursvoorzitter van de Alliantie, met bijna 60.000 huurwoningen in beheer. Dus een van de grootste woningcorporaties in Nederland. Van nieuwbouw tot verduurzaming, van wijkveiligheid tot slimme innovatie. De Alliantie doet dus veel meer dan alleen stenen stapelen.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Welkom Rolien.
4: Dankjewel.
3: Fijn dat je er bent. Over woningcorporaties gesproken, want ja, je hoort daar in de media niet heel veel over. Ze zijn er, we kennen ze. Maar hoeveel zijn er eigenlijk?
4: De woningcorporatiesector is inderdaad een beetje een stille kracht in Nederland. Er zijn een kleine 300 corporaties in Nederland. Die variëren van hele grote tot kleinere woningcorporaties.
3: Ze bestaan al hele lange tijd, maar sinds wanneer eigenlijk?
4: Ja, volkshuisvesting bestaat al sinds halverwege de 19e eeuw, maar is sinds begin 20e eeuw echt geformaliseerd in de Eerste Woningwet. Die dateert uit 1901 en de Alliantie kent haar eerste voorganger uit 1911.
3: Dat is ook al hele lange tijd.
4: Dat is heel lang geleden. Ja. En destijds is de volkshuisvesting echt opgericht om mensen in armoede, eigenlijk arbeiderswijken, een fijne woning aan te bieden.
3: De sector zoals je die nu zou kunnen omschrijven is natuurlijk heel veel veranderd sinds 1901 tot aan nu. Maar hoe zou je hem omschrijven?
4: Nou ja, de woningcorporatie staat nog steeds voor de taak waar ze in de 20e eeuw ook voor stonden. Namelijk het bieden van betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen. Dus ergens is er niet zoveel veranderd. De kerntaak is nog steeds hetzelfde. Alleen je ziet dat de opgave veel groter en breder is geworden dan voorheen. We staan ook voor de kwaliteit van woningen. We staan voor betaalbare woningen. Maar we staan bijvoorbeeld ook voor leefbare wijken en duurzame woningen.
3: En daar gaan we het natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Want hoe krijg je leefbare wijken? Hoe transformeer je eventueel wijken? Eventjes over de Alliantie zelf. Hè? De rol van jullie. Jullie hebben een werkgebied. Hoe groot is dat?
4: Je zei het in de introductie al. We hebben zo'n kleine 60.000 woningen. We zijn actief in Amsterdam en Amersfoort en alles wat ertussen ligt. Al met al zijn we in 16 gemeenten actief. Waaronder dus Amsterdam, Almere, Gooiverstreek en Amersfoort.
3: Dus ja, je geeft al aan eigenlijk grootstedelijk, maar ook kleine gemeentes. Ik kan me voorstellen dat de processen die daar lopen, al gaat het over renovaties of herontwikkelen of nieuw ontwikkelen, dat het heel anders loopt bij grote steden dan bij kleine gemeenten.
4: Ja, dat klopt. De overeenkomst is dat we beide in zowel grote steden als kleine dorpen hebben de gemeente en andere organisaties heel hard nodig. Hè? Dat is de overeenkomst. Het verschil is dat de dynamiek in een grote stad echt anders is. En behalve de dynamiek is ook de opgave in een grote stad ingewikkelder. Want als je binnenstedelijk moet bouwen, ontwikkelen, verduurzamen, ja, dan ken je gewoon de nodige logistieke uitdagingen. Dus ja, dat is inderdaad echt anders.
3: Ja, nu hebben we net in de intro al even gehad over de bouwopgave 2027. 100.000 woningen moeten er gebouwd gaan worden. Nu kan ik me voorstellen, wat je ook zei, in grote steden zijn dat vaak vele grotere projecten dan in die kleine gemeenten. Als je daar nou de kenmerken van zou moeten benoemen, wat zie je daar als grote verschillen ook?
4: Nou, het eerste verschil is denk ik wat ik net al noemde, hè, dat het logistiek gewoon ingewikkelder is. Maar een tweede belangrijk verschil is dat de leefbaarheid vooral in grote steden meer onder druk staat. En je ziet dat vaak wat meer kwetsbare huizen worden gehuisvest in grote steden. En ook met grotere getallen op een kleine oppervlakte. Ja, en dat is echt een uitdaging ook voor een woningcorporatie, omdat wij mede, samen met andere partijen, verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. En die staat in grote steden vaker onder druk.
3: En dan kan ik me ook zo maar voorstellen dat er weer een heel groot verschil is tussen steden als Amersfoort en Amsterdam. Waar je echt een soort van binnen de ring herontwikkeling hebt van oude industriële gebieden. Waar ook heel veel eigenlijk particuliere koopwoningen tussen staan. Dus dynamiek daar nu heel anders is dan jaren geleden.
4: Waar die steden in verschillen is het aantal sociale huurwoningen bijvoorbeeld. Daar verschillen ze in. Maar ook praktische problemen. Amsterdam kent bijvoorbeeld echt een groot funderingsprobleem. Alle funderingen moeten daar worden hersteld. Ja, en daar onderscheidt deze stad zich ook in. En dat geeft een grote uitdaging met zich mee.
3: Ja, dat kan me voorstellen. Wat kan je daarover zeggen? Is dat een hele lange termijn ontwikkeling? Of moet dat echt binnen no time gaan gebeuren, dit soort veranderingen?
4: Nou, juist specifiek over funderingsproblematiek hebben we dat in kaart gebracht. Dus we weten ook precies waar de hoogste urgentie is en daar zullen we starten. Maar naast het herstellen van de fundering willen we meteen een hele woning en eigenlijk ook liefst een heel blok of een wijk aanpakken. Dus dat betekent dat we niet alleen de fundering zullen vervangen, maar ook de woning zullen renoveren en daar waar mogelijk woningen kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een zolderberging transformeren tot een woning of gewoon een extra verdieping erbovenop plaatsen.
3: Ja, want in hoeverre die bouwopgave die er is in Nederland, daar hebben jullie een klein aandeel in eigenlijk om daarin mee te denken. Maar ik kan me wel voorstellen dat op zich ook voor de kwaliteit van wonen heel veel toevoegt op het moment dat je daar ook nieuwbouw kan toepassen.
4: Zeker. En waar je het dan eigenlijk over hebt is hoe is een wijk samengesteld? Een wijk wordt leefbaar als er veel verschillende soorten huishoudens wonen. Dus dat betekent als je naar de volkshuisvesting kijkt, wil je sociale huurwoningen, je wil middenhuurwoningen, maar je wil ook koopwoningen. En vervolgens wil je die wijk dusdanig inrichten dat er bijvoorbeeld ontmoetingsplekken zijn, dat mensen elkaar kunnen treffen, dat de doorgangen open zijn. En op die manier kun je als woningcorporatie veel meer betekenen dan alleen een goede woning op zich.
3: En betekent dat eigenlijk vanuit de gemeente bepaald wordt hoe die samenstelling moet zijn?
4: Grotendeels. De gemeente heeft daar een grote stemming. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk in gesprek met de gemeente. Want wij hebben vaak de informatie over de wijken. Dus wij kunnen vaak ook de gemeente voeden in welke huishoudens toegevoegde waarde bieden op zo'n moment in zo'n wijk.
3: En dat kan dus op verschillende manieren. Dat kan door eigenlijk verkopen van woningen. Dus eigenlijk afstoten en daardoor weer nieuwbouw voor in de plaats brengen. Maar ook het renoveren. Ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is voor iemand die aan de buitenkant hiernaar kijkt, hoe jullie te werk gaan. Kan je daar iets over zeggen?
4: Ja, dan gaat het specifiek over het toevoegen van nieuwe woningen. Daar hebben we verschillende manieren voor. Dat is één, het bouwen van woningen. Dat doen we vaak op randen van de stad of op open plekken. Soms binnenstedelijk, daar hadden we het net al over. We willen bijvoorbeeld ook woningen transformeren, kantoorruimtes ombouwen naar woningen. Maar we proberen ook extra verdiepingen te plaatsen of okselvullingen, zoals we het noemen, een extra hoekje daaraan toe te voegen. En je noemde ook al even het woord verkoop. Nou, verkoop is daar voor ons een hele belangrijke motor in. Want verkoop is belangrijk. Enerzijds omdat het belangrijk is voor de leefbaarheid van een wijk. Daar hadden we het net al even over. Het is belangrijk omdat je op die manier doorstroming creëert. We geven een sociale huurder, geven we altijd voorrang. Waardoor er weer een sociale huurwoning vrijkomt. En er komt een heel treintje achteraan. En tenslotte is verkoop voor ons heel belangrijk. Omdat het gewoon middelen oplevert om meer woningen terug te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad.
3: Ja, slimmer bouwen kan je zeggen, toch?
4: Slimmer bouwen. Zeker.
3: Ja. En kan je nu een voorbeeld noemen van bijvoorbeeld de grote projecten die momenteel spelen in jullie werkgebied?
4: Nou, er zijn een aantal grote locaties die spelen. Die bevinden zich vooral in Amsterdam-Noord, Amsterdam-Zuidoost, Almere, Vathorst in Amersfoort. Dus dat zijn echt de grotere locaties waar we veel woningen in een korte tijd kunnen toevoegen. Tegelijkertijd nemen we ook de verantwoordelijkheid om juist kleinschalig toe te voegen of transformaties toe te passen waar we het net over hadden.
3: Ja, en dan ombouw van bedrijfspanden hoor je ook steeds meer. Er staan heel veel kantoorpanden of bedrijfspanden leeg. Ik had het net al over bijvoorbeeld industriële gebieden die een nieuwe bestemming krijgen. Ik kan me ook voorstellen dat dat een heel ander traject is, maar wel heel zinvol, omdat je daardoor de herbestemming in zo'n stad op orde kan krijgen en meer daar deze tijd kan vertalen.
4: Ja, dat zie je in diverse steden gebeuren. Dat oude industriegebieden worden omgetransformeerd naar woonwijken. En Amsterdam-Zuidoost is daar een goed voorbeeld van. Daar voegen we echt woningen toe, ook voor verschillende doelgroepen, om zo bij te dragen aan het oplossen van de woningnood.
3: Dan even naar bestaande woningen en de kwaliteit. Hè. Alles wat nu gebouwd wordt is met materialen die veel meer van deze tijd zijn. Ik kan me zomaar voorstellen dat de isolatie al helemaal dik op orde is op het moment dat je nu nieuwbouw gaat plegen. Terwijl voorheen had je natuurlijk ook met oude woningen te maken waar het allemaal net even wat minder was. Hoe houden jullie die kwaliteit op peil?
4: Nou, is een heel belangrijk onderdeel van ons werk is het onderhouden van de bestaande voorraad. We zeiden het net al, we hebben bijna 60.000 woningen die we niet alleen moeten onderhouden, maar ook moeten verduurzamen. Onze woningvoorraad staat er goed bij. In de media hoor je wel eens anders, maar over het algemeen staat de woningvoorraad staat er goed bij. En dat geldt ook voor de verduurzaming van onze woningen. We hebben een gemiddeld label A, waarmee we echt beter presteren dan de markt.
3: Is dat ook eigenlijk wat kwantificeert wat het is? Label A, dus dat wordt eigenlijk, wordt dat bepaald door de standaarden die voor heel Nederland gelden.
4: Zeker, zeker.
3: En dat is dus eigenlijk waarmee je kan aantonen dat het dus inderdaad op orde is.
4: Zeker, dus je kan de verduurzamingslabels kan je gewoon meten. Dus we hebben gemiddeld label A en we hebben ook afspraken met de overheid dat in, als sector dat in 2030 alle EFG-woningen zijn weggewerkt, zoals we dat noemen. En tegelijkertijd meten we ook de kwaliteit van de woningen. En ook daarvan zien we dat onze woningen er goed voor staan. En tegelijkertijd vergt het natuurlijk een enorme investering van onze kant. Hè? Zowel qua menskracht, maar ook qua geld om dat te onderhouden.
3: Ja, want qua menskracht, we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot in Nederland. Alle sectoren hebben daarmee te maken. Hoe hou je dat toch op peil dat er voldoende en op een snelle manier gerepareerd kan worden waar nodig?
4: Ja. Nou, de Alliantie is een grote corporatie en ook een innovatieve corporatie. Dus je merkt dat wij nog redelijk goed onze vacatures kunnen vervullen. Want mensen willen gewoon graag bij ons werken. En het zijn ook allemaal mensen die zich graag inzetten voor de maatschappij. Dus dat doen we goed als corporatie. Tegelijkertijd zie je dat vacatures wel wat langer duren voordat ze vervuld raken. Ook in onze sector zie je dat de vergrijzing toeslaat. Dus sectorbreed zullen de komende 4 à 5 jaar 20 à 25% van onze collega's met pensioen gaan. Dus dat noopt tot slimme oplossingen. Dus nu kunnen we vacatures nog goed vervullen. En tegelijkertijd zetten we veel capaciteit op innovatie. Omdat ik toch ook bij ons arbeidsmarktkrapte verwacht. Ja. En we zullen dus op een slimmere manier ons werk moeten gaan doen.
3: Dus met andere woorden, je hebt eigenlijk een soort van headroom, waardoor je nu kan anticiperen op wat er straks gaat komen.
4: Precies, ja. Precies.
3: Ook een interessante, de leefbaarheid binnen wijken. Want ik kan me voorstellen dat naast het onderhouden van de woningen, bouwopgaves die er zijn, dat dit eigenlijk wel het allerbelangrijkste is. Gaat de leefbaarheid in de wijk achteruit, dat heb je natuurlijk in het verleden gezien, dan is het wel problematisch.
4: Ja, daar spelen we als corporatie een belangrijke rol in. En dat heeft ook heel erg te maken met de toewijzingen zoals die gebeuren. Want uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat daar waar tenminste 2/3 deel van het aantal woningen in het bezit is van een corporatiewoningen en er een grote hoeveelheid kwetsbare huishoudens wordt geplaatst, dat leidt tot onveilige, kwetsbare wijken. En dat gaat vaak om multiproblematiek. Dus dat zijn kwetsbare huizen waar armoede een rol speelt, opleidingsniveau een rol speelt, criminaliteit een rol speelt, uitstroom uit de GGZ. Ja, en dat kan een vervelende cocktail zijn als je te veel huishoudens in een wijk vestigt bij elkaar.
3: En dat kan dus betekenen dat je uiteindelijk dan besluit om daar in die wijk een impuls te geven door nieuwbouw. Wat zijn nog meer zaken die je hier kan toepassen om die wijk weer leefbaar te maken?
4: Nou, onze belangrijkste rol daarin is om via het vastgoed daar van betekenis in te zijn. Dus dat betekent dat wij zorgen voor kwalitatief goede, veilige woningen. Dat we ook in de fysieke sfeer in de wijk kunnen bijdragen. Door het creëren van makkelijke toegang, het creëren van ontmoetingsruimtes. En tegelijkertijd kunnen we het als corporatie niet alleen. Dus we hebben ook welzijnsorganisaties nodig. We hebben zorgorganisaties nodig, de gemeente en politie. Om met elkaar samen de wijk leefbaar te houden. En in de laatste plaats moet ik ook vooral noemen onze huurders. Die natuurlijk ook een beetje voor elkaar kunnen zorgen.
3: Ja, en dat zie je wellicht al langzaam opdoemen. Een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren is zo'n WhatsApp in de wijk, waar men toch een sociale controle eigenlijk toevoegt aan wat er eventueel is. Dan toch even de vraag, als je zeg maar over de grens zou kijken, zijn er nu voorbeelden van steden in Europa bijvoorbeeld, waarbij de aanpak zo goed is dat je denkt van, nou, dat kunnen we in Nederland kunnen nog wat van leren.
4: Nou, we kijken regelmatig over de grens. En dan hebben we het in Nederland gewoon echt heel goed voor elkaar. Eigenlijk komt het buitenland vooral bij ons kijken over hoe goed wij het doen. Tegelijkertijd waar je ziet dat de volkshuisvesting het verschil maakt, is daar waar ook de overheid het echt steunt. Dus het is ook uiteindelijk een politieke keuze om volkshuisvesting prioriteit te geven.
3: En dat betekent dus veel schakelen tussen overheden en lokale overheden. Ja. We hadden het net al eventjes over. Dan heel simpel, want ik kan me deze vraag zomaar voorstellen dat als je nu aan het luisteren bent, dat je denkt van ja, maar waar wordt nu alles van betaald? Hè? Je verkoopt een klein aandeel van die woningen, maar je bouwt heel veel nieuw bij. Hoe zit dat nu precies bij woningcorporaties?
4: Ja. Goede vraag, want er is sectorbreed wel een groot tekort als het gaat om de investeringsopgave die voor ons ligt. Maar voordat ik daar wat over vertel, goed om te vertellen, de belangrijkste inkomstenbron van woningcorporaties is natuurlijk de huur.
3: Ja.
4: Alleen de huur is vrij laag vergeleken met de woning die we verhuren, omdat we nou eenmaal volkshuisvesters zijn en daar staan we voor. We staan voor betaalbare huren. Een andere belangrijkste inkomstenbron, we hadden het er net al even, is de verkoop van woningen. En daarnaast lenen we als corporatie ook veel. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons dat we dat op een veilige en goede manier en verantwoorde manier vooral kunnen doen. Desalniettemin is er sectorbreed wel een tekort. Dus dat noopt wel tot maatregelen, zowel vanuit de landelijke overheid, vanuit de lokale politiek. En ik denk dat we ook als corporatie ons steentje bij moeten dragen.
3: Nu kan ik me voorstellen dat zo'n project, want die bouwopgaves zijn er, de projectontwikkelaars zijn er ook. In hoeverre trekken jullie daar samen op in de zin van dat je, bij wijze van spreken, samen een gebouw ontwikkelt, waarbij die combinatie tussen koop en huur heel duidelijk aanwezig is?
4: Het is allemaal ontzettend nodig. Een goede wijk creëer je samen. Dus die creëer je samen door sociale woningen neer te plaatsen, maar ook middenhuurwoningen, maar ook koopwoningen. Want op die manier creëer je een gemeleerde, gemengde wijk, die dus per definitie ook vaak veerkrachtig is. Dus het ideaal plaatje is dat we samen met commerciële ontwikkelaars en gemeenten een gemengde wijk neerplaatsen.
3: Ja, maar toch even een vraag uit het verleden. Neem nou zo'n wijk als de Bijlmer in Amsterdam. Ik weet het ook vanuit kennissen om me heen. Dat werd ooit gepresenteerd als een hele groene wijk met veel leefruimte. Met andere woorden, het aantal vierkante meters was behoorlijk. En uiteindelijk kwam daar toch de klad in die wijk. Is dit nou een voorbeeld waarvan je kan zeggen dat je met woningcorporaties, op het moment dat je gaat evalueren, dat je daarvan geleerd hebt, waardoor je nu bij nieuwe projecten al vanaf het begin af aan veel meer die mix gaat opzoeken?
4: Ik denk dat dit een goed voorbeeld is waarbij te veel kwetsbare huishoudens bij elkaar zijn gevestigd en dat daardoor een wijk achteruit gaat. Tegelijkertijd is de Bijlmer, wat nu tegenwoordig Amsterdam Zuidoost natuurlijk heet, ook een prachtig voorbeeld van hoe je gezamenlijk, als je gezamenlijk de schouders eronder zet, er ook weer een prachtige wijk van kan maken, zoals dat nu nog steeds aan het gebeuren is.
3: Ja, want daar zijn ze heel veel aan het renoveren, zeker, maar ook aan het nieuwbouwen. Dan zie je een hele andere wijk inderdaad ontstaan, plus daarbij een industrieterrein wat getransformeerd wordt. Straks gaan we overigens nog een aantal stellingen doornemen, dus ik ben wel benieuwd. Waar of niet waar, daar komt het eigenlijk op neer. Eerst eventjes naar wat anders, want Wat heel duidelijk is, je hebt met ontzettend veel stakeholders te maken waarmee geschakeld moet worden. Van landelijke overheid, lokaal, naar commerciële ontwikkelaars, bouwers. Als je nu weer die bouwopgave erbij pakt, waar loopt er nu op die moment vast? Is daar een vinger op een zere plek te leggen? Of is het toch alweer, omdat het zoveel verschillende stakeholders zijn, dat het moeilijk is om te duiden?
4: Je stelt een ingewikkelde vraag, hè, want je vraagt eigenlijk waarom komt de woningbouw niet sneller op gang dan die op dit moment komt. En we hebben daar iedereen voor nodig. Hè. Je noemde al wat voorbeelden. We hebben gemeenten nodig, we hebben het Rijk nodig, we hebben commerciële ontwikkelaars nodig en we hebben woningcorporaties nodig. Want wij moeten ook echt ons fair share daarin doen. En wat op dit moment belemmerend werkt, denk ik, is dat we te maken hebben met lange procedures. Ik denk dat we die, als we die kunnen verkorten, kunnen we versnellen. We hebben locaties nodig. We hebben samenwerking nodig. De oplossing van de netcongestie is natuurlijk heel erg belangrijk. Stikstofproblematiek. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte, hebben we al even genoemd. Maar ook financiën op orde krijgen. Dus er zijn een hoop uitdagingen en tegelijkertijd is dit waar we voor staan. Dus we hebben het hoe dan ook met elkaar op te lossen.
3: Je hebt het met elkaar op te lossen, maar er wordt veel gepraat. Hè? Dat kan je constateren. Er wordt al jaren gepraat. Begin ik toch even in de politieke hoek. Is het nu zo dat bijvoorbeeld die vergunningstrajecten, want daar gaat het meeste tijd in zitten, dat gewoon versimpeld moet kunnen worden? Dat is natuurlijk een tendens die je overal ziet. Wetgeving versimpelen, waardoor ook bijvoorbeeld ondernemers makkelijker en beter kunnen ondernemen, is eigenlijk een trend op die moment, zou je kunnen stellen. Versimpeling van de wet, maar ook versimpeling van de procedures.
4: Absoluut.
3: Is dat het vertrekpunt waar nu als eerste aan gewerkt moet gaan worden?
4: Nou, er zijn heel veel dingen waar we als eerste aan zouden moeten werken. En dit is er zeker één van. Zeker. En wat je tegelijkertijd ook ziet, en dat is echt wel een belangrijk verschil met de afgelopen jaren, volkshuisvesting en de woningnood staat echt weer op de politieke agenda. En dat is denk ik echt een belangrijk verschil met de voorgaande jaren. Op het moment dat het prioriteit één is, gaat er in ieder geval aandacht naartoe. Ja, en nu moeten we samen met elkaar werken aan de oplossing. En daar levert de Alliantie een forse bijdrage aan.
3: Nu hebben we het over die procedures die heel lang lopen. Maar wat natuurlijk een bekende procedure is, waarvan de vraag gesteld zou kunnen worden, tot waar? Hè? Bezwaren van omwonenden op het moment dat een bouwproject bijvoorbeeld start, die zoveel woningen oplevert, daar is Nederland natuurlijk bekend om. En ik kan me voorstellen dat het ook een heel gevoelig onderwerp is. Hoe kijken jullie ernaar? Wat zou de politiek hierin mee moeten doen?
4: Nou, zoals ik net al zei, de Alliantie bouwt heel veel woningen. Dus we hebben hier inderdaad veel last van. En de gemiddelde ontwikkeling van een project is 7 jaar. Waarvan 5 jaar gedoe en 2 jaar bouwen. Dus kan je nagaan hoe ontzettend veel we kunnen versnellen als we het gedoe van die 5 jaar kunnen verkorten. En dat zit hem voornamelijk in de wet- en regelgeving, in gemeentelijke procedures, maar ook in het voorbeeld wat jij noemt, het maken van bezwaar. En er zijn voorbeelden bekend waar het jaar op jaar op jaar duurt, tot aan de Raad van State toe, dat een project jaren wordt vertraagd. En in Nederland lijkt het recht op vrije uitkijk soms wel zwaarder te wegen dan het recht op een goede woning.
3: Dat is dus eigenlijk iets wat bij het kabinet nu ligt om te gaan veranderen, want die woningnood is hoog. Dus ja, wat heeft straks voorrang? Is dat bezwaar van de bewoners die er op dit moment al wonen? Of is dat eigenlijk het algemeen maatschappelijke belang.
4: Ja, nou, en als ik de toon van het huidige kabinet hoor, dan is er echt weer aandacht voor wonen en volkshuisvesting in het bijzonder. Dus ik kijk met vol vertrouwen naar de toekomst.
3: Nou, dan van die vergunningen naar, je noemde het al, netcongestie. Nu wordt daar momenteel op bestuurlijk niveau vanuit Europa zelfs al naar gekeken om te kijken naar de stikstofontheffingen, waardoor de werkzaamheden weer plaats kunnen gaan vinden. Dus stel je voor dat dat opgelost is, de vergunningen verkort zijn, de procedures verkort worden, dan kan dus eigenlijk meer gebouwd gaan worden. Zijn jullie daar ook klaar voor?
4: Absoluut. We zijn een grote corporatie. We bouwen veel woningen en we hebben een apart ontwikkelbedrijf om dat mogelijk te maken. En bovendien vooral heel veel energie om bij te dragen aan het oplossen van dit probleem.
3: Ja, dat is natuurlijk in jullie werkveld, in jullie werkgebied, is er ook echt wel behoefte aan meer woningen. Dus wat dat betreft komt dat goed uit. Voordat we zo meteen echt naar die toekomst gaan kijken, heb ik nog een aantal stellingen. En ja, toch even benieuwd, waar of niet waar? En nou, wat is dan de aanvulling? Woningcorporaties zijn rijk, want er is nou eenmaal veel vastgoed waar jullie over beschikken. En wellicht dus ook subsidies. Wat is daarvan waar?
4: Deels waar. Op papier zijn we rijk, want we hebben veel vastgoed in ons bezit. Tegelijkertijd zijn we een stichting en al het geld wat we verdienen geven we weer terug aan de maatschappij door zoveel mogelijk betaalbare, goede woningen toe te voegen.
3: Is dat ook voor jou zelf persoonlijk het mooie van dit vak?
4: Absoluut. Ik ben een ontzettend trotse voorzitter van deze woningcorporatie. Ja.
3: In wijken waar veel sociale huurwoningen staan is er meer onrust. We hebben het net al even benoemd. Onveiligheid, criminaliteit de laatste 10 jaar. Dat blijkt uit het onderzoek van CBS. Hè? Daar zijn jullie toch ook verantwoordelijk voor? Jullie gaan dus over de plaatsing van de bewoners. Daar kan je toch makkelijk ingrijpen. Waar of niet waar?
4: Ook dit is deels waar. Het is natuurlijk waar, we hadden het er net al over. Daar waar heel veel sociale huurwoningen zijn, in combinatie met kwetsbare huishoudens, met multiproblematiek. Ja, daar staat de leefbaarheid onder druk. Wij zijn een deel van de oplossing, maar we hebben ook andere partners nodig om die leefbaarheid op een hoger niveau te tillen.
3: Kan de politiek jullie opleggen om te zeggen, ga sneller over tot uithuitplaatsing?
4: In hele uitzonderlijke situaties doen we dat wel eens. Maar dat proberen we echt, ten koste wat kost, proberen we dat te voorkomen.
3: En dan hebben we er nog eentje. Verkoop van sociale huurwoningen is asociaal, want de doelgroep is groter aan het worden.
4: Niet waar. We hebben het er vandaag al even over gehad. De verkoop van woningen is heel belangrijk voor de leefbaarheid van de wijken. Want je zo vestig je gemengde huishoudens. Het is heel belangrijk voor de doorstroom. Juist ook voor mensen die een sociale huurwoning huren. En ten derde is het ontzettend belangrijk. Want van iedere woning die wij verkopen bouwen 1 of meer woningen terug. Dus verkoop van woningen zorgt juist voor een grotere woningvoorraad.
3: Dus 1+1=2 altijd?
4: Zeker niet. 1+1 is in dit geval 3.
3: Oké, nou dat is een hele duidelijke. Goed. Dan gaan we tot slot nog naar de toekomst. Want hoe zie je de woningmarkt nu over 10 jaar?
4: Over 10 jaar is de woningnood opgelost. En dan heeft iedereen die zich in Nederland bevindt een fijne, plezierige plek om te wonen en te leven.
3: Dat is een hele mooie. Maar dat is ook echt het vertrouwen wat je erin hebt.
4: Zeker.
3: Dus de procedures zijn ingekort. Netcongestie is opgelost.
4: Het is mijn morele plicht om te geloven en er alles aan te doen dat de woningnood binnen nu en 10 jaar en het liefst sneller wordt opgelost.
3: Dankjewel voor de komst, Groenien.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
4: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
4: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Listen to lead. Nieuw Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: WeFacts, Yuki, Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inloggen komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
4: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
8: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

right here. Wait, hold up. My cell phone breaking.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
6: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
7: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je elke werkdag van CEO's van onder andere Auping, Happy Soaps en Dopper één praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je directe handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
8: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
11: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: Of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Welkom. Vandaag maken we kennis met marketingbureau NSC. Zij zijn een full-service sectorspecialist. En in co-creatie ontwikkelen zij een groeistrategie met communicatiekanalen die op elkaar aansluiten. Met als doel merken bouwen met groei. Bij mij is in de studio Thomas Brouwers.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Thomas, van harte welkom. We gaan het vandaag hebben over NSC. Jullie zijn een marketingadviesbureau. Jullie hebben merken groeien eigenlijk. Met natuurlijk om het bedrijf en de omzet te doen groeien. Kan je iets vertellen over hoe lang jullie al bestaan?
3: Ja, wij zijn eigenlijk ontstaan in 2008. Toen nog in totaal andere gelegenheid en hoedanigheid. Toen waren we nog we noemen dat een hoogwaardig callcenter. Waarin we ook de afspraken begeleiden met sales trainers. En uiteindelijk hebben we dat hoofdstuk op een gegeven moment achter ons gelaten. Eigenlijk in 2013 zijn we als online marketingbureau gestart. En dat heeft eigenlijk 2016-17 heeft dat volledig de bovenhand gekregen.
2: En eigenlijk dat zie je natuurlijk overal. Met elk merk wat je neerzet in de markt. Crossmediaal is het keyword. En als je sociaal via social media niet aanwezig bent. Dan kan je het wel vergeten, toch?
3: Klopt. Ja, ja, als bedrijf is marketing gewoon een hele belangrijke waarde, asset voor je. Je merkt dat er steeds meer organisaties echt willen groeien. En ja, dan is marketing gewoon een hele belangrijke waarde die je moet toepassen.
2: We gaan zo meteen natuurlijk inzoomen op sectoren die jullie bedienen.
3: Ja.
2: Voordat ik daar naartoe ga, zou ik graag willen weten, wat heb jij zelf ervaren in de manier waarop marketing bedreven wordt, waarop het verhaal van bedrijven verteld wordt?
3: Ja.
2: Voorheen was het toch wel vaak van laten zien hoe goed je wel niet bent. Nu richting storytelling, is dat iets wat jullie ook zien?
3: Helemaal. Ik ben eigenlijk nu 25 jaar onderweg eigenlijk als marketeer. En daarin heb je wel een verandering zien gebeuren. Inderdaad, precies wat je zegt. Hè. En vroeger moest je vertellen dat je heel goed in iets was. Dat hoor je nu steeds vaker ook nog wel eens een keer terugkomen. Dan denk ik van, probeer nog iets meer te vertellen waarom dat je zo goed bent. En wat de waarde is van jouw merk.
2: Jullie zijn sectorspecialist. Dat is ook de reden waarom ik hier eigenlijk over begon. Want elke sector vliegt het wellicht op een andere manier aan. Sommige sectoren hebben te maken met wet en regelgeving ook. Kunnen niet zomaar alles vertellen. Een van die sectoren is cultuur, B2B, consumer brands en finance. Als je nu een van die sectoren eruit moet lichten uit het verleden, waar zijn jullie mee begonnen?
3: Eigenlijk die finance sector. En al snel volgde de cultuursector.
2: Had dat verband met elkaar?
3: Nou, daar zijn we wel naar op zoek gegaan. Heel veel mensen zeiden van ja, cultuursector, finance sector. Wat is nou zeg maar de verbindende factor? En dan merk je eigenlijk, en ja, ik heb dat zelf niet verzonnen, maar cultuur en finance, dat is uiteindelijk, ja, daarin bedienen we eigenlijk allemaal meer de welstandige doelgroepen in Nederland.
2: Ja.
3: En dat is echt wel de verbindende factor die we zien. Dat we daar echt goed in staat zijn om die doelgroepen te bereiken.
2: Nu zei je net al, jullie zijn heel lang bezig in de finance sector. Daar is enorm veel veranderd. Ja. Ook met de komst van digitalisering, noem maar op. Wat is daar op dit moment, als je die markt zou moeten omschrijven, aan de hand? Wat speelt daar?
3: Ja, er is enorm veel aan de hand. Als je 10, 15 jaar geleden terug ging kijken naar de hele financiële wereld, dan zie je daar eigenlijk een totale verschuiving van alles wat bankair was, is eigenlijk aan het verschuiven naar allerlei individuele bedrijven die iets goeds doen, wat een bank ooit als een, ja, zeg maar in de paraplu had zitten.
2: Ja, dus een bank stond midden in de samenleving, was overal zichtbaar, ja. Droeg daar veel in bij, verenigingsleven, in het straatbeeld. Dat is iets wat bijna allemaal weg is.
3: Ja, klopt. En er zijn heel veel individuele bedrijven bijgekomen die eigenlijk iets goeds zijn gaan doen. Hè? Noem het lenen, noem het vastgoed financieren, noem het private equity. Dat zijn eigenlijk allemaal... Ja,
2: andere financieringsvorm heb je daar dan over.
3: Ja, precies. En daar is een term voor. Hè? Dat heet embedded finance of near banking. Dat zijn eigenlijk de initiatieven die nu echt enorm hot zijn. Dat is ook wat wij zien als NSC. Dat wij best wel veel bedrijven bedienen in het professionaliseren van die propositie.
2: En heb je het dan over bedrijven die zeg maar uit de traditionele sector komen of de disruptors?
3: Het zijn meer de disruptors. En als je gaat kijken naar de disruptors, dan, ja, dan is er al best wel lang een tendens gaande. Maar nu ja, kan je bij wijze van spreken op iedere hoek van de straat kan je een vastgoedpropositie vinden. Een private equity partij die start. Dus er is enorm veel aanbod op dit moment.
2: Kan je dat op een of andere manier verklaren waarom daar nu zoveel behoefte is om nog meer ja, kabaal te maken als het ware?
3: Ja. Dat heeft in mijn optiek heeft dat twee redenen. Enerzijds zijn de banken, ik heb zelf een bankaire achtergrond. Dan zie je gewoon dat de banken zijn steeds meer volgens regelgeving moeten gaan werken. En dan zie je gewoon dat de markt ja, op een andere manier gaat bewegen. En de andere reden is dat de markt gedigitaliseerd is. Dus er zijn zoveel digitale mogelijkheden bijgekomen. Waarbij je veel meer in peer-to-peer aanpak eigenlijk met elkaar kunt hebben. Waarbij enerzijds heb je het vermogen en anderzijds heb je ja, de vragen van het geld. Ja, dan zie je allerlei platformen zie je daarin ontstaan die daarin een functie eigenlijk hebben. Mm-hmm. En daar is nog een bijkomend verhaal bij. Hè. De rente is over het algemeen heel erg laag. We hebben zelfs een negatieve rente gezien een aantal jaren geleden. En dan zie je dat ja, dat heel veel partijen die zijn eigenlijk op zoek naar een alternatief voor hun spaarrekening. Nou, en nogmaals, we hebben het over de marketing. Wij zijn goed in staat om zeg maar zo'n propositie op een heldere manier op een keukentafel van een vermogende particulier te krijgen.
2: Kan je daar iets over uitleggen? Hoe hebben jullie een bepaald proces aan de hand van hoe jullie werken? Van intake tot uitvoering.
3: Ja.
2: Hoe gaat dat? Is dat altijd hetzelfde of is het echt wel per partij wordt het opnieuw aangevlogen?
3: Nou, de aanpak is vaak wel gelijk. Alleen de uitvoering is toch wel anders. Omdat je voor ieder product heb je een bepaalde doelgroep nodig. Een bepaalde doelgroep die, ja, die ergens voor open zou kunnen staan. Maar ja, we beginnen eigenlijk altijd met een nulmeting. Want iedereen heeft vaak wel een website. Iedereen heeft een bepaalde propositie. En wij proberen daar toch wel op een andere manier naar te kijken. We proberen te kijken van oké, hoe kunnen we nou de kernwaarde van zo'n bedrijf echt naar boven halen? En dat ook weer toepassen in hun website. In eigenlijk al hun communicatieuitingen. Willen we de kern van die onderneming naar voren krijgen.
2: En nu heb je dus steeds meer tooling die je kan toepassen. Automatisering, AI.
3: Ja.
2: Wat voor noviteiten omarmen jullie eigenlijk?
3: Nou, dat is inmiddels best veel. Wij zijn een HubSpot partner. Dus ik heb best wel wat CRM's in mijn leven gezien. Wij zijn echt wel enthousiast over HubSpot. Ook een aantal andere systemen. Alleen, daarin merk je gewoon dat naarmate dat de behoefte toeneemt om verder te automatiseren, dat HubSpot wel in veel dingen kan voorzien.
2: Is dat dan ook het vertrekpunt van die nulmeting? Hè? Want je verricht een nulmeting om van plek te kunnen gaan.
3: Ja.
2: Dan implementeer je bij wijze van spreken HubSpot, waardoor je alles kan gaan meten. Hoe ontstaat dat? Hoe gaat dat?
3: Nou, ook dat is onderdeel van die audit. Dus je gaat kijken van oké, op welke manier ben je nou met je klant aan het communiceren? Niet zozeer in de communicatievorm, maar veel meer met welke technieken, welke middelen gebruik je daarvoor? En ja, uiteindelijk vind ik het ook niet zo heel belangrijk. Als je maar op een goede manier en consistent met die doelgroep aan het communiceren bent. Want uiteindelijk, ja, we hebben het nu even over de financiële aanpak, financiële producten. Alles draait daarin om consistentie en terugkerende vertrouwen eigenlijk. Wat je iedere keer creëert doordat je een verhaal aan het vertellen bent. De ene keer vertel je iets over je organisatie, de andere keer vertel je iets over over iets wat je hebt aangekocht of iets wat je hebt verkocht. Alles om maar ja, dat merk verder te laden.
2: Gaat dat op hand op basis van een contentkalender die van tevoren geformuleerd wordt? Of
3: zeker,
2: is dat iets wat ook zeker ongoing gebeurt?
3: Zeker, zeker. Even nog terug te komen op jouw AI-vraag net. Ja. Binnen die tooling, daar zit ook steeds meer AI verweven. Op het moment dat wij ook werken met content, dan zetten we vaak AI ook wel in om ideeën te krijgen. Wij vinden het ook wel belangrijk dat we er wel met een menselijk oog naar blijven kijken. Niet dat we alles klakkeloos overnemen en ja, dat online gooien.
2: Dus het toverwoord balans is daar weer.
3: Ja, absoluut 100%. Ja. Ja, voor dit moment nog wel. Ik sluit niet uit hoe AI zich verder gaat ontwikkelen, dat het wel een straight through proces wordt. Maar op dit moment ja, ben je nog wel bezig om, ja, om content echt te beoordelen of het past binnen de hele storyline.
2: En waar doe je dan iets wat heel anders is dan je collega bijvoorbeeld?
3: Ja, dat is een goeie. Ik denk dat wij, nogmaals, we hebben het nu over die finance sector. Ik denk dat wij veel verstand hebben van die finance sector. Dat we weten hoe bepaalde dingen aangevlogen mogen worden. Je tipte net ook even aan dat er binnen finance best wel veel regelgeving is. Nou, daar hebben we wel kennis van. Nogmaals, de disclaimer hierin is wel, we zijn geen juridisch partner, maar we weten wel welke disclaimer we moeten gebruiken of juist helemaal niet. Op het moment dat er een vergunning is, ja, dan mag je ook heel veel dingen niet, maar dan, ja, dan heb je wel gewoon bepaalde regels waar je aan moet houden.
2: Want
3: ten opzichte van onze collega, ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn op zoek naar partnership. Dat klinkt heel raar. Uiteindelijk, ja, we zien het wel als een klant, maar we zien het wel als een partner.
2: En voor een langere termijn.
3: Voor een lange termijn. Ja. Kijk, onze kreet, NSC, staat voor merkenbouwers, aanjagers van groei. En dat merk, ja, dat bouw je binnen, nou, in ieder geval binnen. Ik wil er geen garantie geven, maar wij zien dat we een merk bouwen, dat we daar vaak een jaar of drie over doen. Om een merk echt in die markt te krijgen. Daar moet je ook budgetten voor hebben. Om dat te kunnen doen. Maar ik moet de eerste ondernemer nog spreken. Die tegen mij zegt. Ja, ga eerst 3 jaar maar een merk bouwen. En dan komen de leads vanzelf. Dat is niet zo. En dan proberen we hem wel aan te jagen. Via paid advertising. Dan proberen we ook gewoon goede artikelen te schrijven. En die, ja, te pushen binnen een bepaalde doelgroep. Dus dan moeten de leads bij wijze van spreken wel overmorgen al binnenkomen. Want ja, het is vaak een ondernemer die, ja, die is ongeduldig. Die wil graag ook zijn doelstellingen verwezenlijken door dingen aan te kopen die kunnen gaan renderen.
2: En is er een ondergrens van dat je zegt, oké, deze financiële partij die nu als nieuwkomer in de markt gezet moet worden, is ons te klein bijvoorbeeld? Want ik kan me voorstellen dat je op het moment dat je met kleine partijen gaat werken die heel snel groeien, ja, en wellicht dat ze in een palet komen waarin de wetgeving de overhand gaat nemen, dat je hele strategie niet meer klopt.
3: Ja, dat is inderdaad wel een ding. Tegelijkertijd zie ik dat we een aantal ondernemingen geholpen hebben waarin we echt klein gestart zijn. Waarbij we, ja, zeg maar, onze methodiek hebben toegepast. Waarbij we zo'n klant echt hebben laten uitgroeien naar een, ja, inmiddels een landelijk bekend merk onder vermogende particulier.
2: Mag je merken noemen?
3: Ik mag merken noemen. Ja, zeker. Wij hebben bijvoorbeeld meer ervoor de propositie gebouwd. Inmiddels zijn ze geen klant meer. Ze waren groot genoeg om het op een gegeven moment zelf te doen. Maar wel die hele customer journey vanaf, ja, bijna moment 1. Dat zijn ook ontzettend goede ondernemers. Hebben we, zeg maar, met hen doorlopen. Inmiddels werken we ook voor andere vastgoedpartijen als een Sectie 5. Nou, dat is een partij die ontzettend hard ook bezig is met hun communicatie. Ze groeien lekker door. Dus dat is ook echt een mooie partner waar wij trots op zijn.
2: Maar ik kan me voorstellen dat je ten alle tijde moet je een bepaalde showcase hebben, om het zo maar even te noemen.
3: Ja.
2: Om te laten zien en te overtuigen van wat die partij waard is.
3: Klopt. Ja. En dat zit hem dus helemaal in het begin van de samenwerking, waarin we echt die kern van die onderneming willen we naar boven halen. Die kern kan op een gegeven moment ook veranderen. Dat op het moment dat je, ja, jaar 1 zegt, nou, dit is nu echt een onderscheidend vermogen, hebben we ook bij partijen gezien. En dan op een gegeven moment gaat iedereen op dat snijvlak zitten. Dan moet je weer verder vernieuwen. Ja. Dan kan je niet door blijven gaan op hetzelfde onderscheidende vermogen wat we uiteindelijk willen hebben. Want uiteindelijk willen we altijd vanuit concurrentievoordeel willen we werken.
2: Even wat anders. En dat heeft hier ook mee te maken. Steeds meer zaken kunnen worden geautomatiseerd.
3: Ja.
2: Je zegt al, de menselijke kant is belangrijk. Hoe ver ga je daarin door en hoe bewaak je dat?
3: Ja, kijk, wij willen uiteindelijk, als ondernemer moet je geld verdienen. Maar je hebt wel te maken met de huidige, ja, en buiten is er veel aan de hand. Dus je moet mee met die hele ontwikkeling. Als je dat niet doet, nou ja, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus je moet met innovatie, daar willen we ook echt in voorop lopen. Wij willen gewoon daarin ook de nieuwste dingen toepassen. Niet dat het altijd nog werkt, maar je wil er wel mee bezig zijn. En zo zijn we nu op kantoor, zijn we best wel veel agents aan het bouwen.
2: AI agents.
3: Ja. Die terugkerende, repeterende taken eigenlijk voor je kan organiseren.
2: Waardoor je de focus kan verleggen naar andere zaken die belangrijk zijn.
3: En uiteindelijk weer goedkoper kunt werken. Ja. En sneller kunt werken. Want dat is uiteindelijk ook waar klanten het voor doen. Ook.
2: Ja. Ja. De ontwikkeling gaat natuurlijk heel snel. Ik kan me ook voorstellen dat je op bepaalde momenten denkt van, nou, hier ga ik wel of niet nu al iets mee doen. Tot slot even wat vragen. Hè. Als je nou een advies zou mogen geven aan ondernemers die de komende jaren zouden willen groeien. Financiële sector hebben we nu als voorbeeld genoemd. Er zijn natuurlijk andere sectoren waar jullie ook aan in actief zijn. Maar wat zou dat zijn?
3: Kijk, heel veel mensen denken vaak nog niet na over wat voor soort merk dat ze willen zijn en voor wie. En dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag die je zelf als ondernemer moet stellen. Wat wil ik nu zijn en voor welke doelgroep? En daar moet je uiteindelijk een merk van bouwen waar je de komende jaren op door kunt gaan. Want dan is die consistentie, wat ik net vertelde, ook weer heel belangrijk. En daar eigenlijk een cadans in vinden. Dus eigenlijk constant hetzelfde doen. Ik blijf dan even hangen weer in die financiële sector. Mm-hmm. Maar ja, dat is gewoon dat vertrouwen winnen. Een mooi rendement kunnen bieden. Dat is uiteindelijk hetgeen waar heel veel vermogende particulieren dan voor kiezen.
2: Wanneer kijk jij terug op een tevreden samenwerking? En hoe?
3: Sowieso op het moment dat je... En dat klinkt... Weet je, dat is niet... zoetsappig of zo. Uiteindelijk willen wij niet gaan voor 1+1=2. Maar willen we gaan voor die samenwerking waarin je 1+1=4, 5 kunt realiseren. En dat zit hem ook in werken met mensen. Weet je... Als je werkt met, je kent zo'n gevoel wel dat je met sommige mensen heb je een bepaalde samenwerking. Waarbij je veel meer kunt realiseren dan je uiteindelijk hebt afgesproken. En dat komt gewoon door die interactie die je met elkaar hebt.
2: Dus menselijk aspect, zei je net eigenlijk al, is gewoon super belangrijk.
3: Ja, ja. Kijk, voor deze tak van sport wel. Kijk, er zijn natuurlijk ook heel veel platformen waar je op dit moment mee kunt werken. Nou, die platforms die doen gewoon één ding heel goed of meerdere dingen gewoon heel goed. Nou, dan heb je minder menselijk aspect heb je nodig. Maar in dit verhaal heb je absoluut nog een menselijke touch nodig. Want ja, dat zorgt uiteindelijk weer voor een goede mix en combinatie van het merk wat je naar de buitenwereld wil sturen.
2: Laatste vraag. Welke partij of welke sector zou je in de toekomst heel graag nog willen beetpakken?
3: Dat is een goede vraag. Kijk, uiteindelijk lijkt het mij fantastisch om voor een, bij wijze van spreken, een Nederlands merk of een Duits merk wat Europese ambities heeft, om daar een samenwerking mee te vinden. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld een Revolut, nou, niet meer weg te denken. Met name binnen jongere doelgroep. Die maken gewoon een keuze om voor een bekend merk, om daar hun geld te stallen. Vind ik waanzinnig interessant. Dat heeft ook alles met psychologie te maken.
2: Maar dan proef ik toch een beetje internationale expansie wat je ambieert.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Dat is uiteindelijk ook wel een ambitie van mij, maar ook van de onderneming, om meer internationaal te kunnen doen. En dat is ook het mooie van online marketing. Hè? Dus dat je, we zitten hier in Nederland, maar je kan wereldwijd, waar je maar wil, kan je campagne voeren. Dus dat is gebruik maken van alle mogelijkheden.
2: Nu was ik onlangs aanwezig bij een persconferentie, ook vanuit de Europese Commissie. En daar werd ook eigenlijk verteld dat de online advertising markt in de interne markt, dus in de Europese markt, eigenlijk de grootste groei doormaakt.
3: Ja.
2: He, dus daar zijn de landsgrenzen minst zichtbaar op dit moment.
3: Ja.
2: Verbaas je dat?
3: Nee, dat verbaast me totaal niet. Kijk, wij denken allemaal nog te veel als Nederlander of als Belg of als Duitser. Maar uiteindelijk gaan dat soort merken wel overkoepelend ertoe bijdragen dat we ons, klinkt misschien voor nu heel raar, maar veel meer Europeaan gaan voelen. In plaats van dat we Nederlander zijn.
2: Wat dat betreft dus nog een hele grote groei. Is er nog iets op korte termijn waar je naar uitkijkt?
3: Zeker. Altijd leuk als jij niet over jezelf hoeft te vertellen, maar iemand anders jou beoordeelt. En zo zijn we onlangs ja, weer genoemd in de Immers Top 100. Dat is toch wel een lijstje waar je als marketingpartij in wil staan. We zijn niet de grootste partij in Nederland. We zijn op dit moment nog relatief klein. Wel ambitie natuurlijk. Maar daar staan we op plek 3. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi om daarin, ja, door iemand anders een beoordeling te laten krijgen.
2: Mag je trots op zijn, toch?
3: Ja, dat je er bent. Ja.
2: Ik wil je danken voor de komst ook dat je hier was. Thomas Brouwers van NSC Marketingbureau.
3: Graag gedaan, Ron.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Nederland moet flink meer geld steken in wegen, bruggen, sluizen en het spoor. Die oproep komt van een groot aantal gemeenten, provincies, bedrijven en organisaties uit de bouw- en mobiliteitssector. Volgens hen dreigt anders een zogeheten infrastructuurcrisis. Zo zou er tot 2038 alleen al voor de netwerken van Rijkswaterstaat ruim 34 miljard euro tekort zijn voor onderhoud en vernieuwing. De organisaties waarschuwen dat uitstel uiteindelijk juist meer geld kost en kan leiden tot vertragingen en veiligheidsproblemen. Ze willen daarom niet alleen extra geld, maar ook een langjarig landelijk plan voor investeringen in infrastructuur.
8: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
11: Goedemorgen. Het is de paradox van deze tijd. Hoe sneller de technologische ontwikkelingen gaan, hoe belangrijker de menselijke factor wordt. Zonder aandacht voor de gebruiker raken mensen gefrustreerd en haken ze af. Wat een groot risico is in de huidige krappe arbeidsmarkt. MLC noemt zich een kleinschalige zogenaamde boutique consultancy organisatie. Met ongeveer 50 medewerkers en zijn sinds 2024 onderdeel van IG&H. Dat is een advies data- en technologiebedrijf. En de naam MLC komt overigens voort uit Molenaar en Lok Consultancy. Bij mij vandaag in de studio de gast Freek Hermkes. Hij is principal consultant en manager en docent bij MLC Academy. Kazijn Langerner, managing director bij het retail team van IG&H. En Inger Olthoff, transformation consultant bij IG&H.
10: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
11: Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier in de studio. Fijn dat jullie er zijn. Wat we net eigenlijk al hoorden in de introductie, is iets waar heel veel bedrijven tegenaan lopen. Die digitale transformatie die steeds dichterbij komt. Freek, ik begin even bij jou, want we hebben van tevoren even besproken, hoe gaan we nu duidelijk maken wie waarvan is? Dat hebben we net natuurlijk al verteld, maar MLC is in 2024 overgenomen door IG&H.
12: Ja, dat klopt. Wij zijn inderdaad overgenomen als MLC zijnde. Met als idee dat wij onze procesexpertise die wij vanuit de MLC hebben konden inbrengen in het moederbedrijf van IG&H. Die ook al heel sterk waren op een stuk technologie en transformatie. En dat wij aan de datakant. En dat wij daarbij de processenkant en het procesgericht sturen organiseren. Konden toevoegen aan de dienstverlening om daarmee een veel integralere dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden.
11: Ja, en dan die benoeming, hè, boutique consultancy organisatie, dat hoor je niet zo heel vaak. Wat is daar de reden achter? Wat je daarmee uitstralen?
12: Ja, wat je daarmee wil uitstralen is eigenlijk dat je een kleinschalige gespecialiseerde consultancypartij bent die zich heel erg richt op je hebt heel veel grote adviesbureaus die in de breedste dingen doen. Wij zijn echt gespecialiseerd al jaren op het procesvlak.
11: Ja, is dat ook om daarmee het menselijke te benadrukken?
12: Nou, niet zozeer het menselijke als wel dat je kijkt als je ziet bij heel veel grote organisaties als ze veranderingen doorvoeren. Dat je wel de combinatie moet hebben is van, nou ja, hoe kijk je naar je proces? Hoe heb je de zaken ingericht? Om daarmee op een goede manier ook mensen mee te kunnen nemen in de veranderingen die je wil doorvoeren in een organisatie.
11: Ja, de organisatie bestaat overigens 40 jaar. We gaan van jou zo meteen horen van ja, hoe dat dan zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Dan even naar jou, Kasijn, want jij bent Managing Director Retail.
13: Klopt.
11: Bij IG&H.
13: Klopt. Ja, wij bestaan ook bijna 40 jaar. En wat we eigenlijk 40 jaar geleden zijn begonnen als een ook als een boutique firm, vooral op strategie en heel veel in de supply chain. Zijn we een kleine 10 jaar geleden hebben we echt zelf een transformatie doorgemaakt. En zijn we een consultancy die eigenlijk end-to-end transformaties helpt mogelijk maken. Dus dat is van strategie tot aan daadwerkelijk het bouwen van oplossingen. Tot aan het beheren van oplossingen.
11: Dus eigenlijk bij wijze van spreken tot met de werkvloer waar het allemaal geïmplementeerd gaat worden.
13: Exact.
11: En daar
13: exact.
11: Ben jij dan met name mee bezig, denk ik, Ingeborg, of niet?
14: Ja, klopt.
11: Ben je veel bij klanten actief op de vloer? Hoe gaat dat voor? Hoe ziet jouw baan eruit?
14: Ja, dus ik zit in het transformatieteam. En eigenlijk wat je al benoemt, de medewerker moet het uiteindelijk echt gaan doen. Die verandering uitvoeren. En je begrijpt wel wat de verandering voor de medewerker betekent als je met die medewerker in gesprek gaat. Dus ik probeer juist bij de mensen op de vloer, bij de mensen in het magazijn, in de winkels, dokters te kijken wat doen jullie nu? Wat gaat er veranderen? En hoe kan ik jullie daar zo goed mogelijk in begeleiden?
11: Ja, over IG&H gesproken, want straks horen we wel hoe die lijnen nu precies lopen en hoe de klanten waarbij uitkomen. Want ik mag eigenlijk aannemen, dat mogen jullie natuurlijk ontkennen als dat niet zo is, dat MLC overgenomen is vanwege expertise die binnen het bedrijf aanwezig was, waarbij IG&H een versterkende factor zag.
13: Exact. Ja, dus hè, wat ik vertelde, we willen end-to-end transformaties mogelijk maken voor bedrijven. En dat betekent dat vroeger begon dat met strategie. Ja. Maar dat je dan vaak komt met wat is dan de oplossing. En steeds vaker is het dan nodig om ook echt te begrijpen wat is het proces. En zeker als daar ook een IT-component of een tech-component aan zit. Wat is het proces dat het vandaag is en wat is het in de toekomst? Zodat je die verandering ook zo succesvol mogelijk kan maken. En daar is natuurlijk MLC was het soort de perfecte partner om aan toe te voegen, om ervoor te zorgen dat we dat ook goed konden aanbieden.
11: Dus zijn jullie nu compleet?
13: We zijn nooit helemaal compleet, maar we kijken altijd om ons heen wat moeten we nog toevoegen aan onze diensten. Maar op dit moment kunnen we wel al echt van begin tot eind transformaties helpen mogelijk maken. Dus we zijn wat dat betreft wel compleet.
11: Kan je iets vertellen over de segmenten waar jullie actief in zijn?
13: Jazeker. Ja, ik zelf ben van retail en products. Dus dat is de retail, de producenten, dus FMCG-bedrijven, maar ook meer industriële en logistieke bedrijven. We hebben een financial services tak, die zich echt focust op banken, maar ook op pensioenfondsen. En we hebben een tak health, waar we dus echt in de zorg consultancy en advies geven. Dus dat zijn de drie grote segmenten.
11: En die segmenten, daar is heel veel aan de hand.
13: Klopt.
11: Daar is genoeg te veranderen, toch?
14: Ja, zeker. En de laatste tijd alleen maar meer. Met hoe snel de digitale ontwikkelingen gaan, moeten bedrijven om te kunnen meedoen in de markt ook heel snel blijven veranderen. Ja. Dus des te belangrijker dat die verandering ook goed uitgevoerd wordt.
11: We gaan straks van jou natuurlijk ook voorbeelden horen uit de praktijk. Want ja, dat is natuurlijk wel dat verhaal. De draagvlak moet mee. Anders krijg je niet voor elkaar. Dat kan je net zoveel met AI-toepassingen doen. Maar daar is een hoop onrust bij gepaard vaak, denk ik.
14: Zeker. Ja, maar de mens, ook met AI, de mens wordt nooit, kan je nooit overslaan. Die moet het echt gaan doen. We zeggen altijd, je kan een heel mooi systeem hebben. Zo mooi als een Ferrari. Maar als hij in een garage blijft staan en de mens moet het gaan doen. Die moet weten hoe die er alles uithaalt. En als je de mens overslaat of te weinig aandacht voor hebt. Dan ja, ga je niet die mooie doelen bereiken die je voor ogen had.
11: Freek, ik ga even naar jou.
12: Ja.
11: Want hoe is dat dan als je al zo lang aan het werk bent bij MLC en dan wordt overgenomen?
12: Dat was in eerste instantie even een verrassing. Maar aan de andere kant, we merkten heel snel dat juist het complementair zijn van de verschillende bedrijven, dat gewoon heel goed werkte. Het heeft voor ons ook gezorgd dat wij nog altijd vanuit ons specialisme kunnen acteren. Maar dat we ook binnen veel grotere trajecten toegevoegde waarde kunnen leveren. En die hadden we, heel eerlijk gezegd, als we gewoon op onszelf waren gebleven, hadden we die niet op die manier kunnen oppakken. Dus het biedt heel veel kansen. En het biedt ook voor klanten die al lang klant bij ons waren voordat we bij IGNH zaten, een breder palet aan mogelijkheden wat we ze nu kunnen aanbieden en hoe we ze kunnen helpen.
11: Ja, zometeen gaan we natuurlijk een stukje het verleden in wat betreft MLC. Maar heb jij iets gemerkt wat betreft segmenten? Is dat verbreed? Is dat groter geworden ook?
12: Ja, een stuk verbreding is het sowieso. Wij zaten zelf ook al wel heel sterk in de financial services hoek. Daar deden we heel veel. Maar de helftak, dat is sowieso zeker een uitbreiding die voor ons ook speelt. En binnen retail deden we wel een aantal zaken. Maar als je nu kijkt naar zeker de afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we veel grotere trajecten bij retail gezamenlijk kunnen doen. Je merkt ook echt dat we heel veel trajecten gewoon al in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dus dat is voor ons wel toegevoegde waarde.
11: Ik vind het fijn dat jullie er zijn. We gaan zo verder praten.
15: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Summer 12 to 12 op New Business Radio in Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Bij mij in de studio vandaag de gasten Freek Hermkes, Kazijn Langeler en Inger Olthof. Zij zijn van IGNH en MLC en daar is mijn naam Freek van. En we gaan nu dan toch een stap in de tijd terug in de tijd nemen. Jullie bestaan 40 jaar, ooit begonnen als molenaar en lok consultancy. Ja, dat zegt dan wat meer als de afkorting MLC.
2: Ja.
0: Wat was dat voor bedrijf? Want hoe lang ben jij zelf actief?
2: Ik werk zelf nu 13 jaar bij MLC. En Molenaar & Lok Consultancy was inderdaad Bert Molenaar en Harm Lok. Dat waren onze oorspronkelijke oprichters. Die heb ik toen ik binnenkwam ook nog meegemaakt. Dat was de transitie dat zij het bedrijf uitgingen. En onze toenmalige directeuren het gingen overnemen. Ja, wat was het? Het is altijd een bedrijf geweest dat zich gericht heeft op... Nou, het heette de BPI, Business Process Improvement Club. Dus we zijn altijd bezig geweest vanuit processen, verbeteringen doorvoeren. Organisaties helpen door slimmer en beter naar hun eigen inrichting van hun processen te kijken. Om daarmee versnellingen, verbeteringen, maar met name betere dienstverlening richting hun klanten te kunnen realiseren.
0: Ja, dan zou je kunnen zeggen 40 jaar terug. Die eerste 10 jaar was de consultancy tak echt nog in de kinderschoenen.
2: Mm-hmm. Ja, en zover ik weet was, toen ik startte bij MLC waren we ook 12 man groot. Dus het was ook een echt heel gespecialiseerd kleiner bedrijf.
0: Kan je ons het meenemen in die tijd? Hoe ging dat dan?
2: Ja, hoe ging dat? We zaten in een bedrijvenverzamelpand aan het Nadermeer. En dus met heel veel andere clubs. En we hadden daar gewoon een paar kantoortjes. En daar, vanuit daar probeerde je allerlei slimme dingen te bedenken die je richting je klanten bracht. Maar het waren vaak wel compactere trajecten die je deed. En nu In de huidige tijd vraagt.
0: Moest je veel theoretische kennis meenemen naar de klant toe destijds? Wetenschappers hebben dit en dit onderzocht en dit gaan we nu bij jullie.
2: Dat hing heel erg van bepaalde klanten af. Ik heb soms klanten gehad die het heel fijn vinden als je een aantal stukken onderbouwt en meeneemt. Sterker nog, ik heb een model ontwikkeld samen met een van mijn klanten. En die wilden hem juist op wetenschappelijke basis getoetst hebben. Maar heel vaak zie je dat klanten gewoon wel iets willen hebben dat werkt. En dat vanuit een model of theorie komt. Of ik ben zelf gepromoveerd. Dus wat dat betreft heel erg onderlegd op dat vlak. Maar als je te veel theorie of een klant uitstort. Hij wil gewoon dingen hebben die werken en die doen.
0: Ja, precies. Dus dat is echt wel wat veranderd is de afgelopen jaren. En uiteindelijk ben je dan uitgegroeid naar een boutique consultancybedrijf. Met inmiddels 40, 50 medewerkers.
2: Ja.
0: Hoeveel zijn het er nu?
2: Ja, rond de 50 inderdaad.
0: Ja, en waar jullie op dat moment mee bezig waren, wat voor klanten waren dat?
2: We hadden toen voornamelijk een hele sterke focus op klanten in de financiële sector.
0: Dus, ja, dat zei je net inderdaad al precies.
2: Ja, dat was eigenlijk de kurk waarop we groot zijn geworden.
0: Wat voor transformatietrajecten waren dat destijds?
2: Ja, wat waren dat voor transformatie? Dat was wel eigenlijk, dat waren de eerste stappen richting een stukje digitalisering. Dat waren de tijden dat als je bij een klant binnenliep, dat je nog hele grote stapels met dossiers tegenkwam. Fysieke dingen. Ik heb bij een grote bank, bij een hypotheekbedrijf, het hypotheekdeel. Nou, dan lagen fysiek alle dossiers, die moesten nog doorgegeven worden, gestempeld, ingelezen. Nou, en hoe daar de eerste stappen zetten richting, kunnen we daar een systeem onder zetten, een workflow.
0: Nou, zou je toch denken dat ze die kennis ook wel in huis zouden hebben?
2: Dat zou je denken, je merkt vaak dat De externe blik die een consultant kan brengen toch wel helpt om... Nou, vaak zitten ze zo diep in hun processen en de dingen die ze aan het doen zijn, dat ze ook niet altijd meer zien van waar zou ik kunnen verbeteren. En sterker nog, ik ben van mening, of je ziet heel vaak dat mensen van nature niet behoefte hebben aan heel veel verandering. Als het gewoon een status quo is, vinden ze dat ook heel fijn.
0: Ja, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Want dat is natuurlijk wat bekend is. Het meest moeilijke volgens mij van de transformatie is menselijk gedrag veranderen.
2: Ja.
0: Laat staan dat er allerlei ontwikkelingen zijn waarbij het zou kunnen zijn dat banen op de tocht gaan. Wat je natuurlijk overal nu leest met de komst van AI, allerlei andere slimme tools.
2: Ja.
0: Toen die overname aan bod kwam, hoe was dat bij jullie intern bij het bedrijf? Wat voor cultuur hadden jullie toen of hebben jullie nog steeds?
2: Nou, ik denk dat, daar is niet heel veel veranderd. Ik weet ook, één ding zeker is dat de cultuur heel erg matcht. Als je kijkt naar een stuk kernwaardes die wij hadden en die ook bij IGNH aan de muur hangen, zeg maar. Dat voelde eigenlijk direct ook gewoon als heel goed.
0: En hoe zou je dat kunnen omschrijven?
2: De collegialiteit is gewoon heel groot. Ik denk dat we allemaal willen gaan echt wel voor een resultaat bereiken. Maar het samen doen, zeg maar, er voor elkaar zijn, elkaar helpen. Dus dat kan zijn gewoon samen bij een klant zitten en dingen doen. Maar ook als er dingen niet lukken, als iemand even vastloopt om dat met elkaar op te pakken. Dat heb ik eigenlijk direct wel ervaren. En ik ben zelf vrij snel in een traject met een aantal collega's van Inger van het transformatieteam gestart. En het voelde voor mij eigenlijk binnen 2-3 weken dat ik dacht van, oh ja, gewoon thuis, mijn kantoor, ja. Mijn collega's.
0: En je zei al, er was destijds was het heel veel de financiële sector.
2: Ja.
0: En dan kom je op andere sectoren terecht. Ja. Hoe was dat?
2: Dat blijft ook superleuk. Weet je, uiteindelijk ben ik consultant geworden om heel veel verschillende bedrijven te zien. En ik had in het verleden ook al andere bedrijven ben ik tegengekomen. Alleen ja, ergens onderweg ben ik ook in die financiële sector terechtgekomen, waar ik ook heel veel banken en verzekeraars heb gezien, wat superleuk is. Maar nu de verbreding maakt het ook wel weer dat je kunt gaan kijken van hoe kun je bepaalde technieken en dingen die je bij de een hebt getest, hoe werkt dat bij de ander, maar ook toch gewoon van leren. En in de retail sector, de snelheid waarmee dingen gaan, waarmee wat klanten verwachten. Nou, uiteindelijk zie je ook in de financiële wereld dat klanten steeds hogere verwachtingen hebben en niet bijvoorbeeld weer een week of 2 weken op een nieuwe pinpas willen worden.
0: Nee, en het bijzondere is natuurlijk wel, als je kijkt naar de bankaire sector, dat was voorheen een soort van kantoor, hè? Midden in de samenleving in een dorp, noem maar even als voorbeeld. Steeds meer gecentraliseerd, steeds meer uit het straatbeeld verdwenen.
2: Ja.
0: En steeds minder contacten met de klant.
2: Ja.
0: Dat is veel veranderd.
2: Dat is super veel veranderd. En ik denk dat wij, zeg maar, als ik naar mezelf kijk, dat wij dat veel meer ervaren. Ik heb een 17-jarige zoon. Ja, die heeft een app en dat moet werken. En die heeft niet de beleving dat het weg is of dat het ooit... Het was er nooit. Dus voor hem maakt het niet uit. Voor hem is het gewoon, als je met je iPhone kan betalen, dan moet het werken. Dat is belangrijk.
0: Dan die retailsector. Volgens mij moet je daar ook een onderscheid maken tussen de e-commerce bedrijven en de stenen winkels, toch?
3: Zeker. Groot verschil tussen die twee.
0: Ja.
3: En natuurlijk van oudsher heb je veel bedrijven die vooral in de winkelstraten zaten. En daar zijn de e-commerce bedrijven, de pure players, bijgekomen. Iedereen weet denk ik het verhaal dat wel pijnlijk is geweest voor veel retailers, omdat er toch echt wel market share naar de online spelers ging. Maar je ziet nu steeds meer grotere retailers die zelf ook in staat zijn om een goede online business te kunnen runnen. En wat ook weer nieuwe capabilities met zich meebrengt.
0: Ja, een aantal voorbeelden. En interessant over retail gesproken. Wellicht de naam Deen Supermarkten kennen jullie nog. Hebben uiteindelijk ervoor gekozen om het bedrijf gewoon van de hand te doen. Alleen nog in het vastgoed te blijven. Omdat ze wisten wat als wij met de tijd mee moeten gaan. We ook moeten gaan thuisbezorgen. Zoveel investeringen moeten doen. Dat risico gaan niet meer nemen als familiebedrijf. Is dit iets wat je veel meer ziet nu? Dat
3: nou,
0: er bepaalde keuzes gemaakt worden.
3: Ja, je ziet die schaalvergroting heel veel. En ik denk in de supermarktwereld is dat denk ik heel, heel bekend. Hè? Nou, je hebt natuurlijk de Albert Heijn en de Jumbo als de twee grootste in Nederland. Dat was 20 jaar geleden heel anders. Waren zij ook groot, maar waren er nog een heleboel andere spelers. En die zijn allemaal samengegaan. Dus dat zie je zeker. En die schaalvergroting is nodig inderdaad om het thuisbezorgen mogelijk te maken. Om het online bestellen mogelijk te maken. Dus dat klopt.
0: En daar zit je dus met heel veel uitdagingen, kan me voorstellen.
3: Zeker.
0: Welke keuzes moeten er gemaakt worden om op lange termijn in een duurzame vorm verder te kunnen als bedrijf?
3: Ja, het is natuurlijk heel afhankelijk van welk bedrijf het is. Maar wat je wel ziet is dat bedrijven wel echt die verandering zien. En hoogover moeten de mensen mee kunnen met die verandering. En daar bedoel ik mee dat ze niet alleen begrijpen waarom, hè, waar we het straks over gaan hebben. Maar ook dat het mensen zijn die echt ook de digitale wereld snappen. Die online producten kunnen verkopen versus de mensen die vroeger in de winkel stonden. Maar daarnaast heb je ook mensen nodig die veel meer van data begrijpen. Het hele spel rondom ken je klant is heel anders geworden. Vroeger kende je de klant die in de winkel kwam en dan wist je die wil op deze deze rookworst hebben. Tegenwoordig met alle informatie die je hebt van een klant moet je precies weten wat is nou de beste aanbieding voor die persoon. En dat zijn echt andere functies die je nodig hebt. Dus je hebt andere mensen nodig die met nieuwe kennis en skills. En aan de andere kant moet je dus ook echt andere investeringen doen. Zoals je net zei, opeens in thuisbezorgd en in websites. Wat significante investeringen
0: zijn. Als je de route er nou bij zou pakken, hè, van hoe het dan gaat op het moment dat het eerste contact met de klant er is een contract, er gaat een transformatie plaatsvinden. Jullie bieden advies, data en technologie. Wat is precies de volgorde? Hoe gaat dat dan in de praktijk?
3: Nou,
0: als je het praktisch moet maken.
3: Het gaat natuurlijk altijd anders dan wat ik nu uitleg. Maar een soort van het ideale project zou zijn dat je begint met een strategie waarbij je nou, bijvoorbeeld zou zeggen deze supermarkt gaat nu beslissen dat ze zelf ook thuisbezorgd gaan doen. Dat is dan de strategie die we doen. Dat is een rapport opleveren. Daar komt dan uit van hoe zou je dat nou moeten doen. Daar komt een planning uit. Wat moet je allemaal inkopen? Wat voor mensen heb je nodig? Wat zijn de activiteiten die je de komende tijd gaat doen? Dat is de tweede stap waar wij dan ook heel vaak bij helpen met de executie. En daar zit steeds vaker een technologie of een IT-component in waar we ook bij kunnen helpen. En op het moment dat dan de solution gebouwd is, beginnen we al na te denken over hoe moet dit landen in het bedrijf. Dan komt het proces denken komt erbij. Hoe doe je de processen nu? Hoe gaat het straks zijn? En hoe ga je die mensen meenemen? Wat is die transformatie? En op het moment dat het dan uitgerold wordt, dan ga je dus echt de transformatie in. Dan heb je soms nog aan het eind ook dat als wij zelf helpen om een bepaalde tool te ontwikkelen, dat we die ook nog kunnen beheren. Dus dat is echt end-to-end.
0: En toch in een minuut vind ik toch wel, dat is toch goed uitgelegd. En dan zeg maar op het moment dat die uitvoering echt plaatsvindt, Inger, dan kom jij erbij kijken om ook ervoor te waken dat, zoals de strategie ooit ontstaan is, daadwerkelijk ook echt tot in de praktijk uitgewerkt gaat worden.
4: Ja, klopt. En daarbij werken we veel samen. Want ik heb aan de ene kant de processen nodig, de oude en de nieuwe, om echt goed te begrijpen wat betekent het voor de medewerker. De sectorkennis, onder andere retail, maar ook de andere sectoren, om goed te begrijpen wat speelt hier. En dan kijken naar mensen. En eigenlijk doen we dat altijd op basis van een afgeleide van het ADKAR-model, wat een bekend change management model is. En dat hebben we vertaald en gevuld met eigen praktijkkennis. En dat noemen we snappen, willen, kunnen, doen. Dat zijn eigenlijk de fases die een medewerker doorloopt om tijdens een verandering. Dus je wil beginnen met het snappen van wat is de urgentie van de verandering? Waarom gaan we dit doen? Waarom is het zo belangrijk? Dan ga je bezig met het willen, de bereidheid creëren voor de medewerker. Dat ze ook weten wat hun rol is. En eigenlijk op die trein stappen om te gaan veranderen. En dan ga je naar het stukje kunnen. En dat wordt eigenlijk nooit overgeslagen. Je denkt, ik ga veranderen. Nieuw systeem, nieuwe manier van werken. Nou, dan moet er wel een training komen. Maar wij zien eigenlijk dat je niet zomaar iemand in een training kan droppen. Want dan gaat hij niet mee. Dus dat snappen en willen is echt belangrijk. En een fase die ook vaak vergeten wordt, is die laatste doen en blijven doen. Je wil dat mensen ook niet terugvallen naar het oude gedrag. En dat echt verankerd is in de organisatie. De nieuwe manier van werken is de standaard. Dus dat doorlopen we eigenlijk. Ja.
0: En kijk je dan daarbij ook qua implementatie naar de hiërarchische volgorde? Ga je nu top-down? Of is het ook wel eens dat je gewoon juist eens een keer andersom begint?
3: Ja, ik denk dat beide belangrijk is. En het is we zijn op dit moment bezig met een veranderingstraject bij een groot logistiek bedrijf. En daar zie je dat we nu heel erg bezig zijn de plannen te maken met het topmanagement. De stap nu aan het maken zijn met de vloer. De mensen die op de vrachtwagens rijden en de mensen die daar alle handelingen. En eigenlijk die hele middelmanagement laag. Dat is nu het moment dat we die moeten oppakken. Dus als je ze niet allemaal pakt, het topmanagement, het middelmanagement en de mensen op de vloer, dan gaan de dingen vaak niet goed. Dus eigenlijk moet je ze allemaal meepakken. Het is afhankelijk van op welk moment.
0: Maar welke volgorde, precies. Maar dat is eigenlijk ook de vraag. Van, kan het ook wel eens andersom zijn? Dat je toch helemaal onderaan begint om eigenlijk daar te kijken welke angsten komen erbij kijken bijvoorbeeld.
3: Nou, ik denk dat het van beide kanten wel eens komt. En ik denk dat een leuk voorbeeld wat je nu veel ziet is dat met AI of met Gen AI, dat
0: vandaar
3: je heel
0: vaak
3: jonge mensen hebt op de vloer die komen met leuke ideeën die ze in de top nog niet bedacht hebben. En als dat dan mogelijk gemaakt wordt, dan zie je dat dus vanuit onderaf de verandering komt. En dat zij een soort van laten zien wat er allemaal kan. Terwijl je ook heel vaak hebt als het gaat om dat het kostenbesparingen moeten zijn. Of omdat het een hele strategische wijziging is. Dat het weer van juist bovenaf komt. En dan moet boven de top moet weer laten zien aan beneden ook van ja, wij staan hier achter. Dit is belangrijk voor de toekomst. Dus het kan beide. Ja.
0: Maar mooi dat je het inderdaad herkent. Want dat is natuurlijk wel wat je steeds vaker hoort. Dat eigenlijk jongere generatie qua AI, qua nieuwe digitale processen. Het misschien wel sneller door heeft dan mensen in de board.
3: Zeker. En wat leuk is, wij hebben bij ons op kantoor wat we noemen een AI Experience Center. Daar nemen we bedrijven mee naar door verschillende dingen die je kan doen met AI. En wat we best wel vaak zien is dat het jonge mensen zijn uit de organisatie die nog maar een paar jaar daar werken of zelfs nog korter. Die met dit idee zijn gekomen. En dan zitten we met een paar mensen van de raad van bestuur en een paar hele jonge mensen. Omdat dat de twee groepen zijn die waar het dan vooral om gaat. De jonge mensen die het geïnitieerd hebben en de top die zegt, ja, we moeten hier wel eens een keer goed naar luisteren. Dus zeker.
0: Betekent dat voor procesontwerp ook andere stappen zetten, Freek?
2: Nou ja, andere stappen niet zozeer, maar wel heel bewust nadenken over zou AI en allerlei toepassingen in dat vlak. Het is natuurlijk een groot containerbegrip. Hoe zou je die kunnen inzetten om bepaalde versnellingen te doen in processen? Maar ook na te denken om nog handiger om te gaan met bepaalde handmatige handelingen of zaken die door mensen zelf uitgezocht of uitgeplozen moeten worden. Ik zit nu op het moment doe ik bij een grote woningcorporatie in Utrecht een opdracht. Nou, en daar zijn we ook echt aan het kijken van de frequent asked questions. Hoe kun je daarmee omgaan om die bijvoorbeeld in zo'n soort AI-systeem te zetten dat huurders veel makkelijker zelfstandig naar antwoorden kunnen gaan. Dat je ze nog beter kan voorzien van de laatste antwoorden. En als er dan ook wijzigingen op zijn, dat systeem dat ook veel makkelijker meeneemt. Nu zijn dat vaak papieren exercities. En dan zie je in het proces dat hard in het proces ingebakken zit, om het zo maar te zeggen. En als er dan dingen wijzigen, kost dat heel veel tijd en energie. En loop je ook het risico dat je niet up-to-date bent. Dus ja, ook daar zie je wel dat er gewoon wijzigingen gaan optreden.
0: Ga zo meteen verder praten.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dayton, Sound of Music op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Met vandaag in de studio te gast, eigenlijk centraal MLC als consultancy boutique. Maar ook daarbij de moedermaatschappij IGNH, een advies- en datatechnologiebedrijf. Freek Hermkes, die is in de studio, Kasijn Langler en Inger Otthoff. We hebben het eigenlijk al eventjes over die veranderingen van processen en waar dan eigenlijk MLC om de hoek komt kijken wanneer dat dan plaatsvindt. Kasijn, jij bent met name veel met retail bezig. We hadden het net al even over de keuzes die dan gemaakt worden om een bedrijf duurzaam te laten ontwikkelen, doorontwikkelen, procesveranderingen enzovoort enzovoort. Wat zie je nu veel in deze sector? Waar zijn mensen nu, waar is men mee bezig?
2: Ja, ik denk dat de overal dingen waar ze mee bezig zijn hebben te maken met groeien. Met vaak wel de gedachte dat het nodig is omdat je kostenbesparingen wil halen. Je ziet zowel in retail als in consumer goods bedrijven en in industry en logistics dat er toch wel veel druk staat op winstgevendheid. En dat weten we allemaal omdat er veel inflatie is en omdat het moeilijker is om mensen te krijgen. Dus gaan de prijzen van de lonen ook omhoog. En daar zie je in eigenlijk wel dat heel veel elementen die wij doen hebben ergens daar indirecte link mee. En dat is dus daarom willen ze graag investeren in IT. Want dat zorgt ervoor dat je minder mensen nodig hebt. Of dat je iets goedkoper kan doen. Of dat je kan opschalen zonder dat je het veel duurder gaat worden. En ik denk dat is vaak de basis van wat wij nu zien. Dus dat is ergens een link met kostenbesparing. Maar vaak tegenwoordig dus met een link naar dat je efficiënter wil werken met IT of tech-oplossing.
0: En dit soort transformatietrajecten, is daar een gemiddelde duur voor dat je kan zeggen, of is het echt heel erg project?
2: Nou, dat is echt heel erg project. Want je hebt natuurlijk, we hebben hele kleine projectjes waarin we een tool maken om de productieplanning te verbeteren van een bedrijf. En dan is de tool maken kost 2 maandjes. Dat doe je samen met de mensen die tool moeten gebruiken. Dus is de implementatie kan in 1 of 2 maandjes. Maar we hebben ook hele grote trajecten waarbij nu tegenwoordig bedrijven van een oud SAP systeem over moeten gaan naar het nieuwe SAP voor HANA. Ja, dat zijn trajecten waar we bij sommige bedrijven mee helpen die 3 jaar kunnen duren. Dus dat is wel, het is heel verschillend. Wat je vaak wel ziet is dat het adoptiegedeelte, het deel echt om ervoor te zorgen dat mensen ook daadwerkelijk gebruik gaan maken van het nieuwe proces of de nieuwe tools of beide, dat vaak wel onderschat wordt hoeveel tijd dat ook kost.
0: Zullen we daarop inzoomen?
2: Ja, zeker.
0: Want misschien heb je een voorbeeld van een casus waarbij je dit heel erg duidelijk ook kan zien hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat.
2: Nou, ik denk dat 1 leuk is om te noemen, omdat dat is eentje die is eerst fout gegaan en daarna goed gegaan. We hebben voor een grote consumer goods bedrijf geholpen om in Europa mee te helpen hun transformatie naar dit nieuwe SAP voor HANA. Om dat mogelijk te maken. Mm-hmm. Ze hadden dit gedaan in Amerika. Dat was zonder ons en alleen met een wat ze noemen een SI partner. Dus een partij die de implementatie technisch doet van SAP voor HANA. En wat ze toen geleerd hadden was dat ze dat helemaal fout ging. Want op de dag dat ze zeiden we doen de switch om. We gaan nu met het nieuwe systeem werken. Wist eigenlijk niemand die ermee moest werken hoe ze daarmee moesten werken. Dat is best wel daar fout gegaan in Amerika. Dat is de reden dat toen ze het daarna in Europa gingen doen. Dat ze ons erbij hebben gehaald. Omdat wij daar niet die technische rol gingen vervullen, maar je specifiek de proces in kaart brengen en ook dan de adoptie meenemen. Ik denk dat dat een mooi voorbeeld is van hoe zo'n traject eruit kan zien. Dus dat begon met eerst in kaart brengen wat zijn de huidige processen die ze vandaag de dag doen. Toen is er gezegd op basis van SAP HANA wat zijn straks de processen hoe je het zou kunnen en willen doen. Maar daar zit een gat tussen. En we hebben geprobeerd ook om voordat het overging al allerlei processen te veranderen. Zodat zowel de verandering minder groot werd. Als ook om ervoor te zorgen dat je niet oude processen meeneemt die eigenlijk helemaal niet handig zijn.
0: Nee.
2: Dat is een, denk ik.
0: Nu heb ik ooit als programmamaker het van dichtbij mogen meemaken, die implementatie SAP voor HANA, omdat ik een bedrijf aan het volgen was destijds. En daar merkte ik heel veel onrust bij de medewerkers, want we moeten van het oud systeem naar SAP voor HANA. Dat was zenuwslopend voor heel veel medewerkers. Herkennen jullie dit?
3: Ja, zeker. Verandering, dat is mens eigen. Verandering is nooit leuk, maar het resultaat hopelijk wel. En dat is precies ook de uitdaging, ook wat ik leuk vind aan het werk. Er is met een reden voor die verandering gekozen, maar de mens op de werkvloer, voor diegene is het heel spannend. Dus dat zorgen dat je daar goed op inspeelt met bijvoorbeeld beginnen met een duidelijk veranderverhaal. Waarom doen we dit? En ook dat op tijd communiceren met de medewerker. Niet pas als het gaat plaatsvinden, maar gewoon voordat eigenlijk die onrust wil je voor zijn. Ook vragen, waar komt die onrust vandaan? Waar zit de weerstand? Waar zit de spanning? En dat begeleiden. Maar dat zie je heel vaak, want weinig mensen staan echt te springen om mee te gaan doen.
0: En hoe doen jullie dat? Doen jullie ook door middel van, bij wijze van spreken, bijeenkomsten te organiseren, waarbij steeds weer een plukje kennis gemaakt wordt vanuit een plukje vanuit het totale systeem van, nou, stapje voor stapje, dat ze het totale systeem leren kennen. Hoe gaat dat in de praktijk?
2: Ja, ook dat weer kan op verschillende manieren. Als ik het voorbeeld noem van SAP voor HANA, is dat we daar echt workshops hebben gehouden op het moment dat we wisten hoe het huidige proces werkte. Met mensen door eerst door alle processen te lopen, zeggen, wat kan er nou beter? Om vervolgens met ze mee te gaan van, god, dit gaan de nieuwe processen worden. Hoe kan dat nou weer beter? En dan neem je ze dus al meerdere keren mee in wat het nieuwe proces gaat worden, voordat je daadwerkelijk ook echt overgaat en de mensen de trainingen gaat geven van hoe ze daarna moeten gaan werken.
0: Dus je gaat daar redelijk, ook al heb je ervaring natuurlijk bij andere transformaties, ga je er redelijk blanco in om ook ervoor te zorgen dat er draagvlak creëert en dat ze zich gehoord voelen.
2: Zeker. Ja, ik denk dat Inge dat nog veel beter kan zeggen dan ik. Maar het is extreem belangrijk om mensen het zelf te laten ontdekken. En dat het zeker niet de externe consultant is die zegt, dit is de beste manier om het nu te gaan doen. Want dan is het not invented here, zeggen ze vaak. Dan hebben ze minder zin om te luisteren naar de consultant. Terwijl op het moment dat je het echt samen met ze doet, dan wordt het ook echt hun verandering. En begrijpen ze ook veel beter waarom het beter is om iets te gaan doen.
0: Wat zijn de grootste struggles om te doorgronden en eroverheen te kunnen stappen uiteindelijk? Of te kunnen veranderen?
3: Ik denk dat een belangrijk om mee te nemen is dat je wil dat de organisatie ook zelf in staat is om door te veranderen. Je wil, los van hoe lang je aan boord bent, dat je niet altijd nodig gaat zijn. Dus je wil op een gegeven moment duurzame onafhankelijkheid, noemen we dat, bereiken. En dat zit hem ook in dat stukje wat Kasijn net zegt met het trainen. Je wil eerst wel, jij hebt de kennis van het nieuwe systeem of de nieuwe manier van werken. Dat ga je overbrengen.
0: Begin je dan met een soort early adopters systeem?
3: Ja, zeker. Ja, dat ook zeker als de verandering spannend is en je wil goed aansluiten bij de medewerker, begin je met early adopters, met wie je echt het proces eerst doorloopt en daar weer van leert, om het, als je op een grotere groep het gaat implementeren, dat je al hebt geleerd van die early adopters en het beter kan toepassen op dat bedrijf.
2: Ja, en soms gebruik je zelfs die early adopters dan, dat zij weer degene zijn die daarna het gaan uitleggen aan de rest hoe ze het moeten doen. Wat natuurlijk nog sterker is dan als een externe consultant gaat vertellen hoe ze iets moeten doen.
0: Dan verhuizen we dit hele verhaal naar Freek toe. Ja. ben jij continu aangelijnd eigenlijk bij dit implementatieproces? Of wanneer kom jij, zeg maar, met jouw team?
4: Zeker, wij zijn eigenlijk altijd wel, wat Kazijn net al zei, van op het moment dat er een strategie is bedacht en neergezet, en ik gaf het net al aan, neem even weer deze systeemimplementatie naar SAP HANA. Nou, dan doen wij, begeleiden wij ook de fit gap analyses, zoals we die noemen. Dat we kijken van, oké, hoe werkt het nu? Hoe gaat het in de toekomst? En om daar al te zorgen om te kijken van, oké, als we een aantal wijzigingen doen systeemwise, maar wat betekent het ook voor onze processen? En hoe zorgen we dat zo goed mogelijk op elkaar aansluit? Dus het is eigenlijk altijd een gezamenlijk traject. Het is niet onafhankelijk. En hetzelfde geldt voor transformatieteam. En je wil juist gezamenlijk bedenken, ook al als je bepaalde workshops hebt gehad, dingen naar voren zijn gekomen, dat je merkt van, hey, let op, dit zijn heel veel vragen die nu naar voren gaan komen. Hoe kunnen we die al gaan meenemen? Hoe kunnen we die tackelen? En hoe kunnen we mensen ook al helpen? Want blijkbaar zijn dit dus vragen of zorgen of dingen die spelen.
0: Ja, want die workshops geven natuurlijk inzicht in hoe snel die implementatie kan gaan.
4: Ja.
0: Heb je daar nog wel te maken met het feit dat, bij wijze van spreken, een periode is afgesproken waarbinnen dit allemaal geïmplementeerd moet worden, dat het af en toe een frictie oplevert, dat je merkt van, het gaat niet zo snel als dat we eigenlijk met elkaar van tevoren beoogd hebben?
4: Ja. Kijk, je ziet heel vaak, heel vaak, weet je, je maakt een plan, dat stem je af. En dan heb je vaak gewoon met elkaar goed over nagedacht, ook samen met de klant gekeken van, nou, wat is de veranderbereidheid? Hoe werkt het? Hoeveel adoptie kunnen ze aan? Maar je hebt altijd wel een stuk onzekerheid en marge erin. En dat er dingen gebeuren die kunnen ervoor zorgen dat dingen wel uitlopen. Maar daarom zijn we eigenlijk ook gewoon ben je in een permanente afstemming met de klant. Om te kijken van oké, wat zien we gebeuren? Hoe werkt het? Waar moeten we bijsturen? Waar heeft de klant misschien onderweg alsnog dat ze zeggen, hey, maar deze behoeftes die hebben we ook. Dus ja, dat is een permanent spel in de positieve zin wat je speelt met elkaar om gewoon elkaar niet te verrassen. Zowel de klant ons niet, maar omgekeerd de klant ook niet verrast is dat wij opeens zeggen, we hebben 2 maanden meer nodig.
0: Als we nu kijken hoe snel AI wordt toegepast, hoe snel het zich ontwikkelt. Kan ik me ook voorstellen dat je bezig bent met een implementatieproject. Dat je eigenlijk door de snelheid van waarmee alles wordt ontwikkeld, af en toe wordt ingehaald. Ik kan me voorstellen dat bij het implementeren op de werkvloer, dat je daar eigenlijk het snelste dat merkt, dat je iets aan het invoeren bent. Maar ja, wellicht er eigenlijk nieuwe oplossingen liggen die beter werken. Hoe gaan jullie daarmee om?
3: Ja, ik denk dat je moet zorgen dat de basis gereed is en dat de organisatie ook zelf kan doorveranderen. Je hebt inderdaad een idee, dit gaan we implementeren, maar je hebt als het goed is ook de organisatie opgeleid in die verandercapaciteit, dat zij die snelle ontwikkelingen daarna mee kunnen doen en klaar zijn voor de toekomst eigenlijk.
0: En moet je daar wel op een andere manier nu mee omgaan dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden kan zijn?
2: Ja, ik denk misschien was dat 10 jaar geleden ook al wel goed geweest. Maar je ziet gewoon dat de meeste bedrijven en consultants daarin goed zijn mee ontwikkeld. Maar daar moet je zeker mee in rekening houden. Dus precies zoals Inger zegt, omdat dingen veel sneller gaan dan vroeger. De veranderingen zijn veel sneller. Betekent dat het ook belangrijk is dat organisaties ook veel makkelijker mee kunnen bewegen. En dat terwijl sommige van die hele grote trajecten die we net noemden extreem veel meer impact hebben op een bedrijf dan vroeger de grote veranderingen. Wat we net zeiden, als je overgaat naar een nieuw systeem, of dat nou SAP Verhaan is of een ander grote IT-systeem, dan heeft dat vaak kost dat heel veel tijd en moeten mensen echt heel anders gaan werken, waar dat vroeger vaak wat minder impact had. Dat is anders dan vroeger. We zijn vaker beter dan vroeger om ook echt die verandering mee te helpen begeleiden. Maar het is ook precies belangrijk om bedrijven noem het agile, noemden ze het een paar jaar geleden. Ja, agile te houden, dat ze ook echt kunnen veranderen als er weer nieuwe dingen bijkomen.
0: Ja, een cruciale vraag natuurlijk. Het vraagt veel om gedragsverandering bij mensen. Is natuurlijk het allermoeilijkste bij welke processen dan ook. Maar hoe borg je nu dat uiteindelijk dat de nieuwe methode ook daadwerkelijk 2 jaar later, bij wijze van spreken, als je terugkomt, er nog steeds is?
3: dat je gedurende het proces heb je daar al aandacht voor. Dus je zorgt echt dat het verankerd is in alle aspecten van de organisatie. In onboardingen van nieuwe medewerkers, in ook de functieprofielen van de medewerkers die je zoekt. Vraagt ook wat van leiderschap, dat ze hier bijvoorbeeld in beoordelingen rekening mee houden. Dat je echt op die nieuwe manier van werken wordt aangesproken als je het ook niet doet. Dus die cultuur, daar moet je het echt in vastleggen eigenlijk.
0: Is het ook zo dat jullie bij wijze van spreken een soort van scan hebben na een aantal, na een bepaalde periode, dat jullie weer terugkomen en kijken, goh, het is gelukt, de implementatie staat er, transformatie is afgerond, maar dat je dan over een jaar bijvoorbeeld een soort van quick scan doet te kijken of het succesvol is geweest?
2: Hebben we wel eens gedaan. Ik denk dat een mooier voorbeeld is wat we meestal doen, is dat je bedrijven ook helpt om de tools mee te geven, de dashboards mee te geven, om continu te trekken of ook de verandering daadwerkelijk werkt. Dus wat Inger net vertelde was echt dat voor te zorgen dat mensen het blijven doen. Nieuwe mensen, als je het management de kans geeft, of iedereen op de vloer, om ook daadwerkelijk te zien hoe vaak dingen goed gaan en hoe vaak dingen gebruikt worden, met allemaal dashboards, dan kun je eigenlijk continu dat blijven checken. En dan kun je ook zien wat de verandering voor een effect heeft. Dus dat is denk ik wat we vaker doen.
0: En Freek, hoe kijk jij of de processen die jullie eigenlijk ontwikkeld hebben ook daadwerkelijk werken?
4: Ja, nou ja, de meerdere leden. Aan de ene kant hebben we inderdaad wel, we hebben een aantal scans ontwikkeld inderdaad om te kijken naar hoe gaan mensen om met hun processen en werken ze ermee. Maar de andere inderdaad heel, wat Kazijn net al zegt, is zorgen dat er stuurinformatie is, een dashboard, en dat mensen ook echt kunnen zien van oké, wat is het effect van het proces? Is de doorlooptijd verkocht? Leveren we sneller aan klanten? Hoeveel fouten worden er gemaakt? Dus dat je daadwerkelijk echt gaat kijken van oké, dat nieuwe proces, werkt dat?
0: Ja, dus aan de hand van een aantal, misschien wel meerdere KPI's.
4: Ja.
0: Blijf je dat sturen, bijsturen ook.
4: Ja, en je helpt en je probeert het management ook wel te ondersteunen in dat ze dat kunnen doen. Dus hoe moeten ze dat doen? Want heel vaak zie je dat wij daar wel beelden bij hebben. Maar ja, de manager moet opeens gaan sturen. En wellicht ook wel niet alleen sturen, maar ook op basis van de dingen die hij ziet actie gaan ondernemen.
0: En dan betekent wel dat je ook de managementlagen dus heel goed in beeld moet hebben. Waar de competenties misschien tekortschieten of aanwezig zijn.
2: Ja, dus wat je meestal probeert te doen is voor te zorgen dat de mensen die ermee moeten werken, dat die het ook kunnen. Dus je geeft ze trainings of je legt ze uit hoe iets werkt. En daar hoort bij dus dat ze die capabilities krijgen. En in sommige gevallen hebben mensen dat niet. En dat zijn, wij zijn geen HR recruitingbureau, maar we kunnen wel laten zien dan wat de juiste plekken voor bepaalde mensen zijn. En die gesprekken hebben.
0: Ja, wat zijn wel de middelen die je nodig hebt om uiteindelijk het te laten slagen?
2: Exact. Nee, exact. Dus die gesprek heb je zeker met van wat zijn nou de capabilities die bepaalde rollen nodig hebben. En daar wil wel eens zijn dat de mensen die daar nu op zitten, dat die niet de juiste personen zijn. En dan, ja, dat gebeurt.
0: Hoe kan je nou achteraf na zo'n project zeggen, Freek, dit is duidelijk onze positie, onze propositie ook geweest als consultancy boutique. Wat ons echt onderscheidt ten opzichte van collega's.
4: Ja, dat is wel heel allesomvattende vraag. Nee, ja, kijk, zoals al gezegd, proces voor proces gericht werken, dat is echt wel wat in ons DNA zit. En ook als ik terugga bij oud-klanten en dingen zie, dat je inderdaad een aantal zaken die echt zijn neergezet, dat je ook wel ziet dat. Al is het maar dat mensen in gesprekken het hebben bijvoorbeeld over hey, maar we moeten naar het proces kijken, we moeten daarmee aan de slag gaan. Dus niet alleen dat er een aantal dingen uitgetekend zijn, maar dat je in de vocabulaire hoort dat er terminologie die wij gebruiken als bureau, die wij belangrijk vinden, dat je die hoort terugkomen bij in gesprekken. Soms schuif ik nog wel eens bij een MT aan en dan luister ik eigenlijk gewoon mee en dan kan ik al horen hoe ze aan het spreken zijn over hun proces, de sturing, dat er dingen gewoon wel of niet zijn geland die wij uit hebben gelegd.
0: Dat is eigenlijk een soort van handtekening die je achterlaat.
4: Ja, op die manier wel. En dat is gewoon heel mooi om te horen en om te zien. En ik denk, ja, het grootste compliment vaak, maar dat geldt voor ons alle drie, is dat je de klanten ook weer terug op de lijn komen. En niet om hetzelfde probleem op te lossen, maar zeggen van, goh, jullie hebben ons hier en hier geholpen. En dat zien we IGNA breed ook heel vaak terug, dat we ook gevraagd worden van, kunnen jullie ons ook op een aantal andere vlakken helpen? Dus ja, dat betekent ook wel dat we goed werk hebben geleverd. Maar voor mij voornamelijk, als je de terminologie, de dingen terug hoort, dat je denkt, oh ja, dus we hebben echt wel een impact gemaakt. En dat begrip processen geladen in die organisatie, dat dan weet ik dat we het goed gedaan hebben.
0: Kazijn, in jullie geval, want ja, je bent gespecialiseerd op het gebied van retail-achtige segmenten, zeg maar.
2: Ja.

0: wat noemen. Ja, verder natuurlijk alle projecten zijn zo anders. Maar ja, mee collega zijn gecombineerd met make strategy work. Daadwerkelijk zorgen dat de strategie ook echt lukt en geïmplementeerd wordt. Dat is denk ik onze blauwdruk als geheel IGNH. En daarvoor ook hebben we inderdaad precies al die verschillende rollen binnen IGNH. Van mensen die precies weten hoe ze met processen om moeten gaan. Mensen die weten hoe je de verandering moet doorvoeren. Maar ook data en AI consultants die echt weten, ja, als je nou AI wil gebruiken om een proces te verbeteren, dan kunnen wij dat ook voor je bouwen in allerlei tooling die je kan bedenken. En ik denk dat die combinatie van verschillende expertises onder één dak, dat wel iets is wat niet heel veel consultancies hebben, maar ook wat gewaardeerd wordt door onze klanten. En daarom ook dat ze dus zeggen, make strategy work.
1: Tot slot, Inge, bij jou, want jij gaat bij die bedrijven aan de slag. Jij trekt op een bepaald moment de deur dicht en weet het zit erop.
2: Ja, en dan hoop je dat je genoeg aandacht hebt gehad voor dat de medewerkers in staat zijn om het zelf ook te doen. Dat je met een gerust hart weg kan. Dat je de kennis inhoudelijk en het veranderkundig hebt overgebracht. Dat je gemist kan worden. Je wil eigenlijk zo snel mogelijk overbodig raken, omdat de organisatie het zelf kan.
1: Is dat niet tegennatuurlijk eigenlijk?
2: Ja, ergens wel. Want je wil natuurlijk, het gaat ook om geld verdienen. En hoe langer je aan boord bent, hoe meer inkomsten het is. Maar dat is niet onze visie. We willen de organisaties echt helpen. En ze zijn niet geholpen als alle kennis extern is. Die kennis moet ook intern liggen. En daar kunnen we een mooie rol in spelen. Maar op een gegeven moment moeten ze het ook echt zelf doen.
1: Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de komst naar de studio. En ja, voor een inkijkje in de manier zoals jullie samenwerken als IGNH en MLC. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Wil je hem terugluisteren, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Tot de volgende.
3: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, wat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: goede dag. Azijn, je gebruikt het bijvoorbeeld in de keuken of om dingen schoon mee te maken. Maar achter zo'n alledaags product gaat een internationale wereld schuil. Burg Group begon decennia geleden als familiebedrijf, maar produceert inmiddels internationaal zo'n 400 miljoen liter natuurazijn en limonadesiroop per jaar. Maar hoe groei je internationaal terwijl je tegelijkertijd duurzaam wilt produceren? Ik ben Olivier de Neve en onder andere dat vraag ik zo meteen aan Patricia Surendonk, CEO van Burg Group, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Over familiebedrijven en huismerken, maar ook over circulaire flessen en hun recente B Corp certificering. Is duurzaamheid mogelijk zonder dat je producten duurder worden? En hoe krijg je 7 fabrieken, leveranciers en klanten mee in dezelfde beweging? Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, goedemorgen, dames hier in de studio. Patricia, Andrea, fijn dat jullie er zijn. Patricia, laten we bij jou beginnen als grote baas, CEO van Burg Group. Jullie bestaan sinds 1947. Wat zou de oprichter van Burg Group nu nog herkennen in het bedrijf en wat absoluut niet?
2: Ik denk dat hij zeker de cultuur herkent. He, want eventjes voor alle duidelijkheid. Wij zijn nog steeds een familiebedrijf. Mm-hmm. En mijn schoonvader heeft het opgericht in 1947. Toen was hij actief met eigenlijk slechts het vullen van flesjes. Natuurazijn en limonadesiroop. Begon daar heel snel zelf limonadesiroop te maken. En pas sinds de jaren 70 maken wij ook natuurazijn.
0: Ja.
2: Wat ons eigenlijk ook meteen een soort... een grote voorsprong heeft gegeven. Want waarschijnlijk een beetje kan je een soort inbeelden. Die houten vaten waarin azijn gemaakt werd. Mm-hmm. Nou, dat hebben wij overgeslagen. We zijn onmiddellijk overgestapt op RVS. En hadden daarmee de mogelijkheid om toch eigenlijk veel innovatiever te zijn. En tot op de dag van vandaag zijn we dat eigenlijk ook.
0: Ja, dus met een voorsprong begonnen en die voorsprong vastgehouden.
2: Ja.
0: Zo zou je het kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Moet je wel even uitleggen, dan gaat het ook wat meer leven bij mij en bij onze luisteraars natuurlijk. Limonade begonnen. Waarom limonade? Zat daar een gedachte achter?
2: Hij kocht eigenlijk een fabriekje die azijn vulde.
0: Ah.
2: Maar omdat hij uit de zoetwaren kwam, lag zijn interesse ook bij zoetere producten. Dus hij, mm-hmm. vandaar dat hij eigenlijk ook begon met siroop. En in de basis ging het gewoon om product in een flesje stoppen.
0: Ja.
2: Dus wat dat dan is, dat
0: maakt dan eigenlijk niet zoveel uit.
2: Dat maakt dan eigenlijk niet zoveel
0: uit. Nee, dus het is hetzelfde productieproces voor een deel. Het spul in het flesje stoppen.
2: Toen ging het natuurlijk puur om vullen.
0: Hè? Ja.
2: Dus siroop maken is daar heel snel bij gekomen. En dus later dat het produceren van azijn. En eigenlijk is hij heeft hij mee kunnen groeien met de opkomst van het supermarktkanaal.
0: Mm.
2: En we zijn natuurlijk gevestigd Noord-Holland, zeg maar. Daar zit ons hoofdkantoor. En daar heb je natuurlijk nog steeds de Albert Heijns, toen nog de Deens, de DK's.
0: Ja.
2: En hij kon eigenlijk meegroeien met die ontwikkeling.
0: Het epicentrum van de supermarkt.
2: Ja,
0: daar zitten jullie dichtbij. En dat was meer gelukt aan wijsheid misschien wel op dat moment.
2: In feite.
0: 1947 dus, ik zei het al. Wanneer veranderde Burg Group nou van dat kleine, schattige Nederlandse familiebedrijfje in zo'n echte internationale, serieuze onderneming? Wanneer denk je dat het omslagpunt nou is gekomen?
2: Ik zou eigenlijk zeggen dat is eind jaren 90. Onder leiding van mijn man. Die heeft echt de droom van ik wil de grootste van de wereld worden. En nog steeds is dat eigenlijk onze ambitie. En ambitie hebben ze natuurlijk altijd heel goed.
0: Ja, zeker.
2: Dus vanaf zeg maar de jaren 2000 hebben we eigenlijk in feite de Europese vestigingen die wij nu hebben, hebben we overgenomen. Het zijn eigenlijk ook allemaal familiebedrijven van de oorsprong. Vaak nog ouder dan wij zijn. Hè. We hebben ook een merk wat al 100 jaar bestaat, bijvoorbeeld in Tsjechië. Alleen in Amerika, waar wij sinds 2-3 jaar ook zitten, zijn we echt gestart met zelf bouwen met een greenfield.
0: Gewoon helemaal from scratch, zoals ze daar zouden zeggen.
2: Ja, ja,
0: ja. En maar je zegt van nou, ons doel is om de grootste te worden. Hè? Hoe ver zijn jullie hier op dat vlak? Internationaal gezien dan?
2: Nou, we gaan best aardig, moet ik zeggen. We zijn de grootste van Europa.
0: Ja, op azijngebied dan?
2: Op azijn, precies. Dus er zijn wel bedrijven in Europa die groter zijn dan wij. Maar die doen dan ook andere dingen. Wij zijn de enige die echt sec gefocust is op natuurazijn produceren.
0: Ja.
2: We zijn zeg maar de tweede, derde van de wereld.
0: Oké, dus dat gaat wel de goede kant op. Ja. Maar er is nog wat te winnen.
2: Ja. Maar de grootste is ook wel echt groot.
0: Oké, dat is nog wel een afstandje.
2: Ja.
0: Oké, dat is een beetje Usain Bolt en jullie zijn een hele goede... nou ja, laat ik die vergelijking niet afmaken. Maar het gaat goed, maar het kan nog naar dat doel toe. er kan nog even een paar stappen
2: gezet worden. Er is gewoon nog werk aan de winkel. Ja. Dat is goed.
0: Laten we daar straks over verder praten. Ondertussen heb ik ook hier een duurzaamheidsmanager in de studio zitten. Want daar gaan we het straks natuurlijk ook veel over hebben. Ja. Jullie produceren vooral huismerken bij Burg Group. Hè? Daardoor zijn jullie eigenlijk een groot bedrijf dat voor consumenten grotendeels onzichtbaar is, toch? Heeft dat ook voordelen wat jou betreft?
3: Nou ja, dat maakt het soms lastiger. En aan de andere kant kan je ook meer gewaagde keuzes maken. Of soms even een stapje terug doen. Als je erachter komt dat toch bepaalde keuzes niet haalbaar zijn. Of niet op een bepaalde termijn haalbaar zijn. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zijn onze klanten, onze retailklanten natuurlijk ook heel kritisch.
0: Ja.
3: En het is heel leuk om samen met hen die duurzaamheidsreizen in te gaan.
0: Ja, dus op die manier kan je, ondanks het feit dat je bij consumenten niet per se een bekend merk bent, kan je door die klanten bij de supermarkten bijvoorbeeld toch ook laten zien van kijk, wij zijn heel duurzaam bezig.
3: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Als je het hebt over dat familie-eigenaarschap, ik weet niet, hoe lang werk jij eigenlijk al bij Burg Group, Andrea?
3: Ik werk hier nu 5 jaar.
0: Oké, dus dat is al wel weer een tijdje. Daarvoor neem ik aan, ik wil je zeker niet oud noemen, maar heb je ook al bij andere bedrijven gewerkt?
3: Klopt.
0: Ja. En in die tijd, waren dat ook familiebedrijven of waren dat juist grotere, nee, internationale?
3: Juist, grotere eigenlijk. Ja? Dus ik heb hiervoor in de consultancy gewerkt bij KPMG.
0: Ah ja.
3: Dus juist veel grote bedrijven geadviseerd op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor bij Ahold, Albert Heijn.
0: Kijk.
3: Gewerkt.
0: Ja, ja. Ja, van oorsprong natuurlijk ook een familiebedrijf, maar al lang niet meer. Qua opzet. Heb je gemerkt in jouw afgelopen 5 jaar bij Burg Group dat het ook echt een familiebedrijf is in hoe het werkt?
3: Ja, wat ik heel erg kenmerkend vind is dat wij een heel open en familieachtige bedrijfscultuur hebben. Dus veel mensen werken er al lang. Er is veel samenwerking, veel openheid naar elkaar. Dus mensen gaan echt op een heel leuke manier met elkaar om.
0: Ja.
3: En er is echt ook natuurlijk oog voor de toekomst, voor de volgende generatie die uiteindelijk het bedrijf weer gaat overnemen.
0: Ja, want staat er al iemand klaar, Patricia?
2: We hebben al een deel van de aandelen overgedragen naar de volgende generatie. Mm-hmm. Die zijn betrokken.
0: Oké. Ja, en dus blijft het in de familie?
2: Blijft zeker in de familie.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hoe ervaar jij dat? Je bent natuurlijk de CEO. Jij bepaalt het uiteindelijk als grote baas. Dat familiebedrijf, hoe je daar ja, je bent een beetje met je hoofd aan het schudden. Hoezo? Bepaal je niet uiteindelijk alles?
2: Nou, nee, dat vind ik op zich niet. Weet je, we hebben gewoon een heel goed team van mensen.
0: Mm-hmm.
2: Die ieder heel veel kennis hebben op hun gebied.
0: Ja.
2: Dus met elkaar bepaal je toch ook een richting.
0: Ja, niet top-down natuurlijk.
2: Ja. En natuurlijk precies ergens top-line wordt er vanuit de familie natuurlijk. En zeker zoals duurzaamheid is echt een route die we als familie heel belangrijk vinden.
0: Ja.
2: Maar uiteindelijk doe je het gewoon met de mensen in de organisatie, met de collega's.
0: Ja.
2: Werk je daar gezamenlijk aan en maak je ook die visie.
0: Ja. Jij bent zelf dus van oorsprong was je geen onderdeel van de familie, als ik het zo goed hoorde. Jouw man wel.
2: Ik ben koude kant.
0: Ja, nou, dat vind ik al zo naar om te zeggen. Maar dacht ik, doe het een beetje omhuld. Hè? Maar dat betekent dus dat jij niet van jouw pad stond niet van tevoren vast. Nee. Toen jij in de wieg lag, was het nog niet duidelijk dat jij CEO van Burg Group zou worden, zullen we maar zeggen. Voor de andere kant van de familie wel natuurlijk, in dat opzicht. Merk je dat ook? Dat zo helemaal leeft in zo'n organisatie? Van komt de volgende generatie weer aan?
2: Het grappige is, want je hebt helemaal gelijk, eigenlijk was ik natuurlijk ook niet voorbestemd om deze rol te doen. He, dus de omstandigheden maakten dat uiteindelijk, mijn man is een stukje ouder dan ik ben, dus hij is ondertussen met pensioen.
0: Mm-hmm.
2: Op het moment dat aangekondigd werd, zou ik maar zeggen, dat ik algemeen directeur werd, daar had eigenlijk de organisatie, vond dat helemaal prima. Maar je ziet wel dat het heel belangrijk is om als familie echt die connectie te maken met het bedrijf. Te laten zien dat je er bent en dat je echt betrokken bent. Want dat is wel heel belangrijk voor de mensen.
0: Ja, ze zeggen altijd familiebedrijven die denken meer lange termijn. Is dat ook hoe jij dat ervaart, Andrea?
3: Ja, ik zie dat wel zo. Ja, zeker. Natuurlijk ook als je kijkt naar een beursgenoteerd bedrijf, dan heb je toch die aandeelhouders die in je nek hijgen. Terwijl hier kunnen we ook meer lange termijn investeren. We kijken meer lange termijn. En dat maakt echt wel dat je ook, denk ik, betere keuzes kan maken.
0: Ja, ik vertelde het net al. Jullie verkopen ongeveer 400 miljoen liter per jaar. bijna niet voor te stellen hoeveel dat is. Kun je bij zo'n omvang nog ondernemend en flexibel blijven eigenlijk?
3: Nou, wat ons kenmerkt, hè, dat gaf Patricia net ook al aan. We hebben vanaf het begin eigenlijk heel moderne productiefaciliteiten gehad. En ik vind het echt heel erg opvallend dat we blijven super investeren in onze fabrieken. Mm-hmm. Dus ook als ik met bezoekers bij ons langskom, dan krijg ik altijd de opmerking, oh, wat ziet het er hier modern uit en mooi en natuurlijk ook energie-efficiënt. Nou ja, en dat maakt natuurlijk ook, hè, duurzaamheid en ook winstgevendheid kunnen ook gewoon super hand in hand gaan. Dus ja, ik vind dat ook heel mooi om te zien.
0: Ja, dat zeg jij nou wel, maar daar gaan we natuurlijk straks nog wel even verder op in. Want daar wil ik wel even meer over weten natuurlijk. Maar of dat kan.
2: Misschien toch even om daarop in te haken. Ja. Want het is natuurlijk wel, weet je, als familie maak je natuurlijk wel een keuze om op een gegeven moment te zeggen van wij investeren elk jaar in ons bedrijf. Mm. Je kan het eruit halen, zou ik maar zeggen. Of je kan het erin laten.
0: En je kan ook lekker gaan rentenieren op een gegeven moment natuurlijk.
2: Bijvoorbeeld, maar dat is wel echt een bewuste keuze om daarin ook elke keer gewoon te zorgen dat we voor blijven lopen. En dat kan op allerlei gebieden. Als je nu kijkt, dan investeren we in lijnen. Maar dat betekent weer dat we bijvoorbeeld minder plastic kunnen gebruiken. Voor onze flessen en zo verder. En dat is natuurlijk uiteindelijk, gaan wij echt wel voor die lange termijn. Zo. We hebben gewoon een lange adem.
0: Ja, dat helpt. Ja. Je weet ook, we doen het niet alleen voor onszelf. Maar we doen het ook weer voor de generaties / generaties na ons.
2: Ja.
0: Dat is echt anders. Ja. Wat was nou het moment waarop je dacht in al die afgelopen jaren, hè, sinds 1947, van nou, we zijn nu wel een beetje misschien te snel gegroeid. Het gaat iets te hard.
2: Dat zijn overigens wel de meest leerzame periodes.
0: Daarom vraag ik ernaar, ja.
2: Ja, we hebben in Eergard, waar ons hoofdkantoor zit, hebben we nog een heel groot verbouwproject gehad. En daar hebben we op een gegeven moment keuzes in gemaakt van het moet zo snel mogelijk. Nou, toen lag op een gegeven moment echt, ik geloof op 6-7 kanten lag het open. En iedereen was in de stress en het was één grote narigheid. Mm. Dat was voor mij echt een moment dat ik dacht, zo moet het dus niet.
0: En hoe snel heb je dat weer kunnen, zeg maar dat tempo weer zo gelijk kunnen trekken?
2: Uiteindelijk hebben we denk ik daar, is het één jaar dus verlieslatend geweest. Mm-hmm. Maar het volgende jaar waren we weer winstgevend, om het zo maar te noemen. En was dat eigenlijk ook een punt dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden van oké, wacht even, hoe doen we het nu?
0: Ja.
2: En wat zien we voor stip op de horizon en wat is er eigenlijk nodig om daar te komen?
0: Ja.
2: Toen hebben we wel een aantal veranderingen doorgevoerd.
0: Dat was een goede les.
2: Ja, precies. Dat was een goede les.
0: Over goede lessen gesproken. Ik heb ook elke aflevering businessvragen voor mijn gasten. En dat zijn vragen die uit een soort vriendenboekje komen, zou je kunnen zeggen. Maar dan zakelijk. Dus zijn jullie klaar voor de eerste vraag? Komt-ie? Ja, het is nog een beetje stil zo. Nou,
3: ja.
0: Ik weet niet wat ik kan verwachten. Nou, hier komt-ie.
1: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
0: Laat ik die eens aan Andrea voorleggen. Heb je wel eens van een zakelijk dilemma wakker gelegen? En zo ja, welke?
3: Ja, zeker. Nou ja, wij zetten natuurlijk in op duurzaamheid. En dat gaat over grote dingen. En dat gaat ook over de dingen die zichtbaar zijn in de fabriek, die soms wat kleiner zijn. En dat gaat bijvoorbeeld op het scheiden van ons afval. We hebben een doelstelling om zo min mogelijk restafval te hebben, dus zoveel mogelijk te scheiden. En uiteindelijk zie je dat we daarin al mega stappen hebben gezet. We doen het daar echt wel goed. En het is niet meer alsof we daar heel veel impact hebben. Maar ik vind het wel belangrijk om daarop te blijven sturen. Omdat onze collega's in de fabriek, de meeste collega's, dat is wat zij zien van duurzaamheid.
0: Ja, ja.
3: En toch zie je dat het soms ook lastig gaat. En dat vind ik soms wel een dilemma. Van ik weet dat het weinig impact heeft. Mm-hmm. Het loopt soms niet helemaal. Of ja, je moet er moeite in blijven steken.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant wil ik het ook niet loslaten. Want het is wel hetgene wat de collega's zien dat wij doen aan duurzaamheid.
0: Juist. Ja, en dat is dus wel iets waar je af en toe van denkt. Hè, draai me nog een keer om en dan lig ik even te woelen.
3: Ja, dat ik denk, moet ik daar nou harder nog ingaan? Zeggen dat ze er meer op moeten investeren, meer tijd in moeten steken. Of zeggen we, hè, we gaan toch voor een nieuwe machine met lichtere flessen, wat uiteindelijk veel meer positieve duurzaamheidsimpact heeft. Ja, waar de mensen dan hun tijd... Uiteindelijk, het gaat ook een beetje om tijd verdelen natuurlijk. Ja. Waar steek je die tijd in?
0: Ja, nou, dat lijkt me iets om het zeker zo meteen verder over te hebben. Waar steek je die tijd precies in? Waar leg je de focus op? Over een paar minuutjes gaan we verder de diepte in. Onder meer over jullie purpose. Restoring a natural living. Nou, wat dat betekent en of dat geen lege huls is, daar hebben we het zo over. Maar eerst One Republic hier op New Business Radio. Dit is I Ain't Worried.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: En je luistert naar Let's Talk Business. Terug bij Patricia Surendonk, CEO. En Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager. Allebei bij Burg Group. Andrea, laten we eens even beginnen met die purpose van jullie. Ik vind het altijd een beetje jeukwoord als ik eerlijk ben. Purpose. Maar het staat wel ergens voor. Restoring natural living. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar wat betekent dat nou op een gewone werkdag in de fabriek?
2: Nou, wat wij eigenlijk zien. We maken natuurazijn en limonadesiroop. Zijn twee producten die eigenlijk al duizenden jaren gebruikt worden. En die ook op een heel natuurlijke manier gemaakt worden. Dus we maken gebruik van agrarische grondstoffen om onze producten te maken. Ze zijn heel effectief. En zeker natuurazijn kan je voor 1001 dingen gebruiken. Dus we hebben eigenlijk gezegd van die kracht van het natuurlijke product wat al duizenden jaren gebruikt wordt, wat eigenlijk ook heel relatief simpel is qua ingrediënten. Dat is echt onze kracht. Mm-hmm. En daar kunnen wij ook, vinden wij, echt wel een positieve impact mee maken in het leven van de mensen die het gebruiken.
1: Ja, en op die manier dus het restoring natural living. Dus niet gewoon het natuurlijke leven zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt met z'n allen. Dat is eigenlijk, neem ik aan, wat hier ook in zit.
2: Exact, ja. En het gaat dan ook in, leven gaat over, je kan het gebruiken als voedingsmiddel, maar ook als schoonmaakmiddel. Je kan het gebruiken in de tuin. Dus het heeft heel veel verschillende toepassingen waarop je onze producten kan gebruiken. En wij zeggen ook altijd, eigenlijk iedereen in Nederland heeft wel een product van Burg Group in zijn keukenkastje staan.
1: Oh, ja, is dat zo? Ja. Als ik de huismerk natuurazijn erbij pak, dan is de kans groot dat die van jullie komt.
2: Zeker.
1: Kijk, nou dan ga ik eens even in het keukenkastje kijken straks. ja, dan wil ik even checken. En als het gaat over die, want dit leg je uit, dit gaat dan meer over de consument in dit geval, denk ik. Die uiteindelijke eindklant die dan dat natuurlijke leven weer terugkrijgt. Maar zit dat ook verder bij jullie in de organisatie? Wat ik vroeg van in de fabriek bijvoorbeeld, hoe zit dat dan?
2: Nou, dat gaat heel erg in ook over de grondstoffen die we gebruiken. Dus hoe werken we ook samen met onze leveranciers? Waar kopen we in? Dus we zetten in om zoveel mogelijk dicht bij huis in te kopen bijvoorbeeld. Maar ook om ingrediënten in te kopen met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Dus op die manier proberen we ook zo natuurlijk mogelijk product neer te zetten.
1: Ja. Dat is dus de purpose. Kun je nou ook een besluit noemen waarvan je op basis van die purpose dacht, nou laten we dat dan toch anders doen dan we eigenlijk van plan waren. Want we herinneren ons weer even die purpose die we hebben bedacht. Waarom zijn we eigenlijk op deze aardbol?
2: Wij hebben vanuit het verleden nog synthetisch schoonmaakazijn afgevuld. En daarvan zijn we eigenlijk nu steeds sneller aan het overstappen naar volledig natuurlijk schoonmaakazijn. Ja. Dus zowel voor voeding als voor schoonmaak gebruiken wij dan echt natuurazijn.
1: Ja, want inderdaad, je hebt altijd twee soorten. Hè? Tenminste, zeg ik dan even als leek. En dat synthetische, dat gaat er dus bij jullie in ieder geval rap uit.
2: Ja.
1: Patricia, als je het hebt over het B Corp, de B Corp certificering. Hè? Waarom willen jullie dat eigenlijk worden, B Corp gecertificeerd? Want je kunt zonder certificering toch ook prima groeien.
3: Tuurlijk, vast en zeker. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel een erkenning voor wat we doen.
1: Ja.
3: En op alle vlakken waar wij mee bezig zijn, word je op gecertificeerd. En daarmee geeft dat natuurlijk wel ook, dat geeft gewoon wat aan.
1: En wat geeft het aan, wat jou betreft?
3: Ja, dus dat wij een bepaald niveau van duurzaamheid hebben. En een bepaalde aanpak hebben. Een visie op waar we naartoe willen.
1: Ja, want voor wie misschien niet weet wat B Corp precies inhoudt. Kun je dat kort uitleggen?
3: B Corp is een duurzaamheidscertificering. Mm-hmm. Die in de breedte eigenlijk op milieu, op mensen, op producten aangeeft waar je mee bezig bent.
1: Ja, ze checken dan van klopt het wel dat je wat je zegt, dat je het ook echt doet. En als je dat dan netjes doet, dan krijg je die certificering.
3: Ja.
1: Zo werkt het.
3: En is natuurlijk gewoon gericht op Planet People en Profit in feite ook.
1: Ja, ja, en dan profit natuurlijk.
3: In de breedste zin.
1: Ja, precies.
3: Niet alleen geld, maar ook anderszins.
1: Ja, ik spreek ook wel eens critici. Die zeggen dat B Corp, dat is vooral een sterk marketinglabel. Wat zeg je tegen die mensen?
3: Nou, zo hebben wij het niet ervan. Eerlijk gezegd. We zijn echt, we zijn er denk ik nou echt wel 2 jaar mee bezig geweest.
1: Dus zo. Ja, dat is wel een flinke hoepel waar je
3: heen moest. Ja, best wel. Zeker. Ja, ik denk zeker voor een bedrijf zoals het onze, gewoon een productiebedrijf.
1: Ja.
3: Is dat best een grote hoepel geweest.
1: Ja, dus Andrea, je zou niet zeggen, jullie zetten B Corp een beetje omdat het in de etalage zo mooi staat. Maar dat is iets wat jullie echt voelen ook.
2: Zeker, ja, dat zie ik wel zo. Dus uiteindelijk zijn wij ook wel een beetje een informeel bedrijf. Dat past ook wel bij een familiebedrijf. En voor veel certificeringen moet je dan heel veel dingen echt vastleggen in procedures. Dus daar wel eventjes tijd in gestoken. Maar heel veel hadden we natuurlijk ook al gewoon. En heel veel in onze besluitvorming, in onze governance, zit duurzaamheid heel goed geborgd.
1: Ja, je maakt het eigenlijk officieel wat jullie al lang deden.
2: Ja, exact.
1: Nou, als je het hebt over vastleggen van dingen, je noemde het net het woord. Jullie hebben de maatschappelijke en milieudoelstellingen ook opgenomen in de statuten.
3: Ja.
1: Daar stond ik wel even van te kijken. Waarom eigenlijk? Waarom is dat nodig om ze in de statuten te stoppen?
3: Nou, ik denk dat dat een extra ondersteuning of onderbouwing is van datgene wat wij willen doen. En wat ook betekent omdat het in de statuten staat. Dat je niet kan denken, ach, morgen komt het me niet uit. Dan doen we het maar niet.
1: Ja, maakt dat soms dan moeilijke keuzes nog moeilijker om te maken? Want ik kan me voorstellen dat je dan wel denkt, ja, maar we mogen het niet eens doen. Want het staat in onze statuten.
3: En daar, eigenlijk geloof ik niet dat ik er zo tegenaan kijk.
1: Nee. Omdat het natuurlijk... Zo negatief ben ik aan het formuleren. Ja. Hè? Dat is heel vervelend allemaal.
3: Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk gewoon toch, zeg maar, onze visie, ons idee, onze reis die we aan het maken zijn. Dus op die manier kijk ik er niet tegenaan. Maar het is wel een extra bevestiging natuurlijk van dit is wat we doen.
1: Dat het is een leidraad.
3: Ja.
1: Ja. Burgergroep zegt in alle landen een leefbaar loon te bieden. Zag ik. Hoe bepaal je nou wat leefbaar is in 6 verschillende landen? Want daar zitten jullie natuurlijk.
2: Nou, daar zijn allerlei onderzoeken en organisaties voor die dat bepalen. Dus welke hoogte van het loon moet je dan betalen? En dat gaat over een loon per persoon of een loon per familie. En wij hebben dus natuurlijk onze laagst betaalde collega's eigenlijk naast dat wetenschappelijk bepaalde loon gelegd.
1: Mm-hmm.
2: En op die manier konden we zien dat wij inderdaad gewoon echt wel goede salarissen bieden.
1: Ongeacht waar je in de wereld werkt, krijg je dus een goed salaris aangeboden.
2: Ja,
1: dus dat is ook belangrijk voor jullie. Dat het niet alleen maar om de planeet gaat, om over de duurzaamheid. Maar dus ook dat mensen netjes betaald worden.
2: Zeker. Ja, we werken ook heel weinig bijvoorbeeld met uitzendkrachten. Dus we hebben heel veel vaste collega's in dienst. We hebben ook heel veel collega's die al lang in dienst zijn. Boven de 25 jaar, een aantal 40 jaar.
1: Patricia, als we het hebben over de groei, hè, we noemden het net al even. En tegelijkertijd zorgen dat je de natuurlijke leefomgeving wil herstellen. Hè, waar we het over hebben met jullie purpose. Kan dat eigenlijk wel? Of zit daar ook veel spanning op?
3: Uiteindelijk is natuur zijn een product, weet je, wat je op, zeker als je het in flesjes stopt, dan moet je meegaan met je product als je dat verder wil brengen. Want anders wordt het transport duurder dan het product.
1: Ja, dat moeten we niet hebben.
3: Nee, dat moeten we niet hebben. Uiteindelijk is het ook een product wat overal gemaakt werd. Dus in die zin is het niet zo dat we ergens iets nieuws brengen. Nee, het is een product dat al in de Griekse oudheid bestond.
1: Ja.
3: Dus zo zie ik dat niet.
1: Nee, het kan tegelijkertijd eigenlijk. Ja. Dus en die purpose daaraan werken en iets goeds doen voor de wereld. Ja, wat wou jij zeggen, André?
2: Ja, ik wou er misschien nog wat op aanvullen.
1: Graag.
2: Want wat wij zien eigenlijk, natuur er zijn is een heel veelzijdig product. Maar we zien ook, het heeft heel veel positieve effecten eigenlijk. En we zijn ook net in een partnerschap gegaan met de Wageningen Universiteit om daar meer onderzoek naar te doen. Dus welke positieve effecten heeft het bijvoorbeeld op je gezondheid? Maar wij werken ook samen met een afvalwaterzuiveringsbedrijf in Noord-Holland die onze restazijn graag wil hebben om het rioolwater te zuiveren.
1: Ah.
2: Dus zo heeft eigenlijk natuurazijn heel veel positieve impact.
1: En zelfs restazijn kan dus nog weer een goede invloed hebben.
2: Ja. Ja.
1: Gebruikte azijn.
2: Ja, dat is gewoon onze afvalbaar. Met azijn halen zij op.
1: Wat goed.
2: Dat zij het graag willen gebruiken.
1: Ja, interessant. Nou, zometeen hebben we het ook onder andere nog over verpakkingen, recycling en alles wat met jullie milieu-impact te maken heeft. Ik heb eerst nog een businessvraag voor jullie. Er komt er weer eentje.
4: Zijn er dingen in jouw vakgebied die erbij horen, maar die je liever niet doet?
1: Ja, ik zie Patricia al lachen. Dan mag jij antwoord geven.
3: Ja. Veel vergaderen.
1: Veel vergaderen. Ja, is dat CEO live?
3: Ja.
1: Ja, toch wel.
3: Best minder.
1: Ook in een familiebedrijf wordt er toch nog veel vergaderd. Ja. Ja? Hoeveel procent denk je dat je van jouw dagen bestaat uit vergaderen?
3: Nou, ik denk, volgens mij breng ik mijn dagen gewoon alleen maar praten door.
1: Oh, ja, dan zit je hier ook goed, kan ik je vertellen. Dus, dat gaat prima. Maar dus veel vergaderen, veel praten.
3: Overigens is dat natuurlijk ook goed, hè, want daardoor kom je juist verder.
1: Ja, maar dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ze horen erbij. Maar af en toe zou ik ze wel even achter het bank willen plakken, al die vergaderingen. Ja. Oké, helder. Voor jou, Andrea?
2: Ik denk dat er verschillende dingen bij horen. Wat kan ik maar zeggen? Administratie natuurlijk. Hè? Zoals waar we het net over hadden. Procedures. Alles vastleggen in procedures. Dat is voor allerlei certificeringen heel belangrijk. Maar best wel saai ook.
1: Beetje vermoeiend soms.
2: Ja. Zeker als je weet dat het gewoon gebeurt. Hè?
1: Ja. Nou, ik kan je geruststellen in dit programma. Geen procedures. Geen vergaderingen ook. Dat gaan we allemaal niet doen. Wat we wel gaan doen is zometeen dus verder praten over. Nou, onder andere die verpakkingen, recycling en dat soort zaken. Maar eerst muziek. En die is ook niet mis hoor. Dit is Fleetwood Mac in Let's Talk Business. And go your own way.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neef en vandaag heb ik twee vrouwen in de studio als mijn gasten. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager, allebei bij Burg Group. Andrea, als duurzaamheidsmanager, waar zit op dit moment de grootste milieu-impact van Burg Group?
2: Dat zit bij de inkoop van onze grondstoffen. En nou, de meeste mensen weten niet hoe azijn gemaakt wordt.
1: Nee.
2: Ik wist het zelf ook niet. Maar hoe wij dat eigenlijk maken is, wij hebben bepaalde bacteriën in onze fabrieken. En die krijgen als alcohol te eten. En dat zetten zij om, dat fermenteren zij in azijn. En die alcohol is ook weer vanuit een fermentatieproces. Dat wordt gemaakt van suikerbiet of suikerriet, graan, mais. We hebben daar verschillende grondstoffen voor. En daar komt eigenlijk best wel veel CO2 bij vrij bij de productie van die alcohol. Dus daar zetten wij hard op in om dat te verminderen.
1: En hoe kan je dat dan doen op zo'n manier dat je wel dat proces... Hè, want het product mag er natuurlijk niet onder lijden. Dat je straks niet werkend natuurazijn hebt, maar wel heel duurzaam. Dat werkt ook niet. Dus hoe zorg je dan dat die balans zo blijft en je toch tegelijkertijd minder CO2 uitstoot?
2: Nou, we werken daarin nou samen met onze leveranciers. Dus we kijken, wat doen zij al? Kunnen zij ook overstappen van fossiele grondstoffen naar elektriciteit of biobrandstoffen? Hoe gaan die boeren om met hun land? Hoe verbouwen zij die suikerbieten? En het is ook voor ons ook keuzes maken. Waar halen we het vandaan? Vanuit welke grondstoffen?
1: En zit er ook, net als bij Coca-Cola, een bepaald geheim recept achter?
2: Ja. Dat klopt.
1: Ja? Vertel eens.
2: Ja, dat doen we. Dat is dan weer niet.
1: Dat is jammer. Ja,
3: daar kan ik wel wat op.
1: Oh, oké. Vertel.
3: Want die bacteriën die we hebben, dat zijn onze werkmannen.
1: Ja.
3: En die hebben wij getraind om tot bepaalde bijvoorbeeld zuurgraden te komen. Dus en we hebben die bacteriën in al onze fabrieken eigenlijk dezelfde... noem het maar stam, maar te noemen.
1: En dat is het geheim van de smid eigenlijk.
3: En dat is eigenlijk het geheim van de smid.
1: Dus er is niemand, jullie concurrenten heeft allemaal niet die stam. Daar zitten we net iets anders.
3: Nee. En waar wij vroeger bijvoorbeeld, hadden ze altijd wel een azijnfabriek die een probleem heeft in de zomer. En dan entazijn nodig heeft. Vroeger vonden we dat prima. Tegenwoordig zeggen we nee, dat doen we niet. Want dit zijn onze mannen en die kunnen wat wij willen.
1: Ja.
3: En
1: ja.
3: Dat geven we niet weg.
1: Nee, precies. En op die manier kan je dus in overleg dus met onder andere leveranciers, kan je toch kijken van we gaan op die manier door, maar net iets duurzamer elke keer. Met net wat minder milieu-impact. Voor eigen merken gebruiken jullie gemiddeld 77% gerecyclede PET voor de flessen. Bij huismerken is dat nog maar 43%. Dus dat vind ik best wel een groot verschil. Waarom is dat zo'n groot verschil nog? Dat tussen huismerken en jullie eigen merken?
2: Nou, je ziet eigenlijk, natuurazijn is niet het eerste product waarvoor mensen naar de supermarkt gaan. We zien dus ook dat die retailers, die supermarkten, misschien niet als eerste die azijnflessen willen verduurzamen. Wij willen dat wel en willen ook een goed voorbeeld stellen door met onze eigen merken die overstap naar 100% airpad te maken. Die willen we volgend jaar maken. En zoveel mogelijk van onze klanten proberen we over te halen om ook naar een 100% airpad fles over te stappen. Maar zeker bijvoorbeeld in Tsjechië, waar duurzaamheid iets minder leeft, daar zijn nog niet alle klanten die ook dat prijsverschil willen nemen.
1: Ja, want uiteindelijk zijn jullie dus ook afhankelijk, hè, ondanks jullie purpose en jullie goede bedoelingen, van die klanten die uiteindelijk dan die duurzame fles moeten kiezen.
2: Ja,
1: en daar iets meer voor willen betalen dan.
2: Ja.
1: Dus je kan op je kop gaan staan, maar als de klant zegt, ik wil die goedkope fles houden, dan kan je niet verduurzamen verder, toch, op dat vlak?
2: Nee, dus dat is ook zorgen dat we zo goedkoop mogelijk produceren, zodat we die meerprijs alsnog kunnen aan de klant kunnen aanbieden. En ten tweede is het ook zorgen dat onze salesmanagers natuurlijk een goed verhaal hebben.
1: Ja. Zou de consument daar ook een rol in kunnen spelen? Dat die zegt van ik wil gewoon een duurzame fles hebben en Albert Heijn of Jumbo of wie dan ook zorgt daarvoor?
2: Natuurlijk, ja, zeker. Ja, dus we zien ook, retailers natuurlijk luisteren naar hun klanten weer en naar de consument.
1: Ja.
2: Dus hoe meer die vragen om duurzaamheid, hoe meer stappen ook retailers zetten.
1: Ja, zou het jullie ook kunnen schaden dat je op het moment dat je de duurzaamste verpakking hebt die ook duurder is, dat de verkoper gaat raken? Of is die prijselasticiteit bij natuurazijn niet zo gigantisch?
2: Nou, zeker wel. Dus we zien, hè, natuurazijn is heel erg goedkoop.
1: Ja.
2: Soms goedkoper dan een fles water.
1: Ja, want wat betaal je daar gemiddeld zo'n beetje voor, denk je?
2: Ongeveer 70 cent voor een liter natuurazijn.
1: Dat is niks natuurlijk.
2: Nee. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus het is ook aan ons om te zorgen dat we zo efficiënt mogelijk produceren. En dat we die lage prijs ook kunnen behalen. En tegelijkertijd een duurzaam product kunnen neerzetten.
1: Ja. Komen er ook nog nieuwe Europese verpakkingsregels aan, hè, die nog strenger worden dan ze nu al zijn? Zijn jullie daar goed op voorbereid of gaat dat nog pijn doen?
2: Ja, nou, en dat is dus weer het voordeel dat wij duurzaamheid hebben geïntegreerd in ons bedrijf.
1: Mm-hmm.
2: Wij lopen daar al heel erg op voorop. Dus dat is super fijn. We hoeven niet nu nog allerlei nieuwe maatregelen te nemen. Nee, we zijn er gewoon eigenlijk al.
1: Geen stress.
2: Geen stress.
1: Dat is lekker. Hè? Ja. Als duurzaamheidsmanager lijkt me dat ook prettig. Dan hebben we nog water natuurlijk. Je noemde het net al even als het ging om het restazijn. Wat je kan gebruiken. Dat is geen water, maar in ieder geval wel iets wat je kan mee, hè, spoelen misschien. Dat is essentieel voor jullie productie, voor de reiniging. Waar kunnen jullie dat waterverbruik nog in terugbrengen? Is daar nog winst in te behalen of hebben jullie het allemaal gedaan?
2: Nou, dat is best wel lastig. Dus we gebruiken heel veel water in ons product ook. En we hadden het net al over onze azijnzuurbacteriën. Wanneer die die alcohol omzetten naar natuurazijn, worden ze warm. En daarvoor koelen wij ze dus ook met water. Dus daarin is weinig te reduceren. Natuurlijk wel in de schoonmaak. En daar proberen we zoveel mogelijk dat water nog te reduceren. En dat doen we door beter meten. Door bepaalde productiekeuzes. Maar ook door te kijken hoe kunnen we water ook recyclen.
1: Ja, dus allerlei mogelijkheden daarmee ook. Dan heb je nog de restwarmte. Dat is ook op een belangrijk deel. Hè?
2: Ja.
1: In Hugo Waard bij de fabriek wordt het gebruikt om woningen te verwarmen. Waarom gebeurt dat eigenlijk nog niet, dat soort samenwerking rond iedere fabriek?
2: Ja, dat is echt super jammer dat dat op andere plekken niet kan. En dat heeft praktische redenen. Dus zo'n warmtenet, daar moeten ook huizen en gebouwen voor in de buurt van onze fabriek staan.
1: Mm-hmm.
2: En dat is niet overal het geval. Dus dan koelt het water in feite te ver af dat je niet meer warm genoeg is om dat nog in een huis te gebruiken. Of bijvoorbeeld de grond is veel te hard om daar goed doorheen te kunnen boren om die leidingen aan te leggen.
1: Dus daar kunnen jullie eigenlijk niks aan doen. Dat is gewoon of het is er of het kan niet.
2: Ja, exact. Ja. Dus we hebben dat wel onderzocht natuurlijk. Maar gelukkig kon het in Heergewaard wel. En verwarmen we daar nu heel veel appartementen en andere bedrijven.
1: Ja. Mede mogelijk gemaakt door Burg Group.
2: Ja.
3: Ja. En daar zijn we ook, toen dat opkwam en dat warmtenet werd aangelegd, wij waren ook de eerste die daarop op meededen.
1: Daar liep jullie echt op vooruit, op de troepen. Als je het hebt over recycling, meer dan 80% van het afval bij jullie wordt gerecycled op dit moment. Wat zit er dan in die laatste 20% wat nog lastig is?
2: Stukje restafval, ja, dat zijn soms bepaalde plastics die moeilijk te scheiden zijn in de fabriek. Of bijvoorbeeld ook de haarnetjes die wij gebruiken. Die kunnen nog niet gerecycled worden. Soms hebben we ook haspels of weet ik het wat. Er komt natuurlijk van alles onze fabriek in.
1: Ja.
2: En dat is soms is dat lastig om dat te scheiden. En daarvoor werken we ook weer met onze leveranciers om aan te geven van hey, jullie brengen dit in een bepaalde doos. Maar die kunnen wij weer lastig recyclen. Dus kan het op een andere manier. En soms kan dat gewoon.
1: Ja, dus die laatste loodjes die zijn wel het moeilijkst tussen. Die zijn het zwaarste.
2: Ja.
1: Ook in dit geval weer.
2: Ja, zeker.
1: Nou, moet ik zeggen, als je 80% al hebt, dan ben je natuurlijk al een heel eind. Hè?
2: Zeker, ja.
1: Ja. Zullen we nog een businessvraag doen?
2: Kom maar op.
1: Ik zie jou angstig kijken, maar goed.
0: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, dit kan misschien wel iets met duurzaamheid te maken hebben. Patricia kijkt echt van, geef hem niet aan mij. Dus Andrea, misschien een goed duurzaamheidsvraagstuk waar jij nog wel een oplossing voor zou willen bedenken. Misschien wel iets over waar we het net over hebben gehad.
2: Nou, wat ik altijd heel intrigerend vind, is hoe krijg je mensen ook mee in die duurzaamheidstransitie?
1: Mm-hmm.
2: Wij werken natuurlijk met heel veel collega's die ook gewoon aan de lijn staan of de vorkheftruck chauffeurs.
1: Je hebt niet allemaal van zichzelf al wat met duurzaamheid, lijkt
2: mij. Nee, dus ik probeer ook altijd met iedereen te kletsen van hey, wat vind je nou belangrijk? Wat blijft bij jou hangen? Voor sommigen is dat dus inderdaad afval scheiden.
1: Ja.
2: Of goed omgaan met de elektriciteit. Daar hebben ze natuurlijk heel veel invloed op.
1: Ja.
2: En,
1: duurzaamheid is ook wel gedoe, hè? Voor in de ogen van sommige mensen in ieder geval. Hebben ze dan niet dat als jij aankomt over dat ze denken, oh, daar komt hij weer, de duurzaamheidspolitie. Die gaat weer even vertellen wat wij moeten doen. Dat ons werk moeilijker maken.
2: Ja. Ik hoop dat ik niet te streng ben.
1: Nee, maar dat kan wel soms wel zo overkomen, toch?
2: Ja, natuurlijk altijd als je iets anders moet doen dan hoe je het gewend bent. Dat is voor iedereen lastig.
1: Ja.
2: En daarom zeg ik ook, het hoeft ook niet van vandaag op morgen. Probeer ik ook goed te luisteren. Wat leeft er al in de organisatie en hoe kunnen we daar ook bij aansluiten?
1: Patricia, je wilde aanvullen?
3: Nou, toch een beetje. Ik denk als je nu kijkt naar energiecongestie. En wat natuurlijk een heel groot topic is.
1: Ja.
3: In heel Nederland ongeveer. Dan denk ik, er zou zoveel meer mogelijk zijn. Als er samenwerking gestimuleerd wordt. Binnen gemeenten, binnen bedrijventreinen.
1: Ja.
3: Dan kom je volgens mij echt veel verder.
1: Zouden jullie daar ook een voorbeeldfunctie in willen spelen? Om te laten zien van kijk jongens, zo doen wij het. Misschien kunnen jullie hier ook weer wat van leren. Bij gemeenten bijvoorbeeld of andere bedrijven.
3: In feite zou dat wel kunnen. Ik weet je, uiteindelijk met het warmtenet doen we dat natuurlijk ook.
1: Ja, dat is een voorbeeld.
3: Ja.
1: Ja, maar ook misschien op andere vlakken nog. Hè? Van kijk.
3: Ja, dat klopt. Als je, überhaupt denk ik, als je gewoon mensen bij elkaar stopt en kijkt van hoe kunnen we elkaar versterken? Wat kunnen we brengen? Ja. Overigens, in Heergewaard zijn we ook, of zeg maar in de regio, zijn we ook met een aantal foodbedrijven, zijn we dat gesprek aangegaan.
1: Dat gaat wel de goede kant op.
3: Ja.
1: Ja, zometeen gaan we het verder hebben over jullie toekomstplannen. En ook over de innovaties die jullie nog in jullie schild voeren. Althans, voor zover je erover kan en wil praten natuurlijk. Maar eerst, Lost Frequencies en Yannick Davy uit België. Met Reality, moet ik het wel goed uitspreken natuurlijk. Reality hier bij New Business Radio in Let's Talk Business. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe.

0: de laatste inzichten.
1: New Business Radio, voor business shapers.
2: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag een zoetzure uitzending, zou je kunnen zeggen. Want ik praat met een producent die jaarlijks honderden miljoenen liters limonadesiroop en azijn produceert. Burg Group. Patricia Surendonk is CEO en Andrea Bolhuis is duurzaamheidsmanager. Allebei hier in de studio. En we moeten het even hebben, dames, over innovatie. Want als jullie daarover praten, gaat het dan vooral over nieuwe producten of juist over slimmere producten? Patricia.
3: Het gaat in eerste instantie ook over processen. En als je azijn in een flesje koopt, er zitten 5% zuurgraad in. Wij maken 24. En dat is een heel belangrijke asset, om het zo maar te noemen. Ja. Dat we dat verder omhoog krijgen.
2: Oké, dus het zit echt in dat produceren.
3: Ja.
2: Meer. Ja. Ja. Dus is het ook nog ooit de bedoeling om nog meer producten te gaan fabriceren? Anders dan azijn en limonade?
3: Zeg nooit natuurlijk, maar het zou niet logisch zijn.
2: En waarom niet?
3: Omdat wij echt wel onze focus hebben op deze twee productlijnen. En daar dan meer in de breedte. Kijk, uiteindelijk, als je naar natuurazijn kijkt, dat is natuurlijk een product wat je als levensmiddel, hè, wat je in je eten gebruikt, maar ook als schoonmaak. Dus daarin heb je ook al een heel breed palet eigenlijk, wat je ermee kan doen.
2: Ja, dat is zeker waar. En limonade is natuurlijk ook gewoon lekker.
3: Hè?
2: Dat,
3: ja, precies.
2: Dat helpt ook mee. Maar is het zo, daar zat ik in de voorbereiding over na te denken. Een bedrijf met twee pijlers, dat kan natuurlijk ook kwetsbaar zijn. Als je hebt twee producten, als opeens de azijnmarkt, als daar iets in gebeurt.

0: We zetten veel in op energieefficiëntie.
1: Mm-hmm.
0: Dus veel nieuwe machines, maar ook voor onze verpakkingslijnen. Zorgen we voor veel innovaties. Dus we hebben nu net een nieuwe flesontwerp geïntroduceerd. Ja, je ziet er als consument niks van, maar er zit veel minder plastic in. Dus dat is ook veel duurzamer.
1: Ja, dus dat zijn echt van die slimme dingen.
0: Ja, ja, exact.
1: En als je, ik begreep ook azijn, hè, als een smaakversterker gebruikt kan worden, dan kan je minder zout in je eten gooien bijvoorbeeld.
0: Daarvoor werken wij samen met de Nierstichting.
1: Mm.
0: Dus azijn is heel grappig. Als je dat door je eten gooit, dan haalt het eigenlijk de andere smaken wat meer naar boven. Het is niet per se dat het dan zuurder wordt, maar juist eigenlijk lekkerder, waardoor je minder zout nodig hebt.
1: Mm. Oké, okay, dus dat zou een goede oplossing kunnen zijn op die manier. De Nierstichting, ja, die is daar blij mee, begrijp
0: ja,
1: ik.
0: Ja, dat is dus heel goed voor je nieren om minder zout te eten.
1: Hmm.
0: En dus meer azijn te gebruiken.
1: Heb je nou nog, we hadden het net over de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities. Er zijn er al een hoop waargemaakt. Jullie zijn B Corp gecertificeerd enzovoort enzovoort. Maar zijn er nou nog ambities die jullie nog niet hebben kunnen waarmaken, ondanks alle inspanningen?
0: Uiteindelijk zou ik natuurlijk heel graag volledig klimaatneutraal net zero willen zijn. Dus dat je helemaal geen CO2 uitstoot.
1: Dat is wel heel moeilijk, toch?
0: Dat is heel moeilijk. En daarvoor heb je ook je hele keten nodig. Dus dat is ook echt een samenwerking. En daar werken we ook hard aan. Dus hopelijk kunnen we daar ook echt wel de komende jaren stappen gaan zetten.
1: Heb je daar een soort doel voor? Van nou, in dat jaar willen we echt net zero zijn?
0: We hebben daar nog geen concreet doel voor. We zijn altijd een beetje een bedrijf die gewoon gaat rennen voordat we allerlei procedures en doelen zetten.
1: Dat is echt het familiebedrijf idee, hè?
0: Ja, exact. Dus we werken wel met heel veel leveranciers aan die reductie. En we zien daar ook echt voor onze eigen scope 1, 2 uitstoot. Die hebben we al met meer dan 90% gereduceerd. Maar in die samenwerking, in die keten, daar moeten we echt nog stappen zetten.
1: En is dat überhaupt, we hadden het net over dat die laatste loodjes het zwaarst wegen. Hè, op andere vlakken dan nog, maar misschien ook wel op dit vlak. Is dat überhaupt op een gegeven moment nog te doen? Of wordt het op een gegeven moment gewoon te duur, te moeilijk om die laatste stap te zetten voor een bedrijf? Je zijn uiteindelijk wel een bedrijf. Hè? Je moet wel winst blijven maken natuurlijk.
0: Ja, nou dat gaat zeker een uitdaging worden. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, we gaan er gewoon aan beginnen. En met elkaar ook inspireren. Om die stappen te zetten. En uiteindelijk zie je ook dat er gewoon veel innovatie is. Ik heb er wel vertrouwen in.
1: Oké, nou dat vind ik een geruststellende gedachte dat jij er vertrouwen in hebt. Patricia, hoe zit dat bij jou als CEO?
2: Ik heb er ook vertrouwen in.
1: Ja.
2: En Andrea zegt dat goed, weet je. Uiteindelijk zijn wij gewoon wel van aanpakken en beginnen. En dan zien we gaandeweg ook wel waar we tegenaan lopen. En hoe we dat dan ook weer kunnen oplossen.
1: Ja.
2: En uiteindelijk zijn er heel vaak verschillende oplossingen mogelijk voor een probleem, om het zo maar te noemen.
1: Ja, en noem eens een voorbeeld van een probleem waar jullie tegenaan zijn gelopen in de afgelopen jaren. Waar je toen uiteindelijk toch nog met een omweg misschien uit bent gekomen.
2: Nou, ik denk als je kijkt eigenlijk toen wij bijvoorbeeld zijn begonnen met AirPet.
1: AirPet?
2: Dus een gerecycled pet.
1: Ah zo, ja.
2: In onze kent. Nou, in het begin kregen we dat eigenlijk niet goed over de brug. Uiteindelijk hebben we gezegd van, weet je, we gaan gewoon beginnen. En dan toch op die klant, eigenlijk met die klant het gesprek aangaan. Van, weet je, wij zetten deze stap als eerste. Doe toch vooral mee. Nou, en uiteindelijk zie je dat er dan wel wat gaat gebeuren.
1: En dan is in dit geval de klant, zijn bijvoorbeeld de private label-achtige dingen waar jullie voor werken.
2: Supermarkten.
1: Ja. Die uiteindelijk dan zeggen, nou vooruit, doe dan maar.
2: Dan toch of overtuigd raken of zelf natuurlijk vanuit andere richtingen ook daarmee aan de slag gaan. En sowieso denk ik, als je kijkt in de keten, de samenwerking met transporteurs en het gesprek aangaan over hoe kunnen we verder verduurzamen. We hebben bijvoorbeeld dingen met HVO diesel of met elektrisch rijden, trucks is nog wat. Dat zie je dus, dat is best wel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Maar goed, wat kan je dan anders doen? Dan toch in die diesel bijvoorbeeld.
1: Waar staat Burg Group over 5 jaar, over 10 jaar?
2: Dan zijn we aardig opgeschoten in die positie van 302.
1: Dus je bedoelt even terug naar het begin van de uitzending. Ja, van een van de grootste ter wereld als het om azijnproductie gaat.
2: Ik hoop dat we in Europa nog wat verder gegroeid zijn. Ook in locaties. En dat we natuurlijk.

0: een heel hoop van onze doelstellingen die we nu hebben, waar we nu heel hard aan het werk zijn op duurzaamheidsgebied, dat we die verder gerealiseerd hebben. Maar dat we ook weer nieuwe doelstellingen erbij hebben.
1: Dan noem er eens één. Heb je al iets in je hoofd? Je denkt, nou, dat zou toch wel een mooi idee zijn.
0: Nou, ik denk, kijk, een belangrijk topic op dit moment is water. Waar we ook nog best wel wat, zeg maar, wat kennis voor op moeten doen. Onderzoek moeten doen. En zullen moeten kijken, van, wat zouden we daar anders kunnen doen om daar toch in feite ook minder van te gebruiken.
1: Mooie doelstellingen, mooie ambities en een mooi gesprek. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Patricia Surendonk, CEO, en Andrea Bolhuis, duurzaamheidsmanager van Burg Group. En dat was het alweer voor deze Let's Talk Business. Ik hoop dat je genoten hebt en er ook wat van hebt opgestoken. Ik wens je nog een fijne dag en tot de volgende.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio. Dit is New Business Radio.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
9: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
12: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
13: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
15: Goedemorgen, het is tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. Vandaag centraal Mixit. Mixit helpt organisaties om digitale verandering niet alleen slimmer te bedenken, maar ook echt werkend te krijgen in de praktijk. Deze aflevering van Let's Talk Business maken we dus kennis met Mixit en de Way of Change. En bespreken we de centrale vraag waarom zoveel verandertrajecten nog altijd vastlopen. In de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martus van Mixit. En we gaan praten over die 30% club die ze hebben.
16: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
15: Arjan en Jean-Pierre, van harte welkom in de studio.
17: Dankjewel.
15: Eerst even dan de vraag. Ik bedoel, kijk ik op jullie website, dan zie ik daar heel groot staan. 70% van digitale transformaties faalt. Kom bij de 30% club. Kan je nou een landelijk voorbeeld noemen van in het nieuws geweest van een digitale transformatie waarvan je nu kijkt, daar is heel veel schade geleden. En eigenlijk is dat te wijten aan het feit dat de digitale transformatie daar niet helemaal goed gelukt is.
17: Ja, ik durf wel wat voorbeelden te noemen. Ik denk dat we ze allemaal kennen uit overheidsland. En hoe men over elkaar heen rolt van de problematiek rondom het implementeren bij belastingdiensten of bij ministeries, et cetera. En dat zijn hele goede voorbeelden van het falen van een digitale transformatie of het implementeren van digitale oplossingen.
15: Kunnen jullie dan eigenlijk op afstand al bijna de vinger op de zere plek leggen? Of is dat te complex eigenlijk?
17: Ik durf te zeggen dat we dat wel kunnen, ja, zeker. Ja. Omdat er zit eigenlijk heel veel repeterend in elke organisatie die probeert een verandering door te voeren. En we zijn in die 15 jaar zijn we echt wel erachter gekomen wat veel voorkomende uitdagingen zijn. Dus het antwoord is ja.
15: 15 jaar brengt ons terug bij de geschiedenis. Hoort bij dit programma waarin we van de geschiedenis van het bedrijf en de markt naar de toekomst kijken. Jullie zijn 15 jaar geleden. Wie van jullie twee had het idee om te denken, nou moeten we starten?
18: Nou, zal ik dat dan maar zijn? Nee, we zijn begonnen in 2011. En het is bijna zover dat we ook de 15 jaar gaan vieren en gaan aantikken. Het is ontstaan uit een andere organisatie. En het is ontstaan omdat wij eigenlijk toen al zagen dat veel van de digitale vernieuwingen die er toen plaatsvonden, dat mensen echt onvoldoende betrokken waren. En dat was de gedachte, gaan we nou verder op technologie of gaan we verder met mensen? Gaan we mensen helpen, medewerkers helpen? Dat laatste werd het. Toen zijn we gestart en vanaf dag 1 is Jean-Pierre aan boord gekomen.
15: Ja, maar je had eigenlijk een idee die je meenam vanuit een andere carrière.
18: Ja, een ander bedrijf.
15: Een carrièrepad, ander bedrijf.
18: Ja.
15: Hoe werd daarop gereageerd?
18: Nee, eigenlijk heel goed. Want we zagen gewoon dat de groep mensen waarmee we toen waren, dat die ook wel toe waren aan een nieuwe uitdaging. En in die tijd we waren een club die veel met technologie voor die tijd bezig waren. Specifiek met SharePoint technologie.
15: Klinkt zo ver weg, terwijl ik het nog zo goed kan herinneren. Hebben jullie dat ook niet?
17: 15 jaar geleden.
18: Het ging heel snel. Het is voorbij gevlogen.
15: Ja, toch?
18: Maar in ieder geval, het was echt een weloverwogen besluit. Waar ook iedereen achter stond. Dus we hebben technologie eigenlijk laten varen. En zijn echt verder gegaan met hoe gaan we mensen helpen om technologie zo goed mogelijk te gebruiken.
15: Wat zagen jullie toen eigenlijk al contouren van de situatie of de wereld waar we nu in leven, IT gezien?
17: Ja. Zeker. Ja, bij het oprichten hadden we wel ook, toen was de cloud, applicaties in de cloud.
15: Dat kwam toen langzaam in.
17: Dus hadden we ook zoiets van, wat gaat dat voor rol betekenen? Dus er zat wel veel verandering in die tijd. Maar het interessante is dat we eigenlijk nog niet wisten hoe we het precies wilden invullen. Dus we wisten wel dat we het anders wilden doen. Dat we de focus alleen op technologie niet genoeg was om succesvol te zijn. Maar we hebben echt wel een paar jaar nodig gehad om in stapjes er zelf ook achter te komen. Hoe wij het nou anders moesten doen om mensen te helpen en projecten succesvol te laten zijn.
15: Was die beginperiode ook een periode dat je eigenlijk een bepaalde visie ontwikkelde met elkaar en dat je gewoon wist van we moeten nu onwijs veel uitleggen. Bedrijven staan er nog niet helemaal voor open, zijn er wellicht niet mee bezig.
18: Dat is exact wat het was. Want in die eerste periode, misschien de eerste 5-6 jaar, dat wat we nu weten, dat was toen niet bekend. En mensen, opdrachtgevers, organisaties stonden er ook gewoon nog niet open voor.
15: Ik kan me nog herinneren dat de eerste interviews die ik gedaan heb waarbij de cloud als onderwerp voorbij kwam, dat het eigenlijk altijd standaard ging om hoe win je vertrouwen bij de opdrachtgever.
17: Ja, ik snap wat je bedoelt.
15: Je gaat met de data die fysiek in een gebouw stond, ga je aan de haal, even plat gezegd.
18: Maar misschien op een andere manier, onze ervaring daarmee is, dat was ook vooral een technische opgave. Dus hoe gaan we migreren naar de cloud? En in die jaren lag de nadruk daar ontzettend op. En dat hebben we ook nog steeds in de afgelopen misschien wel 10, 15 jaar. En er is ergens een omslagpunt gekomen. Ik denk misschien 2015, 16, ergens die buurt. Dat er zegt het woord adoptie ook naar boven kwam. Mm. En wacht even, het gaat niet alleen maar om dat we die applicaties migreren naar de cloud. Of die data migreren naar de cloud. Maar wat gaan we nou helemaal doen met die 5000 medewerkers? Of die 1000 medewerkers?
15: Precies, maar daar komen we zo op. Maar toch even terug naar dat stukje vertrouwen. Want daar ben ik heel erg benieuwd naar. Want je gaat met data ga je uiteindelijk aan de gang. Je gaat data migreren naar de cloud. En dat is data wat voor bedrijven destijds wel gevoel moet hebben. Als van, ik geef echt fysiek mijn papieren en eventueel mijn harddisks
19: over aan een bedrijf. En zij gaan ervoor zorgen dat het ergens in de cloud komt. Alleen dat stukje lijkt mij best wel een worsteling te zijn geweest. Om dat goed uit te leggen bij je eerste klanten.
17: Nou, ik denk dat het heel erg verschilde per branche, zeg maar, en grootte van organisaties. Je ziet alle start-ups en kleinere organisaties, daar was die drempel echt een stuk lager. Die zagen het gewoon als een kans om dingen makkelijker te maken voor zichzelf. Hè, minder met beheer of daarover na te denken. Geen, hoe noemen we dat ook weer, zo'n servicebeheerder, et cetera. Maar grotere organisaties, zeker in de overheid, ja, die hebben natuurlijk ook veel met regelgeving te maken. En daar heeft het echt wel veel langer geduurd.
19: Ja, dus dan verklaar je eigenlijk ook het feit dat ze daar nog in een andere fase leven, werken.
17: Zeker.
19: Dan eigenlijk die kleinere bedrijven die toch sneller dit konden adopteren.
17: Ja,
19: en dan heb je op een bepaald moment heb je een eerste opdrachtgever waarbij je eigenlijk kunt zeggen, dit is met succes afgerond.
17: Ja, ja.
19: Heb je dat ook kunnen gebruiken om daardoor andere klanten te overtuigen destijds?
18: Zeker. Ja. Nee, dat jaartal weet ik niet helemaal meer. Maar ik denk dat die internationale organisatie was. In de financiële dienstverlening.
19: Mag je de naam noemen?
18: Ja, denk het wel.
17: Bedoel je iets van een leasemaatschappij?
18: Ja, een grote internationale leasemaatschappij.
17: Ja.
18: Die gingen dus die stap maken naar de cloud. Over, ik zeg even, 8-9 landen in Europa. En daar was het ontzettend belangrijk dat al die medewerkers van die organisatie op een andere manier gingen werken om hun strategische doelstellingen te bereiken. Dus enerzijds was het dat technische stuk wat jij net benoemd hebt. We moeten naar de cloud. Maar zij beseft zich heel goed dat dat eigenlijk iets ging betekenen voor al die duizenden medewerkers. En dat was het moment waarop wij mochten aanhaken. En die organisatie kon helpen over al die landen heen. In hoe ga je nou die medewerkers zo goed mogelijk met deze Microsoft omgeving aan de slag laten gaan.
19: Ja, daar kwam je dus eigenlijk weer op het punt waar je vertrokken bent bij je vorige bedrijf. Dat mensen centraal stonden.
18: Exact.
19: Maar je had natuurlijk een tool, een technische tool nodig om uiteindelijk die mensen te kunnen helpen.
18: Ja.
19: Is dat een beetje zo de eerste jaren?
18: Ja, maar ook het geloof van dus in dit geval deze organisatie, dat alleen die nadruk op die technologie gewoon onvoldoende was. En ik denk dat dat echt het kantelpunt is. Daarvoor wordt een project succesvol, zijn we op tijd? Staat het aan? Is het binnen budget? Nou, dan trek ik een fles champagne open, eet ze taart. En dan is het project afgerond. Terwijl het project natuurlijk pas afgerond is als je klanten of je in de zorg, je patiënten of als je uiteindelijk ergens een soort winst behaalt, dat je ergens iets beter gaat doen. Je wil niet alleen maar iets nieuws inzetten.
19: Dus eigenlijk met andere woorden, jullie kwamen aan boord en namen de medewerkers ook mee in het proces.
17: Ja, wat ik daar heel mooi aan vond en ook echt wel een verandering voor ons, dat was echt een grote organisatie. En zij waren gewend om met grote partijen samen te werken om die implementaties te doen. En wij waren een clubje, ik denk met 12 man of 15 man of zo. En de propositie waar wij mee kwamen, daar hadden ze echt zoiets van, ja, dit gaat ons helpen en dat gaan we niet halen uit die grote partijen. Dus hebben we echt samengewerkt om over Europa heen zo'n klus te klaren.
19: Kwam daar agility, hè, wat was in die periode, agile scrum werken was natuurlijk heel belangrijk. Kwam dat daar om de hoek kijken? Was dat een van de beweegredenen dat ze zagen dat jullie gewoon beweegbaar waren eigenlijk als organisatie?
17: Nou, het ging niet zozeer over agility. Ik denk dat wij een van de eerste clubs ook waren die durfde, ik zeg maar, het risico van mensen niet meenemen expliciet te maken. Want er is heel veel aandacht voor technologie, wat er allemaal kan. Zie je nu meer met AI ook. Men rolt over elkaar heen. En men vergeet te vaak de vraag te stellen, oké, maar hoe belangrijk zijn mensen om dit succesvol te gaan gebruiken? En wat als je daar niet voldoende tijd in steekt? Of als de oplossing niet aansluit bij die mensen, ja, hoe groot is dan de kans dat ze daar wat mee gaan doen? En daar waren zij ontvankelijk voor en zagen ze in ons een partij om mee samen te werken.
19: Ja, dat was de eerste klant, gaan we zo meteen verder over hebben. Eerst even aan jullie zelf, want je zei al van Jean-Pierre is dan later, of eigenlijk tegelijkertijd, waren we vanaf het begin bijgekomen.
18: Zeker, ja.
19: En dan heb je natuurlijk een rolverdeling. Ja. Hoe is die bij jullie ingericht?
18: Ja, dat is eigenlijk vrij natuurlijk gegaan eigenlijk. Ja. Ik denk dat we veel dingen wekelijks, dagelijks met elkaar bespreken. We zijn allebei onwijs gepassioneerd over het vak wat we mogen uitoefenen. Maar ook ondernemers genoeg om dat op een zakelijke manier naar te kijken. En zo vullen we elkaar aan. En de ene keer, laat ik zo zeggen, de inhoud is denk ik heel belangrijk in wat we doen. Dus degene die daar een goed argument of verhaal bij heeft, die leidt die lijn. Of dat nou gaat om het aannemen van mensen, het nieuwe vinden van klanten, het uitbreiden van van onze propositie, commerciële beslissingen. Maar dat doen we graag samen.
19: Ja, en dat werkt na zoveel jaar. Dat is best wel, dat zie je wel vaker. Maar wat houdt nou die relatie goed stand tussen jullie? Wat is dat hetgene?
18: Nou,
19: is dat het aanvullen?
17: Ja, het is wat mij betreft twee dingen. We hebben echt wel eenzelfde beeld waar we naartoe willen. En de geloof in onze missie. En ook dat we daar beide ambitieus zijn om die verder te brengen. Ik denk dat dat belangrijk is. En we zijn heel complementair. En we snappen heel goed van elkaar wat we aan elkaar hebben. En het grappige is, of ook wel goed te noemen naar andere ondernemers. Daar hebben wij het een paar maanden geleden ook nog expliciet over gehad. Wij komen nooit bij elkaar over de vloer thuis. Het is niet dat we zeg maar privé hele goede vrienden zijn of zo. We hebben echt 15 jaar een hele goede zakelijke relatie. En ja, ik vind het mooi omdat we laten zien dat ook heel goed kan werken. Ja.
19: En is dat misschien ook wel dat je zegt van een bewuste keuze geweest uit? Dat je zegt van privé, werk, aan het scheiden?
18: Nee, het is zeker geen bewuste keuze. Wat ik wel een mooie anekdote vind, wat ik ook aan anderen in het team heb. We doen het overigens natuurlijk niet alleen.
19: Hoeveel zijn jullie?
18: We zijn nu met 30 man. En een management team met nog twee andere collega's waarmee we het bedrijf runnen. Maar een van de dingen is dat wij eigenlijk bijna elke dag elkaar rond een uur of wat zal het zijn, tussen heel ruim tussen 5 en 7, als we elkaar niet hebben gezien, bellen we elkaar. Elke dag bijna. En dat is gewoon even, hoe was jouw dag? Alsof je met je partner privé dan de dag doorneemt. En dat helpt eigenlijk heel erg goed om even voeling te hebben. Wat speelt er? Waar loop jij tegenaan? Ik heb dit meegemaakt. Dat is leuk. Dat gaat niet goed. Dat gaat wel goed. Elkaar herinneren aan iets. En dat stukje, denk ik dat heeft geholpen die 15 jaar. Door altijd even bij elkaar. Zeker ook in die jaren dat we natuurlijk
19: elkaar niet uit het oog verliezen. Want ik kan me ook voorstellen, als je gaat groeien, heb je natuurlijk veel meer meningen. Je hebt misschien sommige momenten wel eens echt draagvlak van elkaar nodig.
18: Ja.
19: Maar ook wel andere meningen die binnenkomen. Dat lijkt me echt wel een proces waar je doorheen moet.
18: Ja, je bent het ook niet altijd met elkaar eens. Dat hoeft ook helemaal niet. Hè? Dus je kan ook daardoor zeggen, oké, dit onderwerp moeten we even laten rusten. Of we pakken het weer binnenkort op. En dan groeien naar elkaar toe. Je kan ook wel eens hebben, we agree to disagree. Dat kan ook. Maar de manier waarop we het doen, helpt ons om daar eigenlijk in al die jaren op een goede manier mee verder te gaan. Ja.
19: Ja, en kennen jullie alle medewerkers van het bedrijf? 30 mensen is dat te doen?
18: Dat moet wel lukken, ja.
17: Ja, zeker.
19: Okay, we gaan er zo meteen verder praten. Dan gaan we natuurlijk nog eventjes terug in de geschiedenis. Maar dan langzaam maar zeker ook naar die 70% van de digitale transformatie die faalt. Jullie missie is om die 30% misschien tot hoeveel procent te maken?
17: Ja, laten we er 70 van maken.
19: Nou, dat is een mooi streven.
20: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: George Ezra en Anyone For You op Nieuw Business Radio. In het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag centraal Mixit in de studio Arjan Nataraj en Jean-Pierre Martens, beide eigenaren, ondernemers dus achter dit bedrijf. Met wat we net gehoord hebben, inmiddels 30 zielen in het bedrijf werkzaam. Jullie zijn begonnen met dus dat implementeren van data naar de cloud. Daar hadden we het net over. Het eerste grote bedrijf was een internationale leasemaatschappij. En langzaam maar zeker, dat zeiden jullie eigenlijk net al. Het menselijke aspect, dat was wat jullie vooral begon te drijven. Hè?
2: Klopt.
0: Ja. Maar dat had je eigenlijk al natuurlijk van tevoren toen je startte.
2: Ja.
0: Wat was het, een vehicle eigenlijk als het ware, dat de cloud transformatie,
2: het was die fase? Het was eigenlijk nog eens een keer voor die tijd dat dat vuurtje werd aangewakkerd, als ik erover terugdenk. En dat was dat we een groot traject deden bij een hele grote onderwijsinstelling. En daar lag de nadruk echt vrijwel alleen op zorgen dat de techniek, en daar praat ik net nog over die soort pre-cloud fase, dat die dat het werkte, dat het aanstond, hè, en dat alle systemen op groen stonden. En er was zo weinig aandacht voor, wat was het, 8000 studenten die daar rondliepen en nog eens 2000 ondersteunende personeel.
0: Terwijl dat eigenlijk studenten waren die weliswaar met computers waren opgegroeid.
2: Maar die moeten daarmee aan de slag.
0: Ja.
2: En dan kan je commercieel denken, het is een mooi project en we hebben iets gedaan. Maar dat deed je eigenlijk echt bij iedereen oprechte soort van pijn. Maar dit klopt gewoon niet. En dat is ook het moment geweest waar we moeten echt ons meer richten op die medewerkers. Maar ook die techniek laten gaan. Want anders ben je toch een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja. Dat je de techniek, en dat is belangrijk, hè, begrijp het niet verkeerd. Dat moet plaatsvinden. Er zijn vernieuwingen, daar is innovatie. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben zometeen. Maar we denken dat er iets anders daarnaast nodig is. En daar zijn we ons op gaan concentreren.
0: Ja, en dat was eigenlijk een zorg minder, kan je dat zo stellen? En een zorg erbij?
2: Zeker.
0: Of wat was,
2: ja,
0: was het een opluchting eigenlijk dat je niet met die technologische ontwikkeling mee moest gaan?
3: Nou, het interessante is dat we daarmee onszelf echt moeilijker hebben gemaakt. Omdat we zijn het over een onderwerp gaan hebben waar eigenlijk weinig over gesproken werd of weinig aandacht voor was in organisaties. Hè? Namelijk de mensen en de factor mens om succesvol te zijn. Dus we hadden, daar hebben we het ook nog eens over, als we het onszelf makkelijk hadden gemaakt, dan hadden we gewoon nog 15 jaar SharePoint gedaan of Microsoft of wat dan ook. Alleen die technologie focus, omdat dat, ja, niemand stelt daar lastige vragen over. Maar die factor mens, dat hebben we echt moeten evangeliseren. En het, de waarde daarvan of het risico daarvan als je ze niet goed meeneemt. Dus we hebben het onszelf absoluut niet makkelijk gemaakt.
0: En de situatie is een hele situatie op dat moment, dus echt, als je kijkt naar waar je toen zat, was natuurlijk dat je nog met heel veel mensen te maken had. Die eigenlijk in de loop, misschien aan het einde van de carrière, pas met computers te maken kregen. Dus ja, je mag het nu zeggen digibeet. Maar in ieder geval niet de generatie die er mee opgegroeid is.
3: Nee, ja, eens zeker. Maar ik denk dat dat van alle tijden is wat mensen. En ik denk daar iets anders over. Over het digibetisme. Want ik zie, als je nu heden ten dagen kijkt, is iedereen doet wel wat met een telefoon. Is mijn moeder wordt 80 in juni en die kan echt perfect haar reisje boeken met een cruise of betalen of de picknickboodschappen bestellen, et cetera. En vaak wordt dat gebruikt als excuus. Vanuit dat techniek denken, ja, maar we hebben hier digibeten en we hebben hartstikke mooie technologie en dat hebben we aangezet en ze gebruiken het niet. Dus we moeten focussen op dat digibetisme. En ik chargeer even, want natuurlijk zijn er mensen die daar echt moeite mee hebben. Maar over het algemeen denk ik, of wat wij tegenkomen, is dat die oplossing gewoon niet logisch is of niet goed aansluit. En ja, waarom zouden mensen dat dan gaan gebruiken?
0: Dus eigenlijk leg je de lat gewoon nog hoger als het ware.
3: Zeker, ja, ja. Ja, we stellen daar kritische vragen over.
2: Wat ik een mooi voorbeeld vind over wat jij net aan had over jouw moeder in dit geval. En elke app die op een telefoon zit. De bedrijven die zich richten op de consument. Die stoppen daar enorm veel tijd in om die klant goed te snappen. Dus die app die wij gebruiken. Of het nou is om iets te kijken, iets te bestellen. Wat dan ook wat je wil doen. Daar wordt heel veel over nagedacht. Dus je snapt je klant. Dan krijg je termen als een customer experience, de customer journey. En dan kunnen we die oplossing heel goed toepassen op die klant. En wat ik wil eens zeggen, als je dat gegevens snapt en je draait die camera op eigenlijk 180 graden, je kijkt naar een organisatie zelf, dan is de vraag, hoe goed snap je nou eigenlijk die medewerker? Ken je die medewerker wel?
0: Dus dat heeft voor jullie ook het hele proces eigenlijk van hoe je aan boord komt weten te veranderen.
2: Zeker.
0: Eén gegeven is natuurlijk feit. Op het moment dat je zo'n transformatie ingaat, dan is het vaak eigenlijk het hert wat in een stel koplampen kijkt.
3: Zeker.
0: Dat hoor je vaak, toch?
3: Zeker. Ja, en bedoel je dan de medewerker of de opdrachtgever?
0: Nou, we beide. Ja, toch? Maar hoe vind je dan uiteindelijk die modus om toch het wiel draaiend te krijgen en die implementatie in te gaan?
3: Nou, misschien iets van de laatste, zeg maar even sinds corona. Wij zijn ook elke keer zoekende in de markt van waar haken wij op aan? En we hebben tot 2 jaar geleden employee experience gebruikt als terminologie. Maar wat we zagen is dat mensen die snapten die term wel, maar dat was vooral binnen HR belangrijk. En we zagen ook, werden we mee geconfronteerd, dat daar werd geen geld aan uitgegeven. Punt. Dus dan kunnen iedereen vindt het belangrijk. Wij hebben daar een invulling bij om mensen beter mee te nemen, et cetera. Maar als er geen geld aan uitgegeven wordt in de organisaties, dan houdt het op.
0: Dus dan komt u toch weer aan op overtuigingskracht om te laten zien dat het wel degelijk is.
3: Okay, we zijn geswitcht. Want wat is wel belangrijk binnen organisaties, dat zijn al die projecten en programma's die wel in hun portfolio zitten, waar wel in geïnvesteerd wordt. En daar zijn we eigenlijk die dialoog aangegaan. Maar hoe belangrijk zijn mensen nou in deze projecten en deze programma's om succesvol te zijn? En wat nou als zij dat niet gaan gebruiken of daar niet in meegaan of in hun oude gewoonte blijven? Wat betekent dat dan voor je ROI, voor je financiële resultaat?
0: Want als je hem zou in de tijdlijn of in een soort van scope zou zetten, dan heb je natuurlijk links heb je de mensen die eigenlijk heel moeilijk te overtuigen zijn. Ja. Rechts heb je de mensen die juist vooraan staan en liefst nog voorop rennen.
3: Ja.
0: En dan moet je daar van beide weg blijven, denk ik. Je moet niet doorslaan en het moet niet stagneren.
2: Wat we zien volgens mij is dat die kopgroep waar jij het over hebt.
0: En de early adopters.
2: Die zijn wel ontzettend belangrijk. Als je denkt in
0: voor je draagvlak.
2: Voor een soort olievlekprincipe.
0: Ja.
2: En als je de wetenschap erop naast laat, dan praat je over zo'n 20% van de organisatie. Dus als je dat lukt om die zeg maar aan te hebben staan, als je begrijpt wat ik bedoel, dat die begrijpen wat er nodig is, dat ook als ambassadeur uitdragen binnen de organisatie, mensen in beweging krijgen, het verhaal goed vertellen, dan gaat het vliegen, zeg maar.
0: Ja, dus eigenlijk
2: 20% heb je echt wel nodig.
0: Want dit is eigenlijk wat je heel vaak hoort bij projectorganisaties die op die manier toch, wat het ook is, implementeren in organisaties. Zorgen dat je eerst de early adopters weet te bereiken, weet te triggeren, weet vast te houden. En dan langzaam maar zeker te implementeren, embedden in de organisatie. Maar ik heb het zelf meegemaakt met organisaties volgen. Dan merk je ook wel dat op die werkvloer bij de mensen die zeg maar toekijken hoe dat wordt aangekondigd dat het eraan komt. Daar ontstaat best veel onrust. Is dat ook iets wat jullie in het begin wel blijven meten?
3: Het is een gevaarlijke vraag dit. Ja,
0: zeker.
3: Nee, zeker. Ja. Juist, want dan kom je heel erg op de core van hoe wij werken en hoe we grip op verandersucces creëren voor organisaties. En dat gaat over meten. Dus wat wij, wat Arjan net zei, aan de buitenkant, aan de klantkant, wordt al heel veel gemeten. Want daar wordt geld verdiend, zeg ik dan maar even. Ja. Maar aan de binnenkant wordt dat nog weinig gedaan. En daar kun je ook net zoveel of nog meer meten. Om te snappen waar weerstand zit, waar het goed gaat. Waar de oplossing echt zijn waarde oplevert, wat je van tevoren bedacht had. Alleen het wordt simpelweg nog weinig gedaan. En dat is waar wij heel erg op aandringen bij organisaties.
0: En ik kan me voorstellen dat je daar tooling voor ontwikkelt.
2: Er is ook in de markt zijn ook methodieken en aanpakken die ook bewezen zijn. Dus je hoeft niet alles zelf helemaal opnieuw te ontwikkelen.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Er is een methodiek heet ProSci. Wat een soort framework is om verandering op een goede manier te organiseren en uit te voeren. ADKAR is een andere methodiek die ook bekend is in de communicatie vooral, die je toepast. En dat zijn zaken die, dat zou raar zijn, vind ik zelf, als je dat opnieuw zou gaan bedenken. Als iets werkt, kan je dat toepassen. De vraag is denk ik wel, hoe doe je dat op de goede manier? En wat wij heel belangrijk vinden, wat Jean-Pierre net zei, en jij gaf het net in je vraag aan, je moet dingen meten. Het moet geen buikgevoel zijn, of onderbuikgevoel van, we denken dat het goed gaat. Organisaties investeren miljoenen euro's. Of het nou gaat om AI-toepassingen, nieuwe ERP-systemen. In de zorg wordt enorm veel geïnvesteerd in alles wat daar moet veranderen. Dus dat gaat om echt heel veel geld. Dat zou een beetje raar zijn dat je dan op je buikgevoel gaat zeggen, nou, we denken dat dit wel goed gaat. Of we denken dat onze mensen het wel snappen. Dat moet je kunnen vaststellen en dat kan je ook vaststellen. Dus dat meetstuk, dat is wel echt onze tooling als het ware die we daarin inbrengen.
0: Zijn er nog heel veel organisaties waarvan je nu echt zegt, ja, dat staat daar, staat het digitale tijdperk nog in de kinderschoenen?
3: Ja en nee, zou ik willen zeggen. En het klinkt, dat is een beetje cryptisch, maar ik denk dat er best wel veel sectoren zijn waarbij op sommige gebieden, bijvoorbeeld aan die klant kan, ik zal even een voorbeeld noemen, in de zorg bijvoorbeeld, daar zie je waanzinnig veel innovatie in het zorgproces met AI in de spreekkamer en allerlei innovaties aan die zorgkant. Maar dan zie je aan de bedrijfsvoeringskant dat men nog bezig is, bij wijze van spreken, met een migratie van Windows 10 naar Windows 11.
0: Ja, je zit daar ook niet gelukkig met de datalek wat onlangs in het nieuws gekomen is?
3: Nou, dat heeft daar zeker mee te maken. Ja, dus dat daar nog veel kwetsbaarheden zitten, omdat er niet evenredig aandacht altijd is of kan zijn misschien. Ik wil daar geen oordeel over vellen, maar je ziet daar wel grote verschillen. En ik denk dat je dat in overheidsland ook nadrukkelijk ziet. Daar is af en toe ook nog een beetje archaïsch. Waar je dan door automatisch dat soort risico's loopt.
2: Vergeet ook niet dat bij veel organisaties, bijvoorbeeld naar in de energietransitie gaat kijken, daar is natuurlijk de druk is immens om te leveren. Maar de hoeveelheid capaciteit, lees mensen, om dat ook te kunnen doen, die is er niet of te weinig. En het vooruitzicht is dat ze daar nog meer uitdaging hebben. Dus wat krijg je dan? Er wordt geïnnoveerd door toepassingen slimmer te doen, te maken. Maar je hebt ook de mensen nodig die dat gaan uitvoeren. Als je die dan niet meekrijgt of die vallen uit en je hebt al tekort, heb je nog een groter probleem. Dus het is, aan die kant zie je ook dat mensen of dat organisaties echt worstelen met het vraagstuk. We moeten innoveren, ja, maar we zijn afhankelijk van eigenlijk een beperkte groep. Of het nou in de zorg is of energietransitie, van professionals, specialisten die dat werk moeten uitvoeren.
0: Want je zegt nu iets heel interessants. Want we hebben natuurlijk te maken met een vacatureoverschot. Dus men weet, als het me hier niet bevalt, dan is bij de buurman mijn functie exact voor het oprapen. Ja. Dus met andere woorden, op het moment dat je in beweging wil krijgen, met al beperkt aantal mensen, dat betekent eigenlijk dat je opereert over een dun zijde draadje soms.
2: Ja, en het is precies, denk ik, je snijdt een goed punt aan. Want als ik als organisatie dit niet goed op orde heb, en ik kom met die technische of innovaties, nieuwe digitale, whatever het is, maar al die processen die gaan veranderen.
0: En ze staan onder werkdruk en dan komt er weer zo'n veranderaar.
2: Ja. En dat wordt dan niet op de juiste manier aangepakt. Ja, ik denk dat je een enorm groot risico loopt. Want als 10% van je workforce weggaat en die moet je opnieuw gaan aannemen in deze tijd. Ik moet eerst de CFO nog zien die dat een goed plan vindt.
0: Want calculeer je dat wel in op een of andere manier? Dat je gewoon weet van deze transformatie heeft een dusdanige impact dat er altijd wel verandering van mens en gedrag, eigenlijk dat zonder dat gaat het niet werken, wordt het niet succesvol. Mm-hmm. Dat betekent dat je altijd eigenlijk je afvallers zult krijgen en wellicht ook nieuwe aanwas moet gaan genereren. Is dat iets wat je meeneemt van de start op het moment dat je begint met zo'n project?
3: We gaan er wel vanuit dat je als je een verandering goed ondersteunt, dat je ook oog hebt voor de diversiteit in een organisatie. Want het is niet zo dat er de medewerker is. Dus en het is vaak lastig om dat voor één verandering heel veel oog te hebben voor die diversiteit. Maar als je nou meer naar een generieke aanpak over veranderingen heen gaat, dan leer je Pappenheimers ook beter kennen. En dan ben je ook op den duur in staat om die diversiteit goed te ondersteunen. Dus het heeft een beetje met, we noemen dat, volwassenheid van de organisatie te maken. Maar wat daar nog even terugkomen op het vorige punt, wat we nog zien, is dat op board level of directie level, daar wordt nog niet het verband gelegd tussen dat medewerkersverloop en medewerkers goed meenemen in veranderingen. Dus wij zien daar wel een correlatie. Dus hoe beter je mensen goed meeneemt in elke verandering en dat ze voelen dat het hun ook helpt en dat ze goed opnieuw kunnen werken. Als je dat structureel doet, dan doet dat ook iets met tevredenheid en verloop. Alleen die connectie wordt dan niet gelegd op boordniveau.
0: Precies. En is dat dan eigenlijk zien tussen het slagen van oog voor het middel en het doel? Of?
2: Precies. Zeker. Dat denk ik wel.
3: Ja. Ja.
0: Dus het doel is uiteindelijk efficiënter werken. Het middel is IT. En daar wordt dat is eigenlijk, daar wordt een stukje menselijk aspect gewoon vergeten.
3: Zeker. Ja.
2: Ja. Je zegt het heel goed.
3: Ja. Ja. Dankjewel.
0: Nou, mooi. Dankjewel. Ja. Wat een mooi compliment vandaag. Ja. Maar goed, dan ga je dus bij zo'n organisatie aan de gang. Je zei al 20% van die organisatie, dat zijn de early adopters, die nemen we mee. Hoe gaat het proces dan verder, zeg maar, gemiddeld genomen? Want ieder bedrijf is natuurlijk anders, dat begrijp ik ook. Maar neem ons dus mee.
3: Nou, een aantal stappen. Ik zal het proberen kort en bondig te houden. We beginnen met wat is het succes van je verandering? Dus als je van tevoren niet definieert wat het moet opleveren, zeggen wij ook, letterlijk spiegel naar de klant. Wanneer gaan wij dan succesvol zijn? Waar ga je ons dan aan houden? Dus we challengen de klant om businesswaarde in een project zo concreet mogelijk
0: te maken. Ja, wat is vaak de opdrachtvraag? Hoe wordt die geformuleerd?
3: Nou, de opdracht vaak, is vaak rondom een implementatie van iets of rondom een verandering. Gaat een proces veranderen, er wordt EEP geïmplementeerd, er wordt EPD samenwerken, maakt niet uit wat. Dus vaak is het over een programma as. En wij komen dan binnen en beginnen altijd met heb je succes concreet gedefinieerd? Programma manager, heb je dat met je stuurgroep goed afgestemd? Want wat anders kan je nooit succesvol gaan zijn. Anders kan je nooit bij de 30% club horen. En vervolgens is dat eigenlijk best wel een rode draad in onze aanpak. Omdat vanuit die succesdefinitie kan je gaan bepalen binnen de scope wat je wil gaan doen. Welke doelgroepen in je organisatie zijn dan ook echt belangrijk dat die iets anders gaan doen. Dus dan kan je ook weer bepalen wie er aandacht voor moet krijgen. Nou, dat is een voorbeeld. Wat ook belangrijk is, is die altijd met de beste bedoelingen wordt die technologie bedacht en ingericht of gekozen. En met de beste bedoelingen van we denken dat dit de organisatie gaat helpen. Maar wij zeggen van hoe groot is het risico dat als dat niet aansluit op medewerkers? Dus wij zorgen altijd dat er een toets is, een validatie van wat er gekozen is of bedacht is. Of dat ook aansluit bij die medewerkers. Want als je dat van voor de implementatie doet, dan krijg je ook te horen, wie dit bedacht heeft. Ik weet het niet, maar ik ga er niet mee werken. Dat soort risico's proberen we in het proces naar boven te halen. En ook om te bepalen hoe groot die verandering is en hoe je dat gaat ondersteunen. En dan misschien wel het allerbelangrijkste in onze aanpak. Het ging net al over meten. Wat je vaak ziet bij implementaties, dan is er een startpunt. Wordt misschien ook nog wel succes bedacht of bepaald. En dan ga je een zwart gat in van het implementatieproces tot na livegang. En dan kan je weer gaan meten. En gebruiken mensen het dan? Zijn leidinggevenden aan boord, et cetera? Werkt het? En dan kom je erachter dat dat niet zo is. Dan heb je dus dat hele zwarte gat heb je overgeslagen. En wij maken eigenlijk dat zwarte gat transparant. Dus alles wat we daar doen, dat maken we ook meetbaar. Zodat je eigenlijk in het proces naar livegang ook al ziet waar risico's zitten. En dat je als opdrachtgever of stuurgroep of programmamanager nog wat te kiezen hebt en te sturen hebt op die risico's.
0: Hoe krijg je eigenlijk die early adopters? Hè? Dat kan je wel stellen van ze willen altijd mee, ze willen altijd veranderen. Maar hoe krijg je die beweging op gang? Doe je dat ook? Dat is 10 jaar geleden werd dat ook veel toegepast. Gamification, het leuk maken. Daarbij ook spiegelen, inzichten geven. Misschien nieuwe inzichten geven. Van zoals het nu gaat. En dit is wat je straks gaat winnen. Maar wees niet bang. En je kan die route gaan lopen. Dat komt goed. Ja. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik wil zeggen, we gebruiken altijd een 5-stappen-model. En dat heet weten, willen, kunnen, doen en blijven doen. En dat geldt voor iedereen. En bij die early adopters, daar heb je eigenlijk die gamification niet nodig.
0: Maar wel bij die andere grotere groep.
3: Exact, exact. Ja, dus wat je probeert te doen is na te denken. Wat moet je doen om te zorgen dat ze het weten, dat ze het willen, dat ze het kunnen. En al die activiteiten, die kan verschillen per doelgroep. Dus bij de early adopters, die staan altijd bij op de stoep. En daar kijk je eigenlijk veel meer naar. Niet zozeer gaan ze het gebruiken, maar meer hoe kunnen we ze een rol geven om anderen te enthousiasmeren. Dus dat je ze een verantwoordelijkheid geeft in die verandering. Anders dan dat ze alleen maar als eerste iets gebruiken.
0: Krijgen ze tools mee dan, Arjan?
2: Zeker. Ja, ze moeten geholpen worden daarin om ook die rol te kunnen pakken. En een voorbeeld wat ik daarin wilde geven is dat als het gaat over mensen ondersteunen, wordt heel vaak gedacht aan trainingen. Dat is een soort logische stap. We moeten onze mensen trainen, want dan komt het wel goed. En veel onderzoek, en Gartner die publiceert daar ook veel over, die zegt dat als jouw intrinsieke motivatie goed is, dan ben je ook bereid om dat wat je dus geleerd wordt, om dat ook toe te passen. Want dan weet je ook wat het je gaat opleveren. Dus dat schakeltje, zeg maar, vanuit die koplopers, is dat je heel goed wil laten zien Wat gaat het ons brengen? Wat gaat het jou brengen? En dan zijn zij ook in staat om dat over te brengen op hun team, op de mensen in hun afdeling, op hun vestiging, et cetera, hun directe collega's. Dus op die manier probeer je dat zo goed mogelijk in te ondersteunen.
0: In hoeverre nemen jullie, voordat jullie hiermee starten, zeg maar een soort van scan van de bedrijfscultuur mee?
2: De bedrijfscultuur zelf is natuurlijk best wel een groot iets. Hè. Dus ik denk dat dat in deze programma's nog niet meteen een onderdeel is. Het is denk ik wel een zaak wat heel veel aandacht krijgt. Is de organisatiecultuur klaar om te kunnen veranderen? Hè? Dus ja. je kan met ook daar weer met tooling meten. Is dit een organisatie die wendbaar is?
0: Ik kan me voorstellen inderdaad dat er heel veel verschil zit tussen publiek en private organisaties.
2: Zeker. Nee, dus je moet het eigenlijk wel, wat Jean-Pierre net zei, in het begin, als je start, wil je eigenlijk wel die nulmeting doen. Van zijn we hier ergens waar mensen willen veranderen en kunnen veranderen? Is die koplopergroep ook echt actief? Of is er nog veel meer werk aan de winkel? Dus dat is iets wat je wel meeneemt. Ja. Ja.
0: Wat ik eigenlijk hoor nu, afgelopen half uur, nu we het hierover hebben, over die 30-70%, dat het eigenlijk ook gaat om heel grondig te werk gaan.
3: Klopt, ja. Ja, daar ook het in investeren en de tijd voor nemen. En ons pleidooi is, er wordt heel veel tijd geïnvesteerd aan die techniekkant of aan die proceskant, zeg maar die oplossingskant. Als je ook kijkt naar aanbestedingen, land, zeg maar, hoe dat de aandacht krijgt versus hoe je mensen ondersteunt, hoe dat aandacht krijgt. En wij pleiten ervoor om daar ook genoeg aandacht voor te hebben. En dat verdient het. En het interessante is dus dat je daar ook beter in kan worden. Dus als je dat ook meer integraal bekijkt, dat je niet per project weer nieuw opnieuw uit gaat vinden van hoe ga ik dit doen in deze organisatie, maar dat je dingen herkenbaar maakt voor al die doelgroepen die daar een rol in moeten spelen.
0: Betekent dat eigenlijk dat de leidinggevende structuur in zo'n bedrijf ook bepaalde competenties moet gaan ontwikkelen?
3: Ik vind dat echt een hele mooie vraag, dankjewel. Maar wij zien dat eigenlijk de belangrijkste groep is in een organisatie om een verandering goed te laten landen en succesvol te maken. En wat je nu vaak ziet is dat die krijgen impliciet een rol. Dus in elk project wordt hun weer gevraagd iets te delen of iets te vertellen. Of ja, je moet wel zorgen dat je je team meekrijgt. Maar eigenlijk worden ze daar nooit echt in geholpen. Dus concreet gemaakt, wat is die rol nou precies? En heb je daar de juiste vaardigheden voor? En dat is een heel belangrijk onderdeel van onze van onze aanpak. En we noemen dat het trainen van de change muscle. Hè, van de veranderspier.
0: De change muscle, mooi.
3: Ja.
0: Ja. Wat ik dan heel graag zou willen weten. Dan stel je bent zo'n management, zo'n leidinggevende. Je zit in een rol. Jij weet eigenlijk waar het doel is. Waar de opdracht ligt. Waar het stip aan de horizon staat. Maar je krijgt ontzettend veel weerstand van je collega's die je lief hebt. Die je eigenlijk al jarenlang lekker op de rit hebt. Ja. En nu ziet wankelen.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet iets waarvan je kan zeggen dat bestaat niet.
3: Nee, dat is juist ook waar je wat ons betreft die leidinggevende in moet ondersteunen. En of je dat nou als programma doet of als je dat vanuit HR gaat organiseren. Maar zij hebben altijd een veranderrol. En bij die veranderrol is dat zij weerstand tegen gaan komen in hun team. En wij vinden dat je die leidinggevende ook moet helpen. Hoe herken je dat? Wat zijn hulpmiddelen om daarmee om te gaan? Zodat je erkent dat het er is en dat zij die rol hebben. Maar niet zomaar verwacht dat ze dat kunnen of daarmee om kunnen gaan.
0: Maar wat zijn de meest voorkomende vormen van weerstand?
3: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Niet aanwezig zijn bij sessies waarin dingen worden uitgelegd. Gewoon niet opkomen dagen. Ik denk dat een hele belangrijke is. Die je overigens heel goed ook kan meten. Ik denk heel veel van dat soort interventies. Je had net over gamification. Hè? Dus er zijn natuurlijk heel veel manieren om mensen op die manier mee te krijgen in dat proces. Je doet mee of je doet niet mee. Hè? Ben je aanwezig of ben je niet aanwezig? Heb ik een e-learning gevolgd? Heb ik met mijn collega's die dat gesprek gehad over dat nieuwe proces wat we moeten gaan volgen? Dus ik denk dat het heel vaak is over dat mensen gewoon afhaken voordat het überhaupt start. En dat kan je heel goed meten.
0: Ja, precies. Die meetbaarheid is daarbij cruciaal. Ja. Om ook daar weer een soort van bewijslast, hoe negatief het ook klinkt. Ja. Maar die heb je wel nodig om het te kunnen laten slagen.
3: En ik denk dat weerstand ook. Bij weerstand denk je misschien aan mensen die met hun vuist op tafel slaan en zeggen: dit wil ik niet. Maar ik denk dat er juist heel veel weerstand met een glimlach is. Gewoon mensen die het voor zichzelf zo makkelijk mogelijk proberen te maken qua werk. Dus zelf in Excel, allerlei handigheidjes voor zichzelf hebben bedacht. En dat als zij gedwongen worden tussen aanhalingstekens om iets te gaan gebruiken, dat hun dat gewoon niet helpt. Dus dat ze dan zeggen, ja, goed bedacht, maar ik blijf gewoon lekker mijn eigen ding doen. Zonder dat ze daar een punt van maken. Maar ik denk dat dat de grootste weerstand is. Dus de shadow IT of de hun eigen olifantenpaadjes. En dat snappen dat dat er is. En die mensen helpen om echt daarvan af te kunnen stappen. Omdat ze echt geholpen worden. Dus relevant, iets relevants bieden. Ik denk dat dat de grootste groep is waar je aandacht voor moet hebben. Of geen aannames in moet doen. Ja.
0: We gaan straks verder praten over de toekomst. En natuurlijk wat er nog allemaal aan het verschiet ligt. Eerst even wat anders. Wat we in Les of Business altijd doen is dat we een businessvraag stellen. En in dit geval voor jullie beiden. Luister even mee. Waar krijg je kippenvel van?
2: Waar krijg ik kippenvel van?
0: Ja, jeetje, zeker.
2: Ik dacht op een hele lange vraag.
0: Nee.
2: Ik krijg denk ik kippenvel dat als mensen uit het team bij een opdrachtgever een tijd bezig zijn geweest. En zo'n opdrachtgever belt mij, belt ons. En die ziet wat het effect is. En met hoeveel passie die lui aan de slag zijn gegaan. Dat vind ik echt ook weer het leukste om te horen.
0: Jean-Pierre?
3: Dat was het bij mij. En ik heb de lat inmiddels weer wat hoger liggen. Omdat ik zie dat dat gebeurt. Is dat we op C-level het over de integrale aanpak van veranderen. Dat vind ik mooi. Dus dat je met een CFO aan tafel zit. Die ook snapt dat veranderingen niet op zichzelf staan. Maar dat je daar op een integrale manier naar kan kijken. Dat vind ik een mooie ontwikkeling waar ik kippenvel van krijg.
0: En dat heeft alles natuurlijk wel te maken weer met de menselijke ontwikkeling. Maar ik denk nog eventjes om daar nog op terug te gaan. Het menselijke aspect in het bedrijf. Er is eigenlijk sinds corona, zou je kunnen stellen, veel meer aandacht voor de human being, toch? Dan toen jullie begonnen 10 jaar geleden.
2: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat jij eerder zei, Jean-Pierre, over employee experience. Dat is een labeltje wat opgeplakt is. Maar er wordt meer nagedacht over. Ja, hoe verhoud je tot je medewerker? Van de instroom tot de uitstroom. Het hele carrière die je ergens hebt. Daar wordt veel beter over nagedacht. Alleen wij denken dat dat niet een HR ding alleen is. Dat is gewoon van je hele organisatie. En dat zie je wel echt dat aan het veranderen.
0: Ja, en daarvan zeg jij. Als mijn medewerkers iets weten te realiseren. Dan krijg ik de kippenvel. Ben ik daar trots op. En jij zegt eigenlijk als een CFO op hetzelfde level denkt. Als wij eigenlijk onze missie hebben. Krijg ik daar kippenvel van.
3: Ja.
2: Nou. En we zeiden, we vullen elkaar mooi aan. Dus dat is mooi.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Business.

0: Freddy Crawford, Joe Sample, Feeling Good.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag Mixit Centraal in Let's Talk Business. Arjan Nataraj is hierin met Jean-Pierre Martens. En we hebben het over hoe zij dus eigenlijk digitale processen, digitale transformatie realiseren bij bedrijven. De Club van 30 noemen jullie het eigenlijk. Dat zijn dus van alle 100% clubs 30% waarbij de digitale transformatie slaagt. Dan toch even over dat slagingspercentage. Is het een 10 dan of is het een 8?
2: Dat is een strikvraag. Wat mij betreft gaat het over het succes wat je... Ja, dat wordt die heel uitgebreid. Ik denk dat het een voldoende moet zijn in dat je er genoeg businesswaarde uithaalt om de energie die je erin hebt gestoken te rechtvaardigen. Dus het gaat wat mij betreft altijd over de businesswaarde. Elke organisatie heeft een doel. Al die veranderingen doe je om de organisatie beter te laten functioneren of beter de klanten te helpen.
0: Het is nooit af, toch?
2: Het is zeker nooit af. Nee, sterker nog, het wordt alleen maar meer en het gaat alleen maar sneller. En dat is ook waar wij in willen ondersteunen.
0: Ja. Komen we op het onvermijdelijke stuk van waar we overigens al wel over gesproken hebben. Data verzamelen, de waarde van data die steeds belangrijker wordt. Kijk naar overname van Chinese bedrijven op Europese bedrijven. Dan gaat het niet zozeer om de bedrijfsactiviteit, maar wel over de data die daar aanwezig is. Dat is herkenbaar. AI is natuurlijk ook een onderwerp wat daar kom je niet omheen. Zou je kunnen zeggen dat dat de volgende digitale transformatie is?
3: Ja. Die is er al, denk ik, toch?
0: Maar het is nog iedereen. Het is nog wel voorzichtig. Tenminste, veel bedrijven zijn voorzichtig in hoe doen we dat? En heb je die early adopters? Dat zijn soms zelfs je valkuilen. Want zij gaan experimenteren. En soms ten koste van...
3: Ja, ik denk dat als je kijkt naar... Je wil ontdekken wat het voor jouw organisatie, voor jouw proces kan betekenen, dan is het nooit slecht om daarmee aan de slag te gaan. Volgens mij is dat wat we nu zien. Het is ook heel erg, hoe zeggen ze dat? Democratisch geworden. Iedereen kan erbij. Binnen seconden heb je een account gemaakt of kan je aan de slag met welke AI tool je ook maar wil. En de snelheid waarmee dat innoveert is ongekend. Dus het is er. Dus je zal het ook moeten gebruiken. Alleen waarin de geschiedenis zich herhaalt, is dat, zeker als het gaat over grotere organisaties, is dat het naar binnen wordt gebracht. We gaan het doen, er wordt veel geld aan uitgegeven. Maar de vraag is, wanneer is dat dan succesvol? Hoe gaan we die mensen die al onwijs veel werkdruk hebben, of die misschien niet eens in staat zijn om op een goede manier toe te passen, heb ik het niet over die 20%, hè, waar we het eerder over hadden, die early adopters. Hoe ga je die mensen dan meenemen? Hoe ga je nou zorgen dat zij ook daar de waarde uithalen? Te meer dat die groep mensen misschien over 10 jaar...

0: mee moet nemen. Omdat je er letterlijk veel meer waarde uit gaat halen. Dus daar zit gewoon een grote valkuil. Altijd met de beste bedoelingen, omdat er heel veel potentie in zit. En we geven dat aan ze. Maar ik denk dat je als organisatie daar meer een ontwerp van moet maken. In hoe dat gaat passen in al je processen, et cetera. Ja. Zeker
1: en dan weer, hoe zorg je dan dat die hele groep mensen meegaat? Hè? Dus exact. Niet alleen die 20%, maar ook de rest.
2: Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel tot inzicht gekomen zijn. Dat jullie een duurzaam businessmodel ontwikkeld hebben. Want dat menselijke aspect, dat wordt alleen maar belangrijker en belangrijker. Want de innovaties gaan maar sneller en sneller en sneller. Dus waar staan jullie over 10 jaar?
1: Dan is onze aanpak een standaard. Het is de standaard in niet alleen Nederland, maar ook daarbuiten. Dus we hebben iets bedacht.
2: Dat is een flinke overtuiging.
1: Ja, maar we zijn echt overtuigd. Dat moet ik wel, omdat het ook zo'n... als je zegt, de doelgroep is niet lastig. Mensen zijn niet lastig, maar wel wat we net hebben verteld. Hoe lastig is om te overtuigen dat je aandacht moet geven aan die mensen. Dus we moeten die lat ook hoog
2: zijn. Zijn jullie er anders dan bijvoorbeeld concurrerende conculega?
1: Ja, ja.
2: Waarom?
1: Omdat de collega's die het vanuit de techniekkant erbij doen, zeg ik maar even op een voorzichtige manier, dat toch een beetje is, het komt erbij en ze zijn hun eigen techniek beter aan het verkopen. En onze overtuiging is, die techniek is prima, dat is er. We hadden net over de AI tooling of de Microsoft tooling of de grote ERP oplossing, die is er. Maar je moet juist naar die medewerker kijken wat die nodig heeft.
2: Dus wat vraagt dat van de competenties van je eigen medewerkers voor de toekomst?
0: Nou, de belangrijkste competentie wat mij betreft is ook leren werken met AI. Ik denk dat dat voor onszelf, onze eigen werkproces ook geldt. Hè? Dus dat je daardoor ook meer uit creativiteit haalt en meer voor elkaar krijgt. Maar ik denk dat de belangrijkste factor in onze aanpak is dat kritisch zijn op wat risico's voor succes zijn. Dus dat hele succesdenken, ik denk dat dat ons ook echt onderscheidend maakt. Het maakt niet uit wat voor interventies en campagnes en filmpjes je maakt. Uiteindelijk gaat het over wat bereik je ermee in relatie tot het eindsucces. Tot die 30%, daar wil je bij horen. En dat DNA is super belangrijk voor ons. En bij alles wat je doet, de vraag stellen, wat verwacht ik hiervan? Dat is heel belangrijk. En ondertussen, en dan als je zegt, waar staan we over 10 jaar? Dan voor mij is het antwoord, je had het over agile werken. Ik zie onze methodiek als een nieuwe vorm van agile werken, waarbij je als organisatie daar zelf goed in wil zijn en dat je structureel die 20% hun rol laat pakken bij elke verandering. En dat willen we ondersteunen door mensen die dingen te leren, door een standaard aanpak aan een organisatie over te dragen en met allerlei methodes
1: erbij horen. Dat we overbodig zijn.
0: Dat wij overbodig zijn.
2: Wauw, ja. Dat is een mooie missie, daar kan je met pensioen.
0: Ja, zeker. Nou, dat, ja.
2: Arjen, laatste vraag aan jou nog. Voordat we gaan afsluiten. Wat is nou de belangrijkste tip die je zou willen geven aan bedrijven die weten dat ze dat hun missie er nog niet op zit wat betreft het digitale transformatieproces?
1: Zet je medewerkers centraal. Luister naar ze. Betrek ze erbij.
2: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Tot zover Let's Talk Business. Met vandaag Centraal Mixit. Tot de volgende.
3: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.
4: Hey, it's

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
8: In verschillende studentensteden in Nederland worden deze zomer gratis meubelmarkten gehouden. Studenten kunnen daar gebruikte meubels, lampen, pannen en servies meenemen die anders mogelijk bij het afval zouden belanden. Volgens Zero Waste Nederland kwamen op eerdere edities in onder meer Delft, Groningen en Rotterdam veel studenten af. Het initiatief speelt in op een bekend probleem aan het einde van de zomer. Namelijk vertrekkende studenten die hun spullen wegdoen, terwijl nieuwe studenten die juist goed kunnen gebruiken. Zero Waste Nederland wil daarom dat meer studentensteden zich aansluiten.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
11: Alle energie uit je lijf is weg. De accu is leeg. Door uitputting. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen. En dat is dat nooit meer burn-out boek geworden. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen?
1: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Bijna 2 miljoen Nederlanders lopen jaarlijks het risico op een burn-out. En ik weet hoe dat voelt. Ik kreeg zelf een burn-out, het sloeg in als een bom en het veranderde mijn leven compleet. Maar die zware tijd bracht me ook inzichten die ik graag vandaag met je wil delen. Daarom praat ik met psycholoog Anita Roelands, de expert op het gebied van burn-out en herstel. Ze schreef 4 boeken, waaronder de bestseller Nooit meer burn-out. En ze helpt al 25 jaar mensen die vastlopen in hun werk of leven om weer grip te krijgen op hun energie en balans. Hoe weet je of je echt tegen een burn-out aanzit? Wat moet je doen, maar vooral niet doen om te herstellen? Hoe herken je de signalen? Hoe kom je weer uit een burn-out? En hoe lang duurt dat eigenlijk? Anita deelt haar praktische inzichten vanuit haar 25 jaar ervaring die je direct kunt toepassen. Inzichten die je leven kunnen veranderen.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
12: Ha, Anita, van harte welkom.
11: Ja, dankjewel.
12: Als jouw tante Gerda uit Dokkum nou aan jou vraagt, Anita, wat is nou een burn-out? Wat zeg jij dan?
11: Ja, dat het een volledig niet meer functioneren is. En door uitputting alle energie uit je lijf, uit alle cellen van je lichaam zijn, is weg. De accu is leeg. Dat is burn-out en heeft allerlei gevolgen.
12: Burn-out lijkt de afgelopen 10 jaar bijna als een soort epidemie over ons Nederland te komen. Hè? Over ons land te komen. Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, dat het overdreven is. Okay. Dat het een beetje opgeblazen wordt door de media. Want als je naar de cijfers kijkt, stijgt het maar een heel klein beetje sinds 2014. Alleen, er is meer kennis over. Er wordt meer over gesproken. De media heeft de aandacht. De wetenschappers hebben de aandacht op. Dat is allemaal veranderd. Allemaal nieuw. En de jongeren. En dat is natuurlijk ook wel frappant. Waar iedereen van schrikt. Dat je zo jong dat al kunt hebben. Want het was meer belegd misschien voor wat oudere mensen. En ja, dat is wel verschoven.
12: Anita, wat is nou het allergrootste misverstand over burn-out?
11: Dat het tussen de oren zit.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
12: Anita, ik wil graag alles van je weten over burn-out. Hoe dit eventueel te voorkomen is of te genezen is. Maar ik wil jou als persoon ook even beter leren kennen. Mm-hmm. Wat doe jij precies? Hoe ben jij specialist geworden op dit gebied?
11: Ja, al heel jong was ik geïnteresseerd in stress, al tijdens mijn studie. Dus dat had gewoon mijn aandacht wel. En tijdens het afstuderen ben ik dus overspannen geraakt. Dat wist ik niet. Ik was gewoon moe. En achteraf bleek dat ik ook nog wel pfeifer ergens heb gehad. Ik weet niet wanneer. Ik ben gewoon doorgegaan. En ik had wel een puzzel. Hoe zit het met energie? Hoe zit het met grenzen? En hoe kan dat nou dat ik was heel enthousiast. Waarom ben ik dan zo moe? He, dus dat waren echt wel vraagtekens.
12: Ja, en dat was op jonge leeftijd al.
11: Dat was op jonge leeftijd. En gaandeweg toen ik na een paar banen zelfstandig ben geworden met Roelands coaching. Toen ben ik mensen gaan begeleiden met stress.
12: Dus je bent toen individueel mensen gaan coachen en begeleiden. Ja. Dat was nu al 25 jaar geleden. Hè?
11: Ja.
12: Hoe is het verder gegaan?
11: Langzaamaan werd stress ook wel burn-out in de maatschappij. Dat werd bekend. Dat was een naam, kreeg het opeens. En in mijn praktijk merkte ik ook dat mensen uitvielen. Niet alleen maar stress hadden, maar heel veel last hadden. Heel moe waren. En ja, die vermoeidheid, dat was heel helder, heel duidelijk. En nou ja, toen ben ik op een gegeven moment gaan bundelen. Alles wat ik mensen meegaf aan kennis, oefeningen. En dat is dat Nooit Meer Burn-out boek geworden. Een boek waarin je van A tot Z eigenlijk meegenomen wordt van een burn-out. Hè? Van wat is het eigenlijk überhaupt? Dus dat je dat een beetje doorkrijgt. Maar waarin je dus heel veel herkent van jezelf. Maar ook wat staat je te doen? In 3 stappen. Basis, bewust, bekwaam. Basis gaat over energie. Hè? De accu vullen. Bewust gaat over, ja, hoe is het zo gekomen en wat kan ik doen en hoe zit het met werk of met studie oppakken. En bekwamen is bekwamen in stressmanagement en in hoe ga je nou om met de dingen in je leven die toch blijven. En hoe kan je dan toch met een goed lijf gewoon je leven leven.
12: Nou, heel interessant. Daar heb ik straks nog een fix aantal vragen over. Hoe heeft je boek het gedaan? Hoe werd het opgepakt?
11: Ja, heel goed. Dat is heel goed gegaan. Ik zit nu aan de 10e druk. Het is sinds 2012 op de markt en het wordt nog steeds uitgegeven en gelezen. Dus het gaat heel erg goed.
12: De 10e druk alweer? Ja. Hoeveel zijn er dan ongeveer van verkocht?
11: 12.000. Zo. Ja, dat is wel een goed boek. Ja.
12: En wat ik begreep is dat het een van de standaardwerken in Nederland is op het gebied van burn-out preventie.
11: Ja, ja. Preventie, burn-out herstel. Ja, preventie.
12: Sorry,
11: ook
12: herstel.
11: Zeker. Het is
12: Nee, maar echt burn-out herstel puur op basis van de ervaringen die je had in de gesprekken. Dus heel erg vanuit de praktijk
11: vanuit
12: opgetekend.
11: Vanuit de praktijk, ja.
12: Je zegt dat je gebruik maakt ook van wetenschappelijke tips vanuit de praktijk.
11: Ja.
12: Ja, wat bedoel
11: vanuit
12: je daarmee?
11: De wetenschap. Okay. Allebei. Ja, ik merk dat de wetenschap was nog helemaal niet zo ver met onderzoek doen naar burn-out. Dus je best wel overal alles vandaan moeten halen om een onderbouwing te vinden of om überhaupt handvatten te vinden. Maar ik merkte in de praktijk dat er ook heel duidelijk iets aftekende. En dat bedoel ik met die drie stappen. Dat je niet eerst therapie moet gaan bedrijven, maar eerst iets met die vermoeidheid van mensen te doen hebt. Ja, dat komt echt uit de praktijk. En daar vind je dan wel weer ondersteuning bij uit de theorie of uit de wetenschap. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Dus ja, ik vertaal zeg maar ja, wetenschap naar praktijk. Maar de praktijk is zeker voeding ook voor wetenschap, merk ik. Zeker bij dit onderwerp.
13: Zeker. Jij hebt natuurlijk de afgelopen 25 jaar ontzettend veel mensen geholpen. Wat zijn nou, als je dat kort wil opsommen, de meest gestelde hulpvragen?
11: Oh ja. Ja, de eerste is altijd, heb ik het? Hè? Heb ik burn-out? En hoe kom ik hier zo snel mogelijk van af? Vooral zo snel mogelijk, ja. Dus dat mensen zitten toch in een soort nog in de rush van quick fix, zo snel van afkomen, door willen gaan. En ja, dus komen ook met diezelfde soort vragen aanzetten.
13: Heb jij een geheim in jouw werkwijze?
11: Nou, dat is inmiddels al lang geen geheim meer, want het staat ook gewoon in het boek. Maar ik denk wel dat bij mij belangrijk deel van hoe ik begeleid is dat ik dus niet meteen begin te therapieën. En dat is denk ik steeds meer common good ook wel geworden. Maar dat het heel erg eerst gaat om het lichaam, de accu vullen. En dan zeker ook de therapeutische kant. Maar een ander deel van het geheim is denk ik ook wel mensen begeleiden totdat ze weer helemaal 100% terug zijn op het werk. Omdat in die reïntegratie gebeurt ook nog zoveel, kan nog zoveel terugval zijn. En dat hoort er gewoon bijna bij. Dus dat je daar niet moedeloos van raakt of afhaakt of een andere baan gaat zoeken. Dat is allemaal belangrijk om daar mensen ook in bij te staan.
13: Jij geeft veel 1-op-1 hulp. Hoe ziet een gemiddelde klant van jou eruit, om mij een beeld te geven?
11: En dan bedoel je wat voor soort
13: Bedoel eigenlijk wat voor soort cliënten heb jij? Noem je het cliënten of noem je het patiënten?
11: Cliënten. Ze zijn een beetje vanaf dat ze aan het werk zijn. Dus zeg 25 of zo. Jong en ondernemers. Ja, ook ondernemers. Tot aan pensioengerechtigde leeftijd. Dus wel alle leeftijden. Net iets meer vrouwen dan mannen.
7: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
13: En nou wil ik even de diepte in. Dus even wat concreet aftasten. Wat nou het verschil is tussen overspannenheid, burn-out, stress. Dus even wat concrete tips. Ik vind burn-out persoonlijk best een containerbegrip. Je hoort er zo ontzettend veel over. Wat is nou het verschil tussen, laat ik zeggen, een overspannenheid en een burn-out?
11: Ja, dat is een veelgestelde vraag. Het ligt in elkaars verlengde. Burn-out is erger, laten we zeggen. Erger qua de effecten van die diepe uitputting. Zelfs zodanig dat je eigenlijk niet meer kunt functioneren. Dat lukt gewoon niet meer. En als je al probeert om te functioneren, dan krijg je eigenlijk weinig voor elkaar. Dus dat je achter de laptop zit en dat er niks meer binnenkomt. Of dat je gesprekken gewoon niet lang meer volhoudt. Of dat het een oor in andere uit. Hè? Of dat je merkt dat je op de fiets gaat en niet meer weet waar je naartoe wilde. Het kan allemaal van kwaad tot erger. Overspannen is eigenlijk de fase daarvoor. Dus dan kan je nog net aan misschien functioneren. Hè? Je zorgt dat je naar je werk toesleept of je studieboeken opent of whatever. Dat krijg je dan nog een beetje voor elkaar. Maar je slaapt al slecht. Hè? Dus het begint al wel te haperen.
13: Als je nou de verschillende fases op weg naar het ergste, naar de burn-out. Mm-hmm. Zijn die zo te benoemen?
11: Ja, dat kan je wel benoemen, ja.
13: En hoe
11: ja.
13: Zou je dat
11: dus daarvoor,
13: doen?
11: Voor de overspannenheid zit eigenlijk overwerkt. He, dus dat je gewoon heel moe bent en allerlei, maar weinig klachten nog. Maar dat je gewoon heel, heel moe bent en je overal naartoe sleept. En dan heb je nog de fase daarvoor. Daar wil ik eigenlijk liever mensen al alert op hebben. Dat is gewoon lichte signalen die je elke dag wel hebt.
13: Wat zijn die?
11: Bijvoorbeeld licht geïrriteerd of dat je minder kan concentreren. Of dat je gaat piekeren of negatievere gedachten krijgt. Of minder zin hebt om dingen op te pakken of aan te gaan. Dus dat zijn signalen van elke dag. Die kennen we allemaal wel.
13: Dus dat zijn is het allereerste stadium?
11: Dat is het allereerste, ja.
13: Daarna heb je?
11: Ja, overwerkt. Dus dat die signalen alsmaar aanblijven.
13: Ja, en dan de overspannen.
11: En dan overspannenheid. Dan ga je ook echt wel klachten krijgen. Dus dat zijn niet alleen maar signalen. Dan ga je piekeren, slecht slapen, rugklachten. Loop je bij de fysio daardoor. Hè? Dan denk je dat het alleen maar fysiek is. Of dat het niks met elkaar te maken met burn-out. Of met, laten we zeggen, met energieverlies te maken heeft. Want dat kan je dan allemaal nog als afzonderlijk zien. En bij burn-out word je echt gepakt. He, dan kan je er niet meer onderuit. Dan kan je echt niet meer daartegen in gevochten komen. Dus dan sta je stil.
13: En die vraag die jouw cliënten dan stellen, hoe lang duurt gemiddeld een burn-out? Gemiddeld.
11: Ja, een echte burn-out is toch wel zeker wel 9 maanden, merk ik. Er wordt wel gezegd tussen 6 en 9 maanden. En dat herhaal ik ook best wel vaak. Maar ik merk gewoon in de praktijk dat als je echt helemaal terug wil zijn in je leven, dat je alle onderdelen van je leven weer hebt kunnen oppakken. Gewoon met veel energie. Nou, dan ben je zeker 9 maanden verder.
13: Ik kwam een heel interessant ding tegen in jouw boek. Anders dan dat ik dacht. Is burn-out nou psychisch of is het fysiek? Ik dacht namelijk altijd per definitie psychisch.
11: Ja, het wordt ook onder de psychische klachten geschaard. En dat vind ik best verwarrend voor mensen. Daarom komen ze ook verward binnen, heb ik het idee. Nee, het is de uitputting, dus de symptomen, de ziekte zelf, zou ik zeggen, is lichamelijke uitputting. Dus die cellen zijn helemaal leeg. Hè? De mitochondriën hebben geen energie meer, zeg maar. En het brein is mistig. Maar daar is ook de energie niet voor, om dat goed te... En er is te veel afval, zeg maar, in het lichaam, dat niet goed weggewerkt wordt, omdat er te weinig rust is genomen. Dus dat is heel fysiek, maar de oorzaken die liggen dan wel weer psychisch wellicht. Of er ligt echt een ziekte onder, dat kan, die heel erg ondermijnend is voor het lichaam, ja. Voor de energie, de accu. Maar los daarvan, stel dat er geen, als je echt de pure burn-out neemt, dan zijn de oorzaken psychisch of werkgerelateerd of live events. Hè? Dus het hoeft niet altijd per se in jouw karakter te zitten. Maar
13: een live event kan zijn een scheiding, het overlijden van...
11: Ja, overlijden.
13: Een familielid.
11: Ja, of geboorte ook, of verhuizing. Ja. Of, hè, dus dingen die...
13: Ja, die ontzettend veel stress geven.
11: Die eigenlijk stress geven of in ieder geval veel energie kosten.
13: Kun je ook stellen dat soms ook een optelsom kan zijn?
11: Zeker, ja.
13: Want een mens kan ook best veel hebben.
11: Ja, het is zeker een stapeling. Ja, ja, combinatie van alles, ja. Het is nooit maar één ding.
13: Kun jij nou met je 25 jaar ervaring zeggen, wie loopt er nou de meeste kans op een burn-out? Als ik zit te luisteren nu, wanneer moet ik me het meest zorgen maken?
11: Ja, nou, als je ook beroep hebt waar veel deadlines zijn, veel klantgerichtheid moet zijn, waar veel presentatie gevraagd wordt. Dat is cultuur, hè, of beroepen. En cultuur van organisaties kan ook meespelen. Ik zeg het maar even als eerste heel bewust. Omdat mensen altijd als eerste juist met in alle interviews over burn-out, over die karaktertrekken beginnen. En die zijn al heel vaak genoemd. Ambitieus en pleasend en op anderen gericht. Dus dat snap ik. Dat denk ik ook dat zo is. Maar ja, er zijn allerlei soorten karaktertrekken die daarvoor in aanmerking komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je heel veel kwetsures hebt gehad, dan is je kwetsbaarheid groot geweest. En dan ga je daar dus heel veel compensatiegedrag op laten zien om die kwetsbaarheid te beschermen. Door bijvoorbeeld heel veel te presteren of door heel hard te werken of door te zorgen dat mensen je leuk vinden.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Met welke tips van jou, en ik weet, het zal heel kort door de bocht zijn, maar boek je eigenlijk altijd resultaat bij jouw cliënten? Welke tip hebben zij nou het meest aan?
11: Dat ze heel veel moeten ontspannen.
13: En dat is nou best verdomd lastig.
11: En dat is verdomd lastig. Dus de tips hoe, dat hebben ze heel veel aan. Dat geeft houvast. En ik denk waar mensen altijd ontzettend door gerustgesteld raken, is de opmerking dat het wel weer goed komt.
13: Ja, want op dat moment kan ik me voorstellen dat mensen dat wel horen, maar niet voelen.
11: Nee, maar niet voelen. Maar wel zoiets hebben van, oké, zeg het dan maar. En dan kan je zeggen, dit doen we dus even niet. En dit wel.
13: Ja, dus je geeft ze ook vertrouwen.
11: En heel vertrouwen, ja. Ja. Want daarmee is de paniek even wat rustiger.
13: Ja, ik vind het, dat heb ik jou ook al gezegd, ontzettend leuk en fijn dat jij te gast bent in deze podcast. Ik wilde zelf ook vanuit persoonlijke ervaring heel graag dit onderwerp een keer op de kaart zetten. Vind je het goed als ik jou iets vertel over mijn eigen ervaring?
11: Ja, graag.
13: En breek in waar je nodig vindt. Kijk, jij bent de expert en ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van burn-out. En niet zo'n beetje ook. En in die tijd heb ik ook jouw boek aangeschaft. En daar heb ik veel aan gehad. Dat zei ik je al. Voor mij is burn-out en de, met name de gevolgen daarvan, die zijn zo enorm impactvol geweest op mijn leven, dat ik hoop dat wij door deze aflevering samen te maken iets kunnen bijdragen aan een hulp, al is het maar bij één iemand. En ik wil graag kort mijn verhaal delen en heb ik een paar tips die mij heel erg hebben geholpen. Ik ben zelf al 30 jaar ondernemer. Het bedrijf groeide naar tientallen mensen, steeds hogere omzet, steeds meer verantwoording, steeds meer taken. Het liep als een malle, het bedrijf. Het ging heel goed. Maar hoe meer we groeiden, hoe meer taken ik er persoonlijk bij kreeg. Mm. Eigenlijk stond ik altijd aan. Mm. Avonden, weekenden, vakanties, altijd. Het zit ook een beetje in mijn aard. Maar ik was altijd bezig met dat bedrijf. Ik kon het eigenlijk niet loslaten. Ook al ging het ontzettend goed. De jaren voor mijn uitval heb ik eigenlijk alle signalen genegeerd. Ik was extreem vermoeid. Ontzettend duizelig. Soms tijdens sessies viel ik gewoon weg. Mm. En dan, net of ik omviel. Tijdens vergaderingen, ik was vergeetachtig. Ik heb enorme tinnitus. Die had ik al, maar die is ontzettend opgeleid in twee oren. Ik had geen focus. Ik was heel sterk overbelast. En dan ging ik vaak nog harder werken. En nog grotere kicks en nog meer rush. In die tijd dronk ik ook best veel. We zaten in de evenementenbranche, dus er was altijd wel weer een feestje. En eigenlijk zat er bij mij geen kop en geen staart meer aan. Ik wist het gewoon niet. Nee. En op een gegeven moment knalde, zo zeg ik het altijd, maar alle stoppen in mijn lichaam. En ik kon niet meer tegen licht, ik kon niet meer tegen geluid, tegen drukte. Het leek alsof er een glazen stolp tussen mij en de realiteit zat. Weet of je dat wel eens...
11: Zo verdoofd eigenlijk.
13: Verdoofd gevoel en net of je er wel was, maar ook niet was. En wat ik achteraf begreep, dat wist ik toen niet, maar ik kon niet meer stilzitten. Ik werd helemaal gek. Dus dat betekent dat adrenaline en cortisol was helemaal op hol geslagen. En ik als ondernemer dacht, dat fix ik wel even. Even een rondje op vakantie. Even wat hulpverleners langs. Even wat mindfulness doen.
11: Ja, even een quick fix. Willen doen, quick fixen. Ja.
13: Herken je dat?
11: Ja, zeker. Dat is zo herkenbaar voor iedereen die binnenkomt.
13: En maar juist ook als zeg maar fanatiek iemand of als ondernemer, dan ben je altijd gewend om dingen.
11: Ja, en je gaat op dezelfde manier hoe je burn-out wordt, ga je ook de burn-out begeleiding aan. Ah. Dus dat doe je op dezelfde manier. En in het begin in ieder geval. Dan denk je, nou, dan doe ik dat even of oplossen of aanpakken. Ja.
13: Ja, en toen ben ik weer, om het verhaal kort af te maken, teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen ging het helemaal mis. En toen belandde ik bij de crisisopvang van de GGZ. Met randpsychotische verschijnselen. Mm. En toen heb ik jaren thuis gezeten. En daar kwamen ook nog angst, dwangklachten bij. En complete uitputting.
11: Ja, ja.
13: En er zijn ook momenten geweest dat ik het even niet meer zag zitten.
11: Mm.
13: En het verhaal is nog veel langer. Maar ik had godzijdank heb ik een geweldige vrouw. En een geweldige dochter. En mijn ouders. En een paar goede vrienden. En een super compagnon. En mijn schoonfamilie. Die waren heel lief voor mij.
11: Ja, fijn.
13: Dat is,
11: heb je ook nodig dan, ja.
13: Zie je dat trouwens vaak? Dat de omgeving een ontzettende...
11: Ja, dat helpt enorm.
13: Ja?
11: Ja, als dat er niet is, is het wel lastig hoor. Moeder met kind alleen of zo heb ik wel gehad. Ja, dat ook weinig hulp hebben.
13: Ja,
11: ja, dat is bijna niet te doen.
13: Nee, dat is killing. En ook moet ik zeggen voor bijvoorbeeld mijn vrouw is het echt heel zwaar geweest.
11: Ja.
13: Je zit gewoon met de patiënt thuis.
11: Ja,
13: het is ook een hele egoïstische.
11: Ja, nou ja, maar dat gewoon, je kan ook niks en je moet ook even niet te veel. Dus heel veel taken moeten gedelegeerd worden eigenlijk. En worden opgevangen het liefst door anderen.
13: Ja.
11: En dat wil niet zeggen dat je niks meer doet, want dat is ook niet goed. Maar heel kort en dan weer ontspannen, bijkomen, bijdenken.
13: Het moeilijke vond ik dan dat je hoofd, je vond jezelf een ontzettende loser. Mm, omdat je dan thuis zat Je schaamt je kapot naar alles en iedereen om je heen.
11: En schuldig dat je anderen belast met jouw uitval. En schaamte is groot. Ja. Dat was een pittige dan.
13: Dat was een hele pittige. Ik heb echt heel goed niet geluisterd. En wat ik eigenlijk wil meegeven zijn de dingen die ik dan geleerd heb. Misschien voor iemand die er wat aan heeft. En dan hoop ik dat jij misschien zegt van nou, dat is een goed of een slecht advies in algemeen. Maar voor mij werkt dit. Dat signaleren op tijd de signalen.
11: Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Eigenlijk die als een rode draad door mijn hele begeleiding loopt. Dat blijft.
13: Wordt dat toch te weinig gedaan?
11: Ja, sowieso door eigenlijk zeg maar bijna iedereen. En zolang je geen grote alarmbellen hebt, dan klachten, dan... Ja, dan denk je dat je het niet nodig hebt. Maar de nooit meer burn-out methode gaat over dat tijdig signaleren van hele lichte signalen. En die zijn zo licht dat je met een pauzetje van 3 minuten, 5 minuten, 10 minuten weer er bent.
13: Maar weet je wat ik daar wel, ik heb het er ook wel met vrienden en vriendinnen over. Iedereen is wel eens moe.
11: Ja.
13: Of iedereen is wel eens wazig.
11: Maar dat is gewoon een signaal. Dus mag je even je pauze nemen. Want na hoeveel uur beeldschermwerk denk je dat mensen al fouten gaan maken?
13: Nou?
11: Wetenschappelijk onderzoek. Heb jij een idee?
13: Nee.
11: Na een uur al.
13: Oh, ah.
11: He, dus dat is best snel. Dus je kan nooit een 8-uurige werkdag achter elkaar doen. Dat moet je niet doen. Dat is niet slim. Want je bent gewoon niet je slimste zelf.
13: Nee.
11: He, je beste zelf, je creatiefste zelf.
13: Ja.
11: Dus waarom zou je doorgaan? Waarom zou je niet eventjes tussentijds een wandelingetje maken? Of eventjes je benen strekken? Of je... Een rondje doen over de zaal of whatever waar je bent.
13: Ja, nou ja. Interessant. En dan wat mij dan nog eigenlijk pas de acceptatie. Dus don't fight it, heb ik het voor mezelf genoemd. Toen ik echt wist, accepteer nou maar dat je dit hebt en dit gaat lang duren.
11: Ja.
13: Maar je komt er wel uit.
11: Ja.
13: Toen iemand dat tegen mij zei, hielp dat? Jouw boek hielp daar ontzettend bij. En ik had ondanks mijn uitputting, ik kon als een man van 101 soms niet eens de trap af. Maar wel elke dag even proberen naar buiten te gaan.
11: Ja.
13: En tegen ondernemers wil ik zeggen, neem alsjeblieft een belachelijk goede arbeidsongeschiktheidsverzekering.
11: Die bestaan die dan? Want, het broodfonds misschien.
13: Nee, die bestaan zeker. Mm. En die zijn niet goedkoop, maar soms is het penny wise en pound foolish in het leven.
11: Ja.
13: En wat ik ervan geleerd heb, dat geld en status zijn leuk, maar tevredenheid, voldoening en gezondheid, het zijn allemaal clichés, maar die zijn voor mij wel het belangrijkste.
11: Ja, zeker. Ja. Mooi.
13: Horen depressie en angst eigenlijk per definitie bij een burn-out?
11: Nou, niet als diagnose. Want het is een andere diagnose. Maar dat je daar schampen van hebt, angstig worden, dat doen we allemaal, denk ik. En wat somberder worden ook als we burn-out zouden zijn. Dus dat hoort er wel in die zin wel bij. Als gevoel, maar als het de overhand neemt, dan begeleid ik ze niet. Omdat ik merk dat daar andere methodes dan net beter in werken. Maar als het er gewoon een deel daarvan is, dan hoort het er gewoon bij. En dan verdwijnt het ook met de burn-out, met het verdwijnen van de burn-out.
13: Oké. En nou heb ik ook heel veel... therapie gehad. Ik heb een paar hele goede mensen gelukkig uiteindelijk gevonden. Die mij hebben geholpen. Waaronder uiteindelijk ook een psychiater.
11: Mm-hmm.
13: En die zei dat burn-out eigenlijk helemaal geen officiële diagnose is.
11: Nee, dat klopt.
13: Want het stond niet in dat handboek.
11: DSM.
13: Of de DSM-boek.
11: Ja, klopt. Ja.
13: Maar jij hebt het over een diagnose. Dus
11: Ja, kijk, de bedrijfsartsen en de huisartsen die zullen gewoon zeker die woorden wel gebruiken inmiddels. Want het is zo alom tegenwoordig dat... het eigenlijk stom is om het niet te gebruiken. En het is ook vervelend als mensen, andere professionals blijven zeggen dat het niet bestaat. Het is eigenlijk irritant, want het is geen depressie. En het is geen, noem een andere diagnose. Hè? Dat is het niet. Dus, en het vraagt ook om een specifieke begeleiding. En daarom is het ook fijn als dat gewoon erkend wordt. Maar het is een beetje belegd, hè, niet bij de zorgverzekeraars. Daar is het weggehaald. Maar wel belegd bij de bedrijven. Dus daar die zijn zelfs verplicht om er wat mee te doen.
13: Oké, dat is een inzicht, ik neem aan, van de afgelopen 5 of 10 jaar.
11: Ja, en ik vind ook geen inzicht eigenlijk. Want dat komt omdat de definitie nu is dat het een werkgerelateerde stoornis is of zo. En dat is natuurlijk ook niet. Het kan ook ontstaan door mantelzorg, ondertussen getrouwd zijn, nog moeten verhuizen, nog een kind erbij, whatever. Hè? Dus allerlei privé gerelateerde.
13: Ja, die lifestyle events wat jij zegt.
11: Ja, lifestyle, live events inderdaad.
13: Of live events.
11: Ja. Dus ja, werkgerelateerd, ja, dat zijn zeker ook onderdelen. Maar goed, dus de definities, daar zijn we nog niet allemaal over uit.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Anita, toch nog even. Je bent overspannen of je hebt een burn-out. Wat moet je nou doen en wat moet je nou vooral niet doen?
11: Nou, sowieso denk ik, het klinkt als preken voor eigen parochie, maar toch ga ik het zeggen, laat je begeleiden. Want er zijn zoveel misverstanden over energie bijvoorbeeld alleen al. En over opladen en over je leven weer oppakken.
13: De rol van sporten en van slapen. Mm-hmm. Hoe belangrijk is dat?
11: Nou, sporten moet je gewoon niet doen in het begin. Dat is gewoon niet slim.
13: Helemaal niet?
11: Nee, je belast zo je systeem. Je vraagt heel veel van je systeem. Het trekt energie weg, hè? En daar krijg je wel na 36 uur energie voor terug. Maar dat trekt het lichaam trekt dat wegtrekken niet. Want het is al helemaal leeg. Dus in het begin gaat het er meer om dat je wandelt. Of als dat niet eens lukt, dat je een heel klein beetje wandelt. Maar heel veel rust neemt.
13: Maar wacht even. Dan ga ik even kijken of ik het goed begrijp. Want heel veel mensen die zoiets hebben denken. Weet je wat? Ik ga nu proberen de marathon te rennen. Want dan ren ik die hele burn eruit.
11: Nou echt, no way. Daar krijg je er nog één bij. Ja, nee, dat overtraindheid is hetzelfde als burn-out. Hè? Dus je belast jezelf, de stresssysteem. En wat je te doen staat, is juist dat systeem helemaal tot, en die hersenen ook, helemaal tot rust te brengen. Zodat het weer op een normale manier gaat functioneren. En niet meteen als een dolle aangaat als je alleen al de trap oploopt. Of afloopt, zoals jij zei.
13: Ja, dus... Oké, wandelen in plaats van rennen. Ja. En wat wilde je zeggen over slapen?
11: Nou, er zijn heel veel slaapadviezen over. Nou, overdag niet slapen, want dat verstoort je ritme. Maar bij burn-outs zou ik daar echt een uitzondering van willen maken. Want je wil je reparatiesysteem, het systeem in jouw lijf, wat eigenlijk bijna niet meer aangaat. Want normaal gaat het aan als je slaapt. Dat je dat weer aankrijgt. En dat moet je heel veel trainen. Trainen in de zin van heel vaak even rusten. Naast dat je iets doet. Hè? Je doet bijvoorbeeld iets 20 minuten. Dan ga je 10 minuten rusten. Dan ga je weer wat doen. Dan ga je 20 minuten rusten.
13: Maar ook echt daadwerkelijk op bed?
11: Ja, op bed, horizontaal. Of even wat muziek luisteren. Of misschien wel wandelen. Of een ontspanningsoefening of een meditatie. Rusten. Hè? Iets wat jouw systeem tot rust brengt.
13: Dat staat inderdaad haaks op een aantal andere dingen die ik daar ook wel eens over lees. Van ja. Pak je 6-7 uur slapen en... Ga absoluut niet op bed liggen overdag.
11: Nee, maar 's nachts kunnen mensen niet slapen. Dat komt omdat ze overdag te druk zijn. Dus je moet leren overdag rustig aan te doen. Ja. Waardoor je slaap terugwint. Ja. Die win je overdag terug. En dan kan best dat je soms even een half uur een powernap neemt. Omdat je tegen dat systeem, eigenlijk tegen die hersenen zegt... Hey, dit is nou normaal. Dit is rusten.
13: Een andere methode die mij lange tijd geholpen heeft... Dan had ik een hele lange werkdag gehad. Veel aan mijn hoofd, veel besprekingen. Moet ik altijd even bijkomen. En dan stond daar zo'n heerlijke fles perfecte rode wijn thuis. Oeh. En daar werd ik heel relaxed van.
11: Ja.
13: Mm. Hoe positief is dat?
11: Nee. Negatief. Nee, je denkt dat je valt ervan in slaap in eerste instantie. Maar
13: ik ontspande er behoorlijk goed van hoor.
11: Ja, kort, tijdelijk. En dan vernachelt je slaap.
13: Vernachelt je slaap.
11: Ja.
13: En oké. Dus,
11: en doet natuurlijk nog meer foute dingen in je lijf. Het belast je systeem ook hè. Ja.
13: Veel mensen hebben inderdaad die grenzen aan te geven. Hè?
11: Mm-hmm,
13: of je nou voor een baas of ZZP'er bent of in een familie, whatever. Ja. Hartstikke moeilijk om nee te zeggen.
11: Ja.
13: Heb jij tips voor ze om dat te kunnen doen en dan ook nog een beetje zonder schuldgevoel?
11: Nou, dat je niet te veel naar het schuldgevoel moet luisteren. Dat is iets wat heel lang een soort vriend, een vervelende vriend, die nog lang blijft. Een tip is dat je het diplomatiek brengt met behoud van de relatie. En ik vind het allerbelangrijkste vind ik in je lijf komen. Want als je in je lijf komt, want mensen zijn vaak, burn-outs zijn vaak wandelende hoofden, hè, wandelende hersenen. Als je weer terug in je lijf komt, dan voel je eigenlijk grenzen veel makkelijker. Want die kan je niet met je hoofd voelen.
13: Dat klinkt heel logisch, maar wat bedoel je daar nou mee?
11: Ja, dus veel ontspannen, je lichaam echt voelen, meditaties of geleide ontspanningen nemen. de tijd nemen om echt te gaan zitten. Voelen dat je met je rug tegen de leuning aanleunt. Merken dat je... Hoe heb jij je handen nu? Voel je ze?
13: Ja.
11: He, dus dan, dat is al in je lijf komen. Dat is eigenlijk uit het denken gaan.
1: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Je zei net al even, maar de leeftijd waarop mensen in deze huidige maatschappij opgebrand raken, lijkt steeds jonger te worden.
11: Klopt.
13: Bijvoorbeeld de millennials of de Gen Z of nou, laten we gewoon zeggen de jongeren tot 40 jaar. Heb jij hier een verklaring voor?
11: Ja, we hebben natuurlijk al een beetje over zitten te discussiëren vooraf. Hè? Dat is eigenlijk niet maar één verklaring. Maar er is wel iets maatschappelijks aan de hand waar die jongeren ook in opgevoed zijn. En ja, en er is veel social media, maar er is ook veel vergrijzing in de maatschappij, waardoor er meer de banen niet meer zo opgevuld raken. De vacatures niet meer, moeten hetzelfde werk doen met minder mensen.
13: Ja.
11: Er is veel prestatie, vergelijking via social media. Nou ja, er is veel opvoeding misschien ook wel van je kan alles bereiken. Dus ik moet ook alles bereiken. En als ik het niet bereik, dan ben ik een loser.
13: Ja.
11: Ik weet niet, er is ook al veel over gezegd hoor.
13: Ja, en ik heb een boek ook gelezen. Naast dat van jou natuurlijk. En dat heet Van Big Bang tot Burnout. En daar is wetenschappelijk verklaard dat onze hersenen niet zijn meegegroeid met onze snelheid. Dus onze hersenen zitten nog net zo in elkaar als, laten we zeggen, in de prehistorie.
11: Ja.
13: Alleen vroeger liepen wij met een grote knots achter een wilde buffel aan. En dan hadden we het weer gedaan voor die week.
11: Ja.
13: En nu staan in één krant staat al meer informatie dan toen in een heel jaar.
11: Ja.
13: En die dopamine shots die we krijgen van die 5-6 uur per dag op de socials, TikTok, Insta, snelle, korte shots, die maken eigenlijk dat we altijd aanstaan.
11: Ja.
13: Code & B, voor degene die dat nog kennen, die hadden het over er is geen tussentijd meer.
11: Nee.
13: Vroeger zat je op een bus te wachten en dan maakte hij een praatje met iemand.
11: Mm-hmm.
13: Of je had even niks te doen.
11: Ja.
13: Je had even niks te doen.
11: Vervelen.
13: Was ook dodelijk saai.
11: Ik vond
13: maar
11: ook,
13: nu, meteen die telefoon erbij.
11: Ja.
13: Iedereen heeft oortjes in. Dus er is altijd overal entertainment en vermaak.
11: Ja.
13: Maar dat schijnt niet zo goed te zijn voor onze grijze celletjes, toch?
11: Nee, helemaal niet. Nee, want je gebruikt ze. En die celletjes die hebben eigenlijk een afvalstof. Of eigenlijk een stof die nodig is ook om die verbinding te maken. Maar die blijft als afval zitten. En dat moet eigenlijk weggewerkt worden. En kan alleen maar als je rust. Dus dat wegwerken van die afvalstoffen. Ik had het net over dat onderzoek. Hè, dat concentratie achter beeldscherm na een uur al tot fouten leidt. Nou, dat heeft daarmee te maken.
13: Ja.
11: Dus dat zit niet zo helemaal niet in onze maatschappij. Dus we staan inderdaad heel erg aan. Ja, en nou blijkt wel dat we vroeger ook wel veel burn-outs hadden. Alleen toen had het allemaal weer andere namen.
13: Ja, dus dat is ook wel anders. Dat is waar.
11: Maar niet bij die jongeren. Dat is denk ik wel echt verrassend hier. Ja.
13: Burn-out is naar mijn mening ook best een enorme industrie geworden. Hè, met heel veel omzet. Er zijn ontelbaar veel boeken, influencers, coaches. Die allemaal eigenlijk hun eigen insteek en oplossing hebben. Hè. Bijna soms als een soort goeroe. Van de hoeveelheid zou ik bijna een burn-out krijgen. Hoe weet ik nou of dit, laten we zeggen, op geld beluste charlatans zijn. Of serieus te nemen kwalitatieve hulpverleners. Waar moet ik dan op letten?
11: Ja, ik denk dat niemand zichzelf charlatan vindt. En oprecht denkt, ik heb die burn-out gehad. Dus nu moet iedereen het weten ook. En ik kan iedereen begeleiden. Ik denk als de belofte te mooi is. En te mooi bedoel ik te snel. Als er gezegd wordt dat iemand heel snel herstelt. Dan heb ik daar vraagtekens bij. Want het lichaam moet echt letterlijk zichzelf ook weer repareren en resetten. Dus dat vraagt echt wel tijd. En ook als er helemaal geen aandacht is voor de fase van het terugkomen in het leven, het oppakken van het werk, studie of wat dan ook. Dus het hele leven weer pakken. Als daar geen aandacht voor is, dan zou ik daar toch minder vertrouwen in hebben. En ook als het alleen maar om de therapeutische kant gaat. En niet om het lichaam. Dat het lichaam daarin vergeten wordt. Dan zou ik ook niet daar helemaal vertrouwen in hebben. Ja.
14: Dit is Jong en Ondernemend.
13: Hoe zie jij trends en ontwikkelingen de komende jaren op jouw vakgebied? Heb jij een soort visie op de toekomst?
11: Mijn visie voor de toekomst is eigenlijk wel dat er meer reflectie mag zijn bij de maatschappij en organisaties naar wat ze mensen aandoen.
13: Wat bedoel je daar specifiek mee?
11: Nou, er is, het is heel moeilijk voor een organisatie om te zeggen van nou, laten we maar iets minder ambitie hebben. Of laten we dat project even minderen. Of minder tijd aan besteden. Of, want dan worden onze mensen niet burn-out. Hè, dus dat wringt ontzettend.
13: Dus je bedoelt eigenlijk dat de rol van bedrijven of overheden, dus werkgevers, ja, eigenlijk ongelooflijk belangrijk, ja, zijn. Studies.
11: Zeker, want er wordt toch altijd gezegd, doe dit er toch maar bij. Hè, er wordt bijna nooit iets weggehaald. Er wordt vaak alleen maar iets bijgedaan. En dat noem ik het piepsysteem. Zolang een individu niet piept, zal het wel goed gaan. En dat is dus niet zo.
13: Mensen het piepsysteem.
11: Zijn, ja, mensen zijn heel loyaal. Dus die blijven maar ja zeggen. Ja hoor, het kan nog wel.
13: In deze prestatiemaatschappij.
11: In deze dus ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Ik wil de schuld niet bij de bedrijven leggen. Het gaat ermee om van, we zullen allemaal iets moeten doen. Want nu gaan mensen individueel naar een psycholoog. En ik help ze graag. En dat is ook mijn werk, hè? Dus dat is ook fijn.
13: Maar ja, wat dat betreft zit jij de komende jaren nog goed.
11: Ik zit nog goed, ja. Maar het is echt maatschappelijk ook. Hè? Dus we mogen ons echt op ons hoofd krabben van hoe kunnen we meer rust in de maatschappij brengen.
13: Ja.
11: Reflectie, vertraging.
13: Denk je dat er een omslag komt?
11: Ja, ik denk
13: het
11: wel.
13: Want je ziet nu een ontzettende tendens, vooral in steden ook, van yoga. Mm-hmm. Mindfulness, ja. Ja. Reiki, hot yoga. Ja. Nou, ik weet 90% niet eens wat er is. Nee. Maar het zoeken naar welzijn en naar rust.
11: Ja.
13: Hoe kijk jij daarnaar?
11: Ja, dubbel. Als dat het ook gezien wordt als die quick fix. Van als ik dat maar veel doe, dan kan ik blijven presteren. Dus ja, dat zit er zeker ook in.
13: Ja, want het woord yoga snuiver.
11: Ja, yoga snuiver.
13: Nee, maar goed, dat is wel gaande.
11: Ja.
13: Neus vol stop in het weekend. En relax op een matje liggen door de week.
11: Ja, grappig. Ja, dus dat. Dus dat is aan de ene kant. Ja, ja, het is wel een oké ontwikkeling natuurlijk. Het is meer dat dat nog niet de oplossing is. En dan kom ik ook een beetje op dat voice dialogue. Ik heb een methode, voice dialogue. Het is niet mijn methode, het is van Helen Sidra Stone.
13: Sorry, waar?
11: Amerika.
13: Voice?
11: Voice dialogue.
13: Wat is dat?
11: Ja, praten met stemmen in jezelf. He, je hebt misschien herken je het verschillende stemmetjes in jezelf, zonder dat je schizofreen bent. Maar bijvoorbeeld je bent.
13: Nou, ik luister heel graag naar mijn eigen podcast, dus ik hoor altijd stemmen in
11: in je hoofd.
13: Ja, maar dat bedoel je niet, hè?
11: Nee, je hebt vaak tegenstrijdige stemmen. Dus je hebt iets in jezelf wat bijvoorbeeld zegt, nou, ik heb nou wel lang genoeg gesproken, ik wil wel even een pauze. En iets anders in jou zegt van, nee, kom op, een beetje doorgaan. Of ja, dat is zwak. Of nee, ik wil dit afmaken.
13: Is dat je reptiele brein? Die je probeert lekker op de bank te houden met een zak chips?
11: Nee.
13: Het is
11: Je zelfzorgkant.
13: Dus het stemmetje wat je in jezelf hebt, die tegen jou praat.
11: Ja, dat zijn gewoon stemmetjes.
13: En die probeert jou makkelijk te houden? Of,
11: ja, die probeert je veilig te houden eigenlijk. En daardoor zal die altijd dominant in jou aanwezig zijn. Omdat die helpt om te overleven, zeg maar. Die stemmetjes, dus pleasers of prestatiegerichte kanten in jezelf. En met voice dialogue willen we daarmee spreken om te kijken, omdat daar roofbouw in zit. Hè? Die ikjes in jezelf, die kunnen jou tot roofbouw brengen.
13: Ja, destructief.
11: Dus die spreken we graag om te kijken wat daar nou eigenlijk onder zit. En daar zit vaak heel veel kwetsbaarheid onder. Hè? De angst om afgewezen te worden. En daarom ga ik heel hard presteren. Of de angst om er niet bij te horen. En daarom doe ik heel erg mijn best om jou alle ruimte te geven.
13: Ontzettend interessant. Ja. Bijna zo interessant dat we daar een keer misschien een andere aflevering ook voor kunnen maken.
11: Ja.
13: Zijn er nog dingen, nieuwe dingen waar je mee bezig bent?
11: Ja, ik heb nu zo op zo'n periode van 25 jaar dit te hebben gedaan en gezien. Alles heb ik eigenlijk al gezegd, gedaan.
13: Ja.
11: Begeleid, bedrijven.
13: Alles voorbij zien komen.
11: Alles voorbij zien komen, boeken erover geschreven. Ja, ik ben in een andere fase ook terechtgekomen, omdat ik merk dat er al heel veel gezegd is in de maatschappij hierover. En vroeger was mijn missie heel erg, ja, maar je moet dit weten, want het klopt niet wat er over burn-out gezegd wordt. Het is niet tussen de oren. Het is ook heel erg fysiek. Het is hartstikke die uitputting. En die kennis is er nu wel. Dus ik merk ook zelf, niet alleen daardoor, maar ook omdat ik al dit heel lang doe, dat ik toch ook iets overkoepelend zoek van wat kan ik nog betekenen ook in op maatschappelijk niveau hierin, weet je wel, wat betreft burn-out of cultuurveranderingen in organisaties of in ziekenhuizen. Ik vind die hele nooit meer burn-out methode gaat niet alleen maar over burn-out, gaat eigenlijk over alle vormen van vermoeidheid. Hoe kan ik dat breder trekken? Bijvoorbeeld mensen die in het ziekenhuis liggen na een operatie of na een bestraling of een chemo. Zijn ze hartstikke moe. Hoe kan je nou zorgen dat mensen die vermoeidheid meer onder controle krijgen of dat dat beter gaat? Nou, dat kan je met diezelfde methode eigenlijk doen. Dus daar zou ik wel iets in willen betekenen.
15: Interessant. Zijn weer hele andere... vanuit dezelfde gedachte.
11: Dezelfde gedachte.
15: Kun je nog veel bredere groepen
11: helpen. Bredere doelgroepen, ja. Ja, en ik ben zelf ook wel aan het kijken hoe oude tradities, zoals shamanisme bijvoorbeeld, wat kunnen die ons leren over burn-out en gezondheid? Dus dat is een hele andere insteek. Maar misschien wel iets waar we veel van kunnen leren.
15: Interessant. Ik voel een nieuw boek aankomen, Anita.
11: Ja, weer een nieuw boek. Ja, precies. Mijn vijfde boek. Ja, zeker. Ja.
15: Als iemand nu luistert ook meer wil weten over burn-out of over stress, hoe kan jij ze dan verder helpen?
11: Ja, ze kunnen eigenlijk sowieso laag instappen door naar mijn site te gaan om een gratis e-book te downloaden. Dat kan op nooitmeerburnout.nl met een streepje tussen burn en out. Of op rolandscoaching.nl. En dat is een e-book waarin gewoon heel veel tips staan over vanuit die 3-stappen methode. Over gezond blijven, omgaan met werkdruk. Hoe kan ik vitaal blijven? Hoe kan ik mijn accu vullen? Dat zijn allemaal onderwerpen.
15: Oh, nou, dat is tof. Ik zal de link naar dit gratis e-book eventjes in de show notes zetten. Op Spotify erbij. Volgens mij hebben we alles wel besproken, Anita.
11: Ja, volgens mij ook. Dankjewel. Was super.
15: Ik ga je tips onmiddellijk opvolgen. Ik ga even lekker wandelen en ik ga even offline nu.
11: Ja,
15: ik wil je echt ontzettend bedanken voor je inzichten.
11: Ja, graag gedaan. Het was helemaal fijn om uitgenodigd te zijn.
7: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Het komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
3: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Dit is New Business Radio.
2: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: WeFacts, Yuki Numbers en Vision Planner hebben hun krachten gebundeld. De vier softwarebedrijven gaan gezamenlijk verder onder de naam van Numbers. Daarmee worden verschillende diensten voor ondernemers en accountants, dat gaat van facturatie en boekhouding tot salarisadministratie en rapportages, onder één bedrijf gebracht. De software zelf wordt de komende jaren ook verder met elkaar verbonden. Ze moeten onder meer één inlog komen, terwijl bestaande koppelingen met andere software behouden blijven. De vier bedrijven hebben samen ongeveer 450 medewerkers en meer dan 500.000 zakelijke gebruikers. Door de samenwerking willen ze sneller investeren en vernieuwen, bijvoorbeeld met kunstmatige intelligentie.
7: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility – The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Ooh, I see everybody's here.

0: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Werknemers zijn in de maand juli iets minder vaak ziek thuisgebleven, maar

0: Het ziekteverzuim is historisch hoog. Dat blijkt althans uit cijfers van Arbonet en Human Capital Care. Het verzuim daalde naar 4,7% en een jaar geleden was dat nog 4,4%. De zomer zorgt meestal tijdelijk voor minder ziekmeldingen, maar in september verandert dat beeld vaak snel. Vorig jaar was het aantal ziekmeldingen in september 72% hoger dan de maand ervoor. Dat komt niet alleen doordat mensen na een vakantie alsnog een ziekmelding doorgeven. Volgens de Arbodiensten ontstaan er na de zomer ook daadwerkelijk meer verzuimgevallen. Dat komt vooral door stressgerelateerde klachten.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: with you.
1: Dit is New Business Radio.
2: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit.